0: luister naar het muzikale hart van de stad.
1: Muzikale hart van de stad.
0: Gouwe Stad Radio. 106.2 FM.

er is geen.

Shake, het programma waar je radio harder voor zet. Presentatie en samenstelling Sjaak Zekeris. Iedere maandagavond tussen 8 en 9 uur.

0: Levi van Eck met het NOS-journaal. De noodverordening voor het gebied in Venray, waar de grote natuurbrand woedt, geldt nog zeker vandaag de hele dag. Gisteren kondigde de burgemeester van Venray die noodverordening aan. Dat betekent dat niemand in de buurt van de brand mag komen, zodat de brandweer zijn werk kan doen. Gisteravond is het vuur niet verder uitgebreid, maar het is ook nog altijd niet onder controle. Er is tot nu toe zo'n 100 hectare natuur verloren gegaan. Hulpdiensten kunnen meerdere natuurbranden zoals die in Venray niet tegelijkertijd aan. Dat zeggen de veiligheidsregio's. Daarvoor zijn speciaal opgeleide brandweerlieden en wagens nodig. Het overlegorgaan van de veiligheidsregio's wil dat het Rijk daarom extra geld vrijmaakt. Door klimaatverandering en droogte is het risico op natuurbranden een stuk groter geworden. Toch heeft de grote brand in Venray de veiligheidsregio's verrast. Zo'n 100 hectare natuur is verwoest en het vuur is nog altijd niet onder controle dus. SpaceX heeft in het tweede kwartaal een verlies gedraaid van ruim een half miljard dollar. Toch is dat minder dan waar beleggers rekening mee hielden. Tegelijkertijd steeg de omzet flink van 4 miljard naar bijna 8 miljard dollar. Maar door de vele miljarden investeringen, vooral in AI, draait SpaceX dus verlies. Het bedrijf ging in juni naar de beurs en dat werd de grootste beursgang ooit. Het bedrijf van Elon Musk haalde 75 miljard dollar op. Sinds de beursgang is de koers van het bedrijf stevig gedaald. Een proef tegen ganzenoverlast op Texel blijkt te werken, zegt de lokale faunabeheerdereenheid. De afgelopen 3 jaar werden 19.000 ganzen afgeschoten, 2 keer zoveel als voorheen. Volgens de faunabeheerder is de landbouwschade door ganzen het afgelopen jaar gehalveerd. De vogelbescherming betwijfelt of dat komt door het afschot. Het weer een afwisseling van wolken en opklaringen bij 18 tot 23 graden. Overdag schijnt de zon geregeld. Met door een stevige zuidwestenwind is het minder warm dan de afgelopen dagen. 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

Luister iedere dinsdag en vrijdag naar Listen to the Music. Muziek van vandaag en muziek uit het verleden. Van hits tot classics. Van vergeten platen tot muziek die je nog niet kent. Listen to the Music. Iedere dinsdag en vrijdagavond van 6 tot 7 op Gouwe Stad Radio.

0: Levi van Eck met het NOS-journaal. De noodverordening voor het gebied in Venray, waar de grote natuurbrand woedt, blijft voorlopig gelden. Gisteren kondigde de burgemeester van Venray die noodverordening aan. Dat betekent dat niemand in de buurt van de brand mag komen, zodat de brand weer zijn werk kan doen. Gisteravond is het vuur niet verder uitgebreid, maar het is ook nog altijd niet onder controle. De brandweer is ook de hele nacht nog bezig geweest met blussen. Er is tot nu toe zo'n 100 hectare natuur verloren gegaan. SpaceX heeft in het tweede kwartaal een verlies gedraaid van ruim $500 miljard. Toch is dat minder dan waar beleggers rekening mee hielden. Tegelijkertijd steeg de omzet flink van 4 miljard naar bijna $8 miljard. Maar door de vele miljarden investeringen, vooral in AI, draait SpaceX dus verlies. Het bedrijf ging in juni naar de beurs en dat werd de grootste beursgang ooit. Het bedrijf van Elon Musk haalde $75 miljard op. Sinds de beursgang is de koers van het bedrijf stevig gedaald. In zee bij Callantsoog zijn meerdere mensen in de problemen gekomen. Eén zwemmer is omgekomen, twee anderen zijn gered en een vierde persoon is nog vermist. Hulpdiensten hebben onder meer boten en helikopters ingezet. Waardoor de zwemmers in de problemen kwamen, is niet bekend. De Duitse politie heeft gisteren een Nederlander aangehouden die op hoge snelheid en roekeloos over de snelweg A3 reed. De man van 23 kreeg een boete van €10.000. Volgens de Duitse politie haalde hij in zijn Porsche snelheden tot 235 km per uur. Ook was hij aan het bumperkleven en sneed hij andere weggebruikers af. De man testte ook positief op het gebruik van cannabis. Hij verklaarde dat hij om professionele redenen het wiet gebruikt, omdat hij een koffieshop in Eindhoven heeft. Het weer een afwisseling van wolken en opklaringen bij 18 tot 23 graden. Overdag geregeld zon. Door een stevige zuidwestenwind wordt het minder warm dan de afgelopen dagen, 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is
1: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
2: De lucht is gevuld met muziek. En de beste muziek is afkomstig van RTV Gouwenstad.
3: Je eigen omroep in de buurt.

De lucht is gevuld met muziek. En de beste muziek is afkomstig van RTV Gouwenstad. Je eigen omroep in de buurt. I've been out.

0: omdat er vermoedelijk nog explosieven uit de Tweede Wereldoorlog in het gebied liggen. Er is tot nu toe zo'n 100 hectare natuur verloren gegaan in Noord-Limburg. SpaceX, het bedrijf van Elon Musk, zag de omzet in het tweede kwartaal verdubbelen, van 4 naar bijna 8 miljard dollar ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Toch had het bedrijf een verlies van ruim een half miljard dollar, vooral door de miljarden investeringen in AI. Beleggers hielden rekening met meer verlies. SpaceX ging in juni naar de beurs. Het werd de grootste beursgang ooit. De relatie tussen Brazilië en Argentinië is verder verslechterd. Brazilië heeft besloten dat zijn ambassadeur voorlopig niet terugkeert naar Argentinië. Die ambassadeur was er al weggehaald nadat de Argentijnse president Milei de Braziliaanse president Lula een dief had genoemd. Sinds zondag heeft Milei Lula nog zeker 3 keer zo genoemd. De rechtspopulistische Milei en de linkse Lula zijn elkaars tegenpolen. Sinds de Argentijnse leider in 2023 aantrad, zijn de verhoudingen tussen de landen bekoeld. Een Nederlandse automobilist heeft gisteren in Duitsland een boete van 10.000 euro gekregen. Volgens de Duitse politie haalde hij in zijn Porsche snelheden tot 235 km per uur. Ook was hij aan het bumper kleven en sneed hij andere voertuigen af. Het weer een afwisseling van wolken en opklaringen. Overdag geregeld zon bij 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halve Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
2: Je kunt er de klok op gelijk zetten. Want op zondagmiddag tussen 1 en 2 komen de herinneringen weer naar boven. In de Golden Oldies Revival. Luister naar de classics die eigenlijk al vergeten waren. De Golden Oldies Revival. Zondag tussen 1 en 2.

Levi van Eck met het NOS-journaal. De brandweer is de hele nacht bezig geweest met het blussen van de grote natuurbrand bij Venray. Het vuur is binnen de zogenoemde stoplijnen gebleven, waardoor de brandweer er meer grip op heeft gekregen. De noodverordening in het gebied blijft voorlopig van kracht. Dat betekent dat niemand in de buurt van de brand mag komen. Uit voorzorg moet de brandweer het vuur vanaf de paden bestrijden, omdat munitie uit de Tweede Wereldoorlog in het gebied ligt. Er is tot nu toe zo'n 100 hectare natuur verloren gegaan in Noord-Limburg. Bij Russische luchtaanvallen.

0: toerist heeft gisteren in Duitsland een boete van 10.000 euro gekregen. Volgens de Duitse politie haalde hij in zijn Porsche snelheden tot 235 km per uur. Ook was hij aan het bumper kleven en sneed hij andere voertuigen af. De Nederlander van 23 testte ook positief op het gebruik van cannabis. SpaceX heeft in het tweede kwartaal een verlies gedraaid van ruim een half miljard dollar. Toch is dat minder dan waar beleggers rekening mee hielden. Tegelijkertijd steeg de omzet flink van 4 miljard naar bijna 8 miljard dollar. Maar door de vele miljarden investeringen, vooral in AI, draait SpaceX dus verlies. In de voorrondes van de Champions League heeft NEC gisteravond gelijk gespeeld tegen Olympiakos. Het bleef in Griekenland 0-0. NEC heeft daarom nog altijd een goede kans om de volgende Champions League voorronde te bereiken. Volgende week spelen de ploegen weer tegen elkaar, dan in Nijmegen. Het weer, het blijft op een enkele bui na droog vandaag en ook schijnt de zon geregeld. Door een stevige zuidwestenwind wordt het minder warm dan de afgelopen dagen, 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Halve Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
3: Donderdag tussen 7 en 10. Roots en raakvlakken. Luister naar de roots en de raakvlakken met de huidige muziek. Country, volksmuziek, country rock, blues, funk en gospel in één programma. Donderdag tussen 7 en 10. Nee, gauw is dat radio. Roots en raakvlakken.

0: Gouwestad Radio presenteert de Golden Oldies Revival. Zondagmiddag van 1 tot 2. Terug in de tijd met heerlijke, nostalgische Gouden Ouwe.
1: Nostalgische Gouden Ouwe.
0: Presentatie Tom Bos, Sjaak Zekeris en Paul Rijdersdam.

wat ze proberen om klanten op te doen. Dames en heren, dat strijdt met elk fatsoen. Echter, het blijkt uit mijn streamende coupletten wat u bereikt.

ik deed. Laat ik eerst vertellen dat ik dikwijls appels eet. En die appels haal ik dan gewoonlijk bij de groenteman, waar ik altijd mooie verse appels vinden kan. Eén keer vond ik hem gesloten met een briefje op de deur. Wel, ik kan u zeggen, ik was erg uit mijn humeur. Maar ik was nu toch al buiten en ondanks een lichte kou ging ik naar de markt omdat ik appels hebben wou.

De politie machteloos en het verkeer ontbreekt. Kranten konden niet verschijnen, alle zenders vielen uit. Treinen die railleerden, in het leger werd gemuid. Schoolgebouwen opgeblazen, bloedvergieten overal. Vragen in de Kamer en het kabinet ten val. Burgeroorlog, anarchie, loyale troepen, nieuw bestel. Onder leiding.

0: Michel Koenen met het NOS-journaal. Bij nieuwe Russische aanvallen op Oekraïne zijn zeker 14 doden gevallen. Ook zijn er tientallen gewonden, melden de hulpdiensten. Onder meer de hoofdstad Kiev werd op 7 plekken tegelijk aangevallen. Daar zouden ook de meeste doden zijn gevallen. Meerdere gebouwen die hebben schade. Oekraïne heeft op zijn beurt opnieuw een magazijn van Wildberries in Rusland aangevallen. De grootste webwinkel van het land. De brandweer is de hele nacht bezig geweest met het blussen van de grote natuurbrand bij Venray. Uit voorzorg moeten de brandweerlieden het vuur vanaf de paden bestrijden, omdat munitie uit de Tweede Wereldoorlog in het gebied ligt.
1: We kunnen de hotspots, zoals wij die noemen, dat zijn echte plekken waar het vuur diep in de grond zit. Daar gaan ze normaal gesproken met blusvoertuigen naartoe. Daar blijven we nu vanaf, dus de echte hotspots in de grond, die kunnen we nu op dit moment even niet blussen.
0: Het vuur is binnen de zogenoemde stoplijnen gebleven, waardoor de brandweer er meer grip op heeft gekregen. Een Nederlandse automobilist heeft gisteren in Duitsland een borgsom van 10.000 euro moeten betalen om weer op vrije voeten te komen. Volgens de Duitse politie reed hij in zijn Porsche op de snelweg tot wel 235 km.

0: zuiniger was en sneller van kant wisselde, denk ik dat we betere mogelijkheden hadden om te scoren uiteindelijk. Maar ik denk dat we tevreden mogen zijn, alleen nu moeten we thuis afmaken.
1: En volgende week dan is de return in Nijmegen. Het weer nog, het blijft op een enkele bui na droog vandaag. Verder wisselen wolken en zon elkaar af. Het wordt een stuk minder warm dan gisteren met 22 tot 28 graden. En ook staat er een stevige zuidwestenwind. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Dit is Halve Stad.
4: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
5: Gouden Stad Radio informeert en amuseert. Betrekt u bij het nieuws, actualiteiten, sport, activiteiten van verenigingen en houdt u op de hoogte van het maatschappelijk, cultureel en kerkelijk leven. Gouden Stad Radio laat horen wat er in Gouda leeft.
6: In Gouda gebeurt het. Bij Gouden Stad hoor je het.
7: Gouden Stad.
8: Dit programma is eerder op Gouden Stad Radio uitgezonden.
9: Welkom bij het programma Gast uit de Streek, met een interview gemaakt door de samenwerkende omroepen in de regio.
10: Een zeer goedemorgen, luisteraars. Van harte welkom bij Gast uit de Streek. Mijn naam is Marcel Vos en Arjan Doelman doet vandaag de techniek. Vandaag is onze gast Gouwenaar Peter van Driel, chocolatier, chocoladekunstenaar, eigenaar van Chocoladeatelier Puur. En dat is letterlijk 50 meter van deze studio vandaan. Peter, van harte welkom.
11: Ja, goedemorgen.
10: Je bent niet als chocolatier geboren, neem ik aan. Maar waar stond je wieg?
11: In Amsterdam.
10: In Amsterdam?
11: Ja, in 1959. Dat is alweer even terug.
10: Ja. Nou ja, vergeleken bij mij ben je nog een jonkie. Wat voor gezin kwam je?
11: Ik heb een oudere broer en een jonge broertje, een nakomertje van 10 jaar. En mijn vader werkte bij Siemens. Mijn moeder was, wat je toen nog noemde, een huisvrouw. Maar was redelijk zelfstandig in die tijd, ook al als ik nu terugdenk. Dus je had wel wat bijbaantjes en voor de rest zorgde ze voor ons.
10: En waar ben je opgegroeid?
11: Ik heb tot mijn 12e in Amsterdam gewoond, in Oost. We wonen aan de Ringvaart, dat is op zich wel groen en mooi. Mijn vader moest toen in Den Haag gaan werken, naar het hoofdkantoor. Alleen hij vond Den Haag niet een stad als je uit Amsterdam komt. Haagnezen. Dus toen zijn we in Waddinxveen terechtgekomen. Dat was een nieuwbouwwijk en ja, toen kon je nog een huis kopen.
10: Ja, als je moet kiezen tussen Den Haag en Waddinxveen is het simpel. Hè? Dan wordt het toch Waddinxveen.
11: Ja, nee, maar daar ben ik dus opgegroeid. En dat was heel leuk, want het was een nieuwbouwwijk. Dus ze speelden veel in de bouw en lekker ravotten. Dus
10: betekent dat je je lagere school gedaan hebt in Amsterdam en middelbare school in?
11: In Waddinxveen. Nee, Gouda. Nee, Waddinxveen. Ja, ik moet even dus zo lang terug.
10: Ja.
11: In Waddinxveen heb ik eerst de MAVO gedaan. En toen ben ik in Gouda teruggekomen. MTS, weg waterbouw. En daarna in Utrecht HTS, weg waterbouw gedaan.
10: Ja, dat is een wat merkwaardige achtergrond voor iemand die nu chocolatier is. Waarom heb je voor die QC-studie gekozen? En wat heb je er vervolgens mee gedaan in de praktijk?
11: Ik wilde eigenlijk ooit banketbakker worden. Toen ik 12 was, mocht ik in Waddinxveen bij een banketbakker, Kervo voor de kennis, mocht ik meehelpen. Woensdagmiddag, geen op zaterdag en ook in de vakanties. Maar als ik daar langer werkte, bleek dat ik allergisch was voor meel.
10: Oh,
11: dus door die carrière ging op dat moment een streep. En toen moest ik wat anders verzinnen. En toen was er in Gouda een nieuwe richting weg en waterbouw op de MTS. Ik denk, nou, dat is wel leuk. Geen idee wat het precies was. En dat was ook best wel leuk. Dus doorgegaan. En daarna ook een tijd, bij elkaar denk ik 20 jaar in de techniek gewerkt.
10: Ja, en wat voor soort techniek was dat en wat voor soort bedrijven waren dat?
11: Ik ben van alles geweest in het begin, want ik kon niet echt mijn draai vinden wat ik leuk vond. Dus ik ben landmeter geweest, beton, tekenaar, constructeur. Ik weet niet eens meer wat ik allemaal gedaan heb. Ook in Den Haag, een heel leuk Haags ingenieursbureau. Meneer Van Bersky, en die komt toen regelmatig op televisie omdat hij deskundig was op het gebied van betonbouw. En daarna ben ik bij technische bedrijven terechtgekomen. 2 lange periodes. En de laatste was ik bedrijfsleider van een advies- en ingenieursbureau in Amsterdam. Terug naar de basis. Ja, ik voelde me daar ook heel erg thuis. Alleen, ja, het was op een gegeven moment 1,5 uur in de auto heen en weer terug vanuit Gouda. En je krijgt kinderen. En ja, toen was ik het een beetje zat.
10: Ja, want ben je in een bepaald moment ook in Gouda gaan wonen? Of ben je altijd vanuit Waddinxveen?
11: Nee, ik denk dat ik nu, even snel rekenen, een jaar of 40 in Gouda woon.
10: Okay.
11: Daar komt mijn vrouw vandaan. Dus,
10: ja. En wat ik me afvroeg, van, woon je nou boven de winkel?

0: Of,
1: Nee, ik ben er vaak genoeg, ja. Maar ik woon er nog niet. Nee, nee, we wonen net aan de andere kant op de Kruggelaan, dus dat is heerlijk.
0: Oké, okay, heb ik 25 jaar gewoond op de Kruggelaan.
1: Oh, dus, oké, leuk.
0: Nou ja, op een gegeven moment was je dus, was een wat onrustige carrière, kan ik best zeggen. Die waterbouw en heel veel verschillende banen eigenlijk gehad en verschillende soorten banen gehad. Maar er was toch een moment waarop je dacht van, ja, dit is het toch niet.
1: Nee, nou, er waren een aantal dingen. Wat ik net zei, het heen en weer rijden, veel tijd kwijt met, hoe heet dat, reizen. Het kantoor had tussen de 35 en 40 man personeel. Op zich, het enige wat ik mis uit die periode waren projecten waar we bij betrokken waren. Dus de Noord-Zuidlijn, om een dingetje te noemen. Dat was reuze interessant. Maar het bedrijf werd overgenomen door een Amerikaans ingenieursbureau. En die Amerikanen en ik kon niet zo goed met elkaar overweg.
0: Nee.
1: Ik ben redelijk zelfstandig. Ik wil mijn eigen weg gaan. En dat vonden zij niet zo prettig.
0: Dat hoor je overigens vaker hoor.
1: Oh, ja.
0: De Nederlandse mentaliteit en de Amerikaanse nogal eens botsen.
1: Ja, dus dat heb ik nog ruim een jaar, anderhalf jaar volgehouden. En toen mocht ik weg, zoals ze dat dan netjes zeggen. En toen denk ik, nou, nu ga ik echt iets doen wat ik leuk vind. Ik ben eigenlijk in de techniek terechtgekomen omdat ik iets met mijn handen wilde maken. Dus ik was toen bezig een klein meubelfabriekje over te nemen in Waddinxveen. En toen gingen we met kinderen en vrienden naar Hattem bij Zwolle. En als een toerist liep ik een chocoladeatelier binnen daar. En ik dacht, oh, dat is ook wel heel erg leuk.
0: Er zijn twee leuke museums in Hattem.
1: Ja, ja, ja, een banketbakkersmuseum is daar ook. Ja, ja, het is een stad, hoe klein het ook is. Een van de oude Hanse steden. En na een uur zei iedereen van, zullen we eens verder gaan. Ik was in gesprek met die eigenaren, leuk. En toen denk ik, ja, hoe ga ik dat uitleggen thuis? Want ik was met die meubelfabriek bezig. En tot mijn
0: verbazing. Daar was je nog niet ver geworden mee?
1: Nou, in die zin dat vlak voordat ze weggingen, had ik tegen hem gezegd, was een man, volgens mij was hij dik in de 70, als jongetje begonnen bij zijn vader. En nooit de werkplaats uit geweest, bij wijze van spreken. Dus je had er een beetje moeite mee om afstand te nemen. Toen had ik gezegd, joh, je komt gewoon met mij in dienst. Dan word je chef werkplaats, technisch directeur, noem het maar iets. Daar wilde hij over nadenken. En met die gedachte zijn we op vakantie gegaan. En toen zei mijn vrouw s'avonds, joh, waar we vanmiddag waren, vond je dat niet wat? Ja, toen was het eigenlijk klaar.
0: Ja, maar dan moet je toch nog een bepaalde stap zetten. Dan moet je op zoek naar een bedrijf zijn. Hoe is dat proces gelopen? En trouwens, hoe is die opleiding eigenlijk gegaan? Want daar hebben we het nog niet over gehad.
1: Nee, er was toen nog in Amsterdam een opleiding voor chocolatier, een half jaar. En dat mocht ik doen, omdat ik ervaring had bij die banketbakken. Want tot het eind van mijn studie, geloof ik, 25, was daar wel altijd nog geholpen en gewerkt. In de vakanties. En dat was heel leuk. Maar het voelde ook best wel natuurlijk. Ik merkte het aan anderen, en dat waren over het algemeen veel jonger dan ik. Want ik denk dat ik toen een jaar of 44 was of zo. Die best wel moeite hadden met dingen. Maar bij mij ging alles heel erg makkelijk. En dat klinkt wel raar van jezelf, maar het voelde gewoon goed. Toen heb ik ook stage gelopen. Bij verschillende bedrijven, ook weer in Hattem, maar ook in Rotterdam en België.
0: België? Ja. Waar in België?
1: In Antwerpen zelf. Dat duurde maar vrij kort, maar ik ken hem nog steeds, Dominique Persoon. Een van de meest belangrijke op dit moment in België. En in de tussentijd een pand gezocht, opgeknapt. En de rest is een beetje geschiedenis.
0: Ja, want wanneer is de winkel precies open gegaan? Dat weet ik niet meer.
1: Nou, ik ben in juni 2006, dat noemde ik geloof ik een soft opening, begonnen met een halve werkbank, was er nog niet. En de officiële datum is 1 september, dus we hebben binnenkort 20 jaar,
0: jubileum, ja. Zeg maar.
1: Ja, dan moet ik nog iets over nagedenken wat we gaan doen, maar ik heb nog even.
0: Ja,
1: dat,
0: ik heb nog even de tijd. En had je van het begin af aan het gevoel van dit gaat het worden? Want je moet altijd maar afwachten als je iets nieuws begint. In de stad. Er zijn zat winkels gesloten in de loop der jaren in Gouda. Het is niet vanzelfsprekend dat het succes je komt aanwaaien.
1: Nee. En als ik nu terugdenk, en ook nu we het erover hebben, heb ik daar eigenlijk nooit zo over nagedacht. Het klinkt misschien een beetje naïef, maar ik vond het heel leuk om te doen. En ging er gewoon vanuit dat het dan ook wel anderen het ook leuk zouden vinden.
0: En dat was al snel duidelijk dat het een succes was.
1: Ja, nou weet je, ik had na zo'n drukke baan had ik het idee van, ik wil mijn eentje gewoon doen. Niks ten nadele van de mensen die met mij werkten. Maar dat is de reden dat ik de werkbank midden in de winkel heb gezet. Met het idee van, nou, dan kan ik wat klanten helpen, ik kan wat maken. Nou, lichtelijk naïef, want dat ging na een paar maanden niet meer goed. Want als je dingen maakt, kan je geen klanten helpen. Nee. En andersom. Dus, ja. dus vanaf dat moment zijn er ook mensen bijgekomen. En ja, we hebben nu veel stagiaires. Mensen die komen helpen met drukke dagen. Dus dat is wel heel erg leuk.
0: Ja, want je hebt nu vaste mensen in dienst. En je hebt over stagiaires. Zijn dat vaak mensen die een opleiding volgen ook?
1: Ja, en dat is heel divers. Dat kunnen mbo-opleidingen zijn om ondernemer te worden. En die namen wisselen constant van die scholen. Of tenminste van de opleiding. Maar ook banketbakkers. Zelfs sommige mensen met een kokachtergrond. Die daar zeg maar in de desserthoek verder willen gaan. En dat is niet vervelend bedoeld. Maar over chocola leren ze niet zoveel meer tegenwoordig. Dus dat is voor hun handig dat ze dat in de praktijk kunnen leren. Ja. En ik vind het leuk om het vak over te brengen. Dat,
0: ja, dus je hebt niet alleen druk met het maken van je product. Maar ook met het begeleiden van allerlei mensen.
1: Ja, en dat is een heel leuk onderdeel van mijn werk.
0: En zijn er ook andere mensen die ook daadwerkelijk bij jou nu assisteren bij het maken van je product?
1: Ja, ja, zeker. Ja, nee, dat. Even kijken, op dit moment heb ik er 2 onder contract. En er komen af en toe mensen binnenwaaien. En zoals met hele drukke dagen. Daar komen oud-stagiaires komen helpen. Anderen komen, soms klanten vinden het leuk om te helpen inpakken en dat soort dingen. Dus het is af en toe net een buurthuis, zeg maar. Ja.
0: En heb je al gemerkt dat dankzij jou er ook elders weer goede chocolatiers aan het werk zijn gegaan? Die zeg maar geïnspireerd zijn door jou?
1: Ja, ja zeker.
0: Jij hebt je inspiratie opgedaan in Hattem. En misschien dat andere mensen weer bij jou inspiratie op?
1: Ja, nee, dat zijn er toch aardig wat in een vak doorgegaan. Soms in combinatie met patisserie. Een van mijn oud-stagiaires en werknemsters, die geeft nu les in Gouda. Het Goudse Waarde, een banketbakkersopleiding. Dus ja, ze gaan alle kanten op. Maar ze komen ook regelmatig nog even langs om bij te praten. Dus dat is leuk.
0: Nou, we gaan het straks uitgebreid over chocola hebben. Maar we gaan nu eerst even over Pink Floyd hebben.
1: Oké. Okay.
0: Want je hebt 3 nummers doorgegeven. Een daarvan is Pink Floyd, Wish You Were Here. Waarom Pink Floyd?
1: Ja, dat klinkt een beetje raar op mijn leeftijd om te zeggen dat je ergens fan van bent. Maar ja, ik volg...
0: Nee hoor, dat is heel normaal. Ik heb bij Gouwstad werken heel veel muziekliefhebbers. Dus in onze wereld is dat heel normaal.
1: Ja, ja, ja, ik ben redelijk jong mee in aanraking gekomen. Niet van mijn ouders, maar van mijn broer. Die draaide in de muziek, mijn oudste broer. En ja, ik vond het zo bijzonder. Ontzettend veel naar concerten van ze geweest. En ik wil niet zeggen dat ik alles van ze heb op LP, maar toch wel heel veel. Ik was afgelopen week in Londen en daar heb ik bij Battersea Power Station, dat is nu omgebouwd tot winkelcentrum, van de LP van Animals, weet je, met die 2 schoorstenen.
0: Ja.
1: Daar heb ik weer een hele bijzondere LP op de kop getikt.
0: Want heb je een voorkeur voor LP's?
1: Ja. Ja, weer.
0: Weer, ja. Ja. Je doet mee aan de hype, zeg maar.
1: Nou ja, ja, ik heb ze altijd wel nog gedraaid, maar mijn vrouw vond het een hoop gedoe. Dus dat is gemelijk naar zolder verhuisd allemaal. En het is nu allemaal weer terug naar beneden. Dus ik koop nog steeds op vinyl.
0: Ja, nou, ik kan me nog herinneren dat ik Pipers at the Gates of Dawn nieuw gekocht heb in de winkel.
1: Echt waar?
0: Ja, ja. Ik ben van 52. Dus
1: Oké, ja.
0: Je hebt het... Net in die generatie opgegroeid.
1: Ja, dus, ja, dat is helemaal leuk, ja.
0: Maar we gaan luisteren naar Pink Floyd. Wish You Were Here.

0: Ja, Pink Floyd, Wish You Were Here. Koop je trouwens ook nog albums van als solo werk van David Gilmour bijvoorbeeld? Of,
1: ja. Ja, daar heb ik heel veel van. De laatste die ik heb gekocht is samen met zijn dochter, die meezingt en harpen speelt. En daar herken je toch wel weer heel veel van Pink Floyd in. Dat is wel leuk.
0: Ja. Ja, wat is chocola eigenlijk?
1: Voor de helft vet. Maar gelukkig wel een plantaardige vetsoort. Cacaoboter. En als je het uit elkaar haalt, cacaopoeder. Waar in feite eigenlijk alles in zit. De smaak en allerlei stofjes. En het is een product van een cacaoboon.
0: En suiker.
1: Ja, dat wel.
0: Ja. En suiker. Dat, want anders zou het toch anders smaken, denk ik.
1: Ja, nou ja, ik geef regelmatig workshops en dan beginnen we met cacao nibs. Dat zijn stukjes cacaoboon nadat ze zijn gefermenteerd en gedroogd. En dat is de basis van de chocolade, zeg maar, dat is 100%. Dat wordt nog wel enigszins gewaardeerd. Je ziet het tegenwoordig ook in healthwinkels. Want alles wat chocola, zeg maar, ja, niemand ziet het, maar tussen aanhalingstekens gezond maakt, zit daar nog in. Ja, en dan met een 100%. Dat mag geen chocola heten, nog heet cacaopaat.
0: Ja.
1: En dat is voor de meeste mensen even wennen. Dat, en het is voor mij heel leuk, want je ziet alle gezichten helemaal vertrekken. Omdat het is heel erg bitter.
0: Ja, maar het is wel zo dat hoe meer cacao erin zit, hoe gezonder het is volgens mij. Of is dat niet helemaal waar?
1: Ja, alles wat cacao, zeg maar, wat men denkt gezond maakt. Of waar je gelukkig van wordt, zit natuurlijk in de boon. Dus hoe meer daarvan in zit. Maar het gezond is voor de meeste mensen omdat er dan minder suiker in zit.
0: Ja, antioxidanten stemming is verbeterd. Er zit ook psychologie in, maar het schijnt ook echt te werken. Wegens de aanmaak van endorfine en serotine.
1: Ja.
0: Concentratie en doorbloeding. Rijk aan magnesium. Ja, het is een wondermiddel als je het zo leest.
1: Ja, het is heel leuk om dat zo te horen. Want ja, als ik dat zelf vertel, dan kijken ze me aan. Ja, het zal wel. Ja. Maar ja. Ja, nee, het maakt lichaam eigen stoffen iets aan. Of je er nou echt gelukkig of gezond van wordt, is een ander verhaal. Maar ja, ik hou zelf van een glas rode wijn. Daar zitten ook voor een groot gedeelte dezelfde antioxidanten in. Ja. Maar het wil niet zeggen dat als je een paar flessen drinkt, dat je opeens...
0: alles met maat. En dat geldt ook voor chocola. Maar het is ook een verschil natuurlijk tussen pure chocola, melkchocola en witte chocola.
1: Ja, ja, en melkchocola wordt er gemiddeld niet alleen meer suiker toegevoegd, maar ook melkpoeder. En witte chocola is een heel ander verhaal. Dan gebruiken ze eigenlijk alleen de cacaoboter. Meneer Van Houten heeft ooit uitgevonden de cacaopers. Je drukt zeg maar die cacao nipstukjes cacaoboon door een pers heen. Het wordt gezeefd door de warmte van de, door de druk ontstaat warmte. Dus cacaoboter smelt. En er blijft een koek achter, die wordt gemalen. Dus feitelijk heb je dan cacaopoeder en cacaoboter. En van cacaoboter wordt met wat melkpoeder, vanille en heel veel suiker. Ja. Witte chocola gemaakt.
0: Dus er is nog steeds wel een duidelijke relatie met de oorspronkelijke cacao.
1: Ja, heel veel mensen zeggen witte chocola is geen chocola. Nee. Als je het heel eerlijk aan mij vraagt, alles wat de chocola lekker maakt, hebben ze eruit gehaald. Ik zeg dan maar, het is een cacaoboomproduct. En dan ben ik van de discussie af.
0: Ja. Maar het is duidelijk dat puur en melk jouw voorkeur ook hebben als chocolatier?
1: Niet,
0: of?
1: Nee, niet echt. Ik heb één of twee soorten wit die ik zelf ook lekker vind. En ik heb waarschijnlijk nog het idee van vroeger de witte chocola die ik dan wel eens at. En die vond ik echt niet lekker. Maar de chocola die wij nu gebruiken, dat klinkt een beetje eigenwijs, die is goed te doen.
0: Ja. Ja, als je een product maakt, dan zijn de kwaliteit van de grondstoffen heel belangrijk. En waar haal jij je grondstoffen vandaan?
1: Nou, de chocola komt uit Frankrijk, Valrhona. Dat is een Frans bedrijf. Niet heel groot. Als je dat vergelijkt bijvoorbeeld met Kallenbout in België. Dat is op dit moment geloof ik een van de grootste in Europa. Het voordeel is dat zij hun eigen plantages hebben over heel de wereld. Dus vanaf zeg maar het aanplanten tot en met de chocola in Frankrijk. Iedere stap wordt gecontroleerd. Daarnaast is het hele productieproces bij hun net allemaal even iets langer, iets beter. En dan heb je uiteindelijk een hele mooie chocola en heel veel soorten. We hebben op dit moment denk ik 38 soorten chocola. Uit allemaal verschillende landen, die hebben allemaal een eigen smaak en karakter. En die gebruiken wij dan weer in de verschillende vullingen.
0: Ja, en komen dan al die zeg maar basisproducten uit Frankrijk?
1: Nou, een groot gedeelte wel. Al ons confijt fruit wat ze gebruiken. De vruchten, meestal is bevroren dan, maar 100% vrucht. Dat komt ook allemaal uit Frankrijk.
0: Je kan er als consument bestellen, zag ik. Maar het is toch vooral gericht op andere professionals?
1: Nee. Ik denk dat wij nog steeds 60-70% gewoon in de winkel verkopen.
0: Nee, ik bedoel, wat je afneemt.
1: Verona kan je als particulier niet eens kopen. Ze hebben bij de oude fabriek in de Hermitage, dat is tussen Lyon en Marseille in, hebben ze een hele grote winkel. Maar volgens mij is het de enige plek waar je als particulier het kan kopen.
0: Ja, want als je daar op die site kijkt, dan zie je allerlei basisproducten. En dat gaat een hele wereld dan voor je open. Double Fermentation Dark Chocolate Itakuya. Dan denk ik, mijn god, wat is dat?
1: Ja, nou, normaal worden de cacaobonen na de oogst worden ze gefermenteerd. Dat is wel een leuk detail misschien. Steenland heeft ooit, toen hij voor de pum was uitgezonden, een systeem ontwikkeld om een fermentatieproces wat beter te laten verlopen. Dat fermenteren is heel belangrijk voor de smaakontwikkeling van de cacaobonen. In sommige gevallen hebben ze een dubbel gefermenteerde. Dat is waar je het over hebt. Dat kan zijn met passievruchtschillen of met banaan. En dan trekt die smaak in de cacaoboon. En de chocola, uiteindelijk proef je het ook vaag op de achtergrond. En dat is best wel leuk.
0: Ja, want hoeveel verschillende van die basisproducten heb je waar je dan mee aan de gang gaat en daar je eigen ding aan toevoegt?
1: Wat ik net zei, chocola zijn denk ik op dit moment 38 verschillende. En als ze met een nieuwe smaak bezig zijn of in een opdracht, dan kijken we gewoon wat de mooiste balans is. Dus wat je dan doet is een hapje of een slokje van het product waar je mee aan de gang gaat, een stukje chocola erbij combineren. En ik heb de rare eigenschap dat ik smaakcombinaties in mijn hoofd al min of meer proef. Anders ben je heel lang bezig met uitzoeken welke chocola het beste past.
0: Dan wordt het een trial and error methode.
1: Ja, we hebben ooit een keer een whiskyclub binnengehaald. Die hadden een eigen flessen meegenomen. En hebben alle chocola op de werkbank gezet. En ze mochten dan zelf uitzoeken. Alleen ze vroegen constant aan mij of dit de beste combinatie was. Dus ik heb toen best wel veel whisky en chocola die avond naar binnen gewerkt. Dat was heel gezellig.
0: En ook aan het einde kon je de smaken nog onderscheiden.
1: Ja.
0: En wat zijn je favorieten als je nou die producten die van Valrona kijkt. Ik zag dus een enorm aanbekeurde Guana, extra Amur, Equatoriaal, Noir. Ja. En ga zo maar door. Ja. Maar heb je daar zeg maar uitgesproken favorieten bij? Waar je zegt van nou, dat zijn toch wel de vijf toppers die zij leveren?
1: Ja, ze verzinnen inderdaad hele leuke namen voor de verschillende soorten. Vaak heeft het ook met het land te maken. We hebben bijvoorbeeld een witte chocola uit Ivoorkust en die heet Ivoir. Dat is vrij logisch. En voor de rest zijn voor het algemeen fantasienamen. Nee, van de pure chocola op dit moment vind ik een chocola uit Peru. Dat is een van de meest mooie soorten die we hebben. Het is van een Criollo. Dat is een cacao-soort die nauwelijks nog voorkomt. Een heel oud ras. En die is zo rijk aan smaak. En ik moet altijd uitkijken dat het niet te lyrisch wordt. Maar er komt wat rood fruit voorbij. Zelfs een beetje bloemenachtige dingen. En,
0: het lijkt wel wijn of zo.
1: Ja, daarom moet ik me een beetje inhouden.
0: Ja. Maar waar wordt cacao eigenlijk verbouwd op dit moment op de wereld? Is dat in alle werelddelen of voornamelijk in Zuid-Amerika? Want dat hoor ik nu een paar keer. In Afrika hoor ik een paar keer.
1: Ja, naar Zuid-Amerika is de basis. Zeg maar het Amazonegebied. De Maya's en Azteken kennen het ook al. Maar niet zoals wij nu de chocola kennen. Maar die maakt een soort bitter kruidige drank ervan. Die stampte de cacaobonen, zeg maar. Dat is zeg maar de oorsprong. Er is heel veel aangeplant in Afrika, met name Ivoorkust en Ghana. Maar eigenlijk andere landen rond de evenaar. Ik zeg altijd 20 graden boven, 20 graden onder de evenaar. Die hele band rond de aarde. Daar is het klimaat zodanig, dus vochtig en warm. En daar gedijt een cacaoboom heel erg goed.
0: Dus ook een andere, in Azië komt het voor.
1: Ja hoor, Indonesië, noem maar op, Dominicaanse Republiek, het komt overal vandaan.
0: Misschien een rare vraag, Europa? Ik bedoel, vroeger zag je ook alleen wijn in bepaalde streken en nu zie je overal wijn. Kan het? Kan in theorie in Europa, heeft natuurlijk ook wel warme gedeeltes, maar misschien is het te warm, misschien juist helemaal niet goed voor cacao. Ik heb er geen verstand van.
1: Nee. Nou ja, het zou leuk zijn, maar ik hoop het niet, want het betekent dat de klimaat nog verder achteruit gaat. En het wordt al warm genoeg. Het heeft ook te maken met de vochtigheidsgraad. Cacaobomen moeten eigenlijk in de schaduw staan. Met name voor hun vruchten dan. Die boom heeft kennelijk in de loop van de tijd begrepen dat je ze niet bovenin moet laten groeien. Dus groeien eigenlijk alleen aan onderste takken en aan de stam. Dat is een heel leuk gezicht. Er zitten ook bloemetjes op de stam voordat ze daar peulen uitkomen. Volgens mij de enige vruchtboom waar vruchten aan de stam ook groeien. Maar dat komt omdat ze dan...
0: Nooit geweten.
1: Nee, nee, maar dan hangen ze in de schaduw van hun eigen bladerdak. En dan gaat het goed. En dat is heel makkelijk met oogsten, maar het is niet door mensen gemanipuleerd of geënt. Wat je wel vaak met andere vruchtbomen ziet. Maar kennelijk heeft die boom dat zelf begrepen dat het weinig zin had.
0: Ja, want mensen willen graag de natuur manipuleren. Maar dat is nog nooit gebeurd met cacao, begrijp ik?
1: Nee. Het is wel veel aangeplant in Afrika, want daar bestond er niet. En ik heb laatst weer, dat zijn die kleine dingen die je dan weer ergens leest. Ik leer er nog steeds over. Dat het toen helaas ook een retourvracht was voor de slaven die uit Afrika werden gehaald.
0: Ja.
1: Dus de bomen en de zaadjes gingen toen naar Afrika toe om daar aangeplant te worden.
0: En de slaven gingen mee terug.
1: Ja. Het is niet anders.
0: Nee, het is een geschiedenis waar Europa mee zal moeten leren leven.
1: Ja,
0: in ieder geval.
1: Ja.
0: Over je eigen assortiment gesproken. Ik ben een aantal keren bij jou in de winkel geweest. En het is nooit hetzelfde volgens mij. Hoe werkt dat precies bij jou?
1: Nee, we hebben een aantal dingen altijd vast. En dat is dan ook omdat, als ik denk, ik wil je wat anders. Kijk, we hebben beperkte ruimte. Ik kan 36 soorten. We hebben 4 vitrines waar 9 soorten bonbons in kunnen. Dan denk ik, nou, die heb ik nou wel een tijdje gehad. Dan zeggen klanten, waarom heb je die niet meer? Alleen, jij moet er soms ruimte maken. En we zijn ook redelijk seizoen gebonden. Ik heb bijvoorbeeld nu de laatste batch gemaakt, aspergiebonbons. Dat is ooit begonnen voor een restaurant. Dat die vroeg of wij dat konden doen. Dat zijn dan van die seizoen dingen. We doen ook heel vaak eenmalige dingen aan smaak. En dat is voor mij een van de leuke dingen van dit vak. Dat je dan met smaken bezig bent en nieuwe dingen verzint.
0: Ja, maar heb je ook, je zegt, je hebt een aantal soorten die er eigenlijk altijd zijn. En dat is een soort evergreens, de bestsellers of dingen, die horen er gewoon in. Die moet je gewoon standaard aanbieden.
1: Ja, nou, het eerste wat met de binnenschiet zijn onze rode mondjes, flipjes, kusjes worden ze genoemd.
0: Ik ken ze, ja.
1: Ja, ja. Ja, klinkt arrogant, maar ja. Ik wou bijna zeggen welke gouden na niet. Nee. Je hebt ze of zelf gehaald of gekregen met trouwerijen, alle feestdagen. En dus met een passievruchtvulling, we noemen het ook wel eens passievolle kussen. Die maken we 3 keer zoveel als de rest. En dat is een van de eerste die ik ooit verzonnen heb. Dus het is best wel grappig.
0: Ik las dat jullie ook wel eens wat doen als er een goudse haringparty is. Maar haring en bonbons, die kan ik toch heel moeilijk in mijn gedachten combineren.
1: Dat klopt. En zover ben ik net nog niet geweest. Maar bijvoorbeeld met zeekralen en lamsoren hebben we bonbons gemaakt. En dat was ook wel een grappig watwater. Dat is van het wat van de Waddenzee. Een zoutdrankje. Eigenlijk is dat tot nu toe maar weinig geweest waar ik niks mee kon. En ik word vaak uitgedaagd hoor.
0: Whisky hebben we het erover gehad. En drank is natuurlijk ook een ingrediënt dat je vaak terugvindt in bonbons. Heb jij daar nog speciale dranken dat je zegt van nou, ik heb een drank die je eigenlijk zelden of ooit tegenkomt in bonbons?
1: Even denken hoor. We hebben best wel wat bijzondere dingen gehad. Onder andere voor het Whisky Festival hebben we een serie gemaakt met verschillende soorten whiskies en dus ook verschillende soorten chocola. Absint.
0: Zit nu in jouw assortiment.
1: Maar die komt eigenlijk straks pas weer in het najaar komt die weer tevoorschijn. We hebben een rode port met stiltonkaas. Bonbon ooit een keer gemaakt voor Gouden Culinaire toen dat nog bestond. Die verdeelt onze klanten wel in 2 hoor. Dat vind je lekker of niet. Maar er zijn heel veel mensen die het wel lekker vinden. En sommige restaurants hebben bij het kaasplankje staan bijvoorbeeld. Dat is een leuke combinatie.
0: Ja, en dan zie je dan af en toe termen staan dat je denkt van wat is dat? Nyangbo?
1: Nyangbo, dat is een soort chocola uit Ghana. Ja. En die, daar maken we een ganache mee, dus zeg maar een vulling. En wat van die cacao stukjes, die cacao nips erop. En dat is echt eentje voor liefhebbers van pure chocola.
0: Ja, en dan heb je ook een bon met kandijkoek, maar dan zit er ook nog yuzu in.
1: Ja, yuzu is een Japans citrusvruchtje. Heeft zeg maar de maat van een limoen, maar de kleur van een citroen. Is een heel fris en het blijft ook fris. Ik vind soms dat een limoen wordt te zuur als je die verwerkt. En dat kan je af en toe nodig hebben. En een citroen wil wel eens bitter worden, maar yuzu, en die zie je ook steeds meer bij restaurants in desserts voorbij komen. Is gewoon heel fris en blijft ook mooi.
0: En hoe vaak wissel je nou je assortiment per jaar? Is er nou, ik doe dat 4 keer per jaar, of gaat het gewoon het hele jaar door? Af en toe ja. Vervangen iets of iets anders?
1: Ja, dat ligt er me net aan. Als ik uit eten ben geweest of op reis en ik heb weer iets ontdekt en denk, nou, daar moeten we iets mee. Ik wil nu iets met rabarber gaan doen.
0: Ja, lijkt me goed.
1: Ja, nee, maar dat zijn er wat meer frisse smaken, zeg maar. Een mandarijn. Ja, dat ligt maar net aan hoe het is. En soms wordt het gevraagd om iets te maken voor een feest of een restaurant. En dan denk ik, nou, die kan eigenlijk ook al in de winkel. Maar dan moeten we weer even kijken welke eruit gaat.
0: Ja, want die hebben beperkte ruimte, zoals je net al zei.
1: Ja.
0: Nou is er vandaag in Gouda een jazzfestival. Jazzbonbons.
1: Nee, nou ja, er zit wel muziek in, maar niet op die manier. Nee, ik ben zelf ook een jazzliefhebber. Dus ik probeer iets eerder eruit te gaan en de stad in te gaan. We hebben ook muziek bij ons bij de winkel. Dat is een combinatie met muziek door de hele stad heen. En ik heb de man gesproken, een gitarist, een solo. Hij zegt, ik ga ook een beetje jazzachtige muziek voor je spelen. Dus dat is
0: is dat in de winkel of voor de deur? Hoor.
1: Nou, het gaat nu waarschijnlijk voor de deur, onder de bomen aan de overkant. Hij zegt, ja, het heel warm wordt, kom ik lekker binnen. Bij ons is het 19 hooguit 20 graden binnen. Ja. Dus dat is
0: enorm voordeel in dit geval.
1: Ja, want toen hij 2 weken geleden langskomt, hij zegt, nou, als het regent, dan kom ik ook binnen zitten. Maar die kans is niet aanwezig, denk ik.
0: Nou, ben je niet alleen chocolatier, maar je bent ook chocoladekunstenaar. En er staat bij, opdrachten zijn welkom. Niets is te gek.
1: Nee.
0: Wat heb je ze al in de loop der jaren gemaakt? En wat was je pièce de résistance, laten we maar zeggen?
1: Ik denk het allermooiste, grootste en moeilijkste is een buste van iemand. Helemaal in chocola. We kregen een foto van iemand. Ik ken hem niet, maar kennelijk was hij toch wel een belangrijk iemand. In Nederland, die werd 50. En een goede vriend van hem wilde zijn hoofd in chocola hebben. En tot en met de bril hebben we alles in chocola gemaakt. Het glas van de bril hebben we van suiker gemaakt. Ja, dat was wel heel erg gaaf. Hij heeft hem uiteindelijk wel opgegeten. Want,
0: dat weer wel.
1: Ja, wel foto's van gemaakt.
0: Het is vergankelijke kunst, zeg maar.
1: Ja, nou ja, ik zeg altijd als we weer wat gemaakt hebben, joh, maak er foto's van en eet het op. Sommige dingen zitten meer kilo's chocola in. En het is gewoon zonde. Maar we doen heel vaak foto's op chocola printen. Ik heb bijvoorbeeld nu een vraag om een hockeystick. Op ware grootte te maken in chocola. Dus daar moet ik nog even over nadenken hoe we dat gaan doen. Het is best wel een groot ding als je hem zo in je handen hebt. Maar dat is voor de afscheid van een...
0: Maar dan mag je nog blij zijn dat het geen polstokspringer is, hè?
1: nee, dat was waarschijnlijk de eerste keer geweest dat ik had gezegd, dat gaat niet werken. Nee, maar we hebben bijvoorbeeld hier, zeg maar wat hiernaast ook zit, voor het filmhuis prijzen gemaakt. Nou, dan snij ik me af en toe wel eens in mijn vingers. Ik dacht toen dat het heel leuk was.
0: Niet letterlijk, hoop ik.
1: Nee. Figuurlijk. Om een regisseurstoel in chocola te maken. Nee. Nou, dat zag er waanzinnig uit, maar het was vrij breekbaar. En als je er dan 20 of 30, ik weet niet meer hoeveel we er toen hebben gemaakt. Ja, dat was wel een crime. Maar ja, dan begin je er eenmaal aan. En dan wil ik het ook af hebben.
0: Geef eens een indicatie wat het nou kost om zo'n kunstwerk in chocola te laten maken. Want dat moet natuurlijk behoorlijk arbeidsintensief zijn. Dus daar moet een behoorlijk prijskaartje aan hangen.
1: Ja, nou, volgens mijn accountant en zeker volgens mijn vrouw kan ik niet rekenen. Ik denk dat zeker die hele grote opdrachten commercieel niet interessant zijn. Maar ik vind het gewoon leuk om te doen.
0: Gewoon een uitdaging.
1: Ja, in feite betalen ze eigenlijk alleen de chocola. En ik vind het veel te leuk om te doen. En het is ook wel, als je ermee bezig bent, staat in de winkel. Mensen zien het en dat brengt ze weer op ideeën van, oh, binnenkort is er iemand jarig of hebben we een bedrijfsfeestje.
0: Want je sluit natuurlijk ook aan bij alle feestdagen, zeg maar. Sinterklaas, Kerst, Pasen, Moederdag. Ik vroeg me af, Vaderdag? Worden er überhaupt chocolaatjes gekocht voor Vaderdag?
1: Nee, dit jaar was het natuurlijk ook heel warm. Maar is dat doet mezelf ook een beetje zeer als vader zijnde. Maar het grote verschil tussen Moederdag en Vaderdag is enorm. Afgelopen Moederdag leek het wel Kerst bij ons, bijna een week lang. En Vaderdag hebben we een paar dingetjes gemaakt.
0: Ja, en kerst en Sinterklaas zijn ook nog belangrijke dagen voor je.
1: Ja, dat kan je wel zeggen. Ja, dat is een gek huis. Je kent de winkel. Het is niet heel groot. Dus er komen tafels bij. We hebben vaak hele grote opdrachten. En dan moet ook allemaal weer ingepakt worden. Dus er komen allerlei mensen helpen.
0: En ze hebben over opdrachten, zijn dat vaak bedrijven? Ja. Dat, doen?
1: Ja, de grote opdrachten zijn over het algemeen bedrijven. Maar we moeten ook de winkel in de gaten houden. Want ik kan moeilijk nee zeggen. Maar als je een hele grote opdracht krijgt, waardoor alles stil ligt voor je gewone klanten, zeg maar, in de winkel. Ja, dat schiet niet op. We maken heel veel letters. En wij spuiten de letters. Want we hebben een hele lekkere, maar vrij dure chocola. En als we dan van die gewone gietletters, zeg maar, maken die je overal kan kopen, dan is het prijsverschil zo groot dat mensen dan aarzelen. En vaak gaat dat toch in de schoen. Maar we maken ook heel veel voor bedrijven. We kunnen iedere letter maken die je wil. We hebben Cyrillische letters gemaakt, Chinees, tekens. Maar dan moeten ze hem wel even tekenen, want ik kan hem wel namaken. Maar mijn Chinees is niet zo best op het ogenblik.
0: Ja, dat snap ik. We gaan even naar muziek luisteren. Herman Brood, My Way. Waarom Herman Brood en waarom My Way? Er zit zoiets in van. Dat is tegenwoordig vaak gebruikt als afscheidsliedje. Ook vroeger al. In de versie van Frank Sinatra. Maar het is toch geen afscheidnummer voor jou?
1: Nee, zeker niet. Nou, Herman Brood, dat is ook zo'n apart verhaal. Die heeft ooit op een feestje op school, een schoolfeest op de MTS opgetreden. Dat was nog redelijk in zijn begintijd. Ik heb ooit eens een keer een interview gezien met hem in de trein. Werd hij geïnterviewd. Hij was aan het snuiven, vodka aan het drinken. En dat op een of andere manier, mijn leeftijd die ik toen had, heeft dat heel veel indruk gemaakt. En ik vind zijn muziek zo doorleefd. Dat is ook een markant figuur. En heel toevallig was ik vlakbij in de buurt. En toen werkte ik in Amsterdam. Toen hij van het hotel afsprong. Dat zijn allemaal dingen. En ik vind deze versie van hem, van My Way, zo doorleefd en mooi. En het is niet dat ik afscheid neem. Maar ja, het is gewoon een mooie versie. Mooier dan al die gepolijste versies van My Way. Want iedereen heeft volgens mij wel een keer gezongen.
0: Herman Brood.

0: Ja, Herman Brood, een bijzonder muzikant, maar ook vooral een heel goede kunstenaar met een geheel eigen stijl. Want ik zei net tegen je, als je miljoen schilderijen neerzet en doet er één Herman Brood tussen, dan herken je hem onmiddellijk.
1: Ja, zeker. Ja, ja.
0: Maar jij had ook nog iets toe te voegen over dit nummer, My Way.
1: Nou, weet je, wat je net zei, van het wordt ook met afscheid vaak gedraaid, maar het geeft mij meer aan iemand die zijn eigen weg heeft gevolgd. En dat geldt zeker ook voor hem. En minder voor Sinatra en allerlei anderen. En ja, als ik naar mezelf kijk, hoe eigenwijs dat ook klinkt, geldt dat ook voor mij. Ik ben altijd eigenlijk mijn eigen weg gegaan. En me niet zo druk gemaakt of wat hoort of wat mensen vinden. En ik moet wel zeggen dat dat best wel leuk is.
0: Ja, bij jouw diensten vind ik ook de workshops. Ik begrijp dat er weer twee komen in het najaar.
1: Ja, nou, we zijn nu ook al wel bezig. Maar dat is allemaal mensen die mijzelf benaderen. We hebben toevallig gisteren van de school uit Waddinxveen hebben een workshop gegeven.
0: Dus het kan ook on demand, om het zo maar te zeggen.
1: Ja, en dan wat grotere groepen, zeg maar. En de andere waar je het over hebt, die data stel ik zelf vast. En dan kan je gewoon alleen komen of met z'n tweeën aanschuiven. En dan verzamel ik ook 10, 12 mensen. Dat,
0: ja, op de website staan nu twee datums. Dat is 8 oktober en 22 oktober.
1: Ja, dat zou kunnen. Dat, ja, ik geef ze door aan degene die dat erop zet.
0: Maar het is duidelijk dat ieder ander die wil een feestje organiseren. En denk ik, ik vind een workshop chocolade. Dan kan je daar in principe jou voor benaderen. Ja. Maar dat doe je dan op de dagen dat de winkel niet open is?
1: Ja, vaak 's avonds. En als het van mijn vrouw mag, ook wel eens op zondag. Er zijn veel verzoeken voor. Maar ik probeer dat te beperken, toch hooguit één keer in de week. Want we hebben het hartstikke druk. En het is, ik vind het heel leuk om te doen. En over chocolade te praten. Mensen zeg maar laten zien hoe het allemaal werkt. En dan mogen ze zelf ook bonbons maken op twee verschillende manieren. Dat is heel erg leuk, maar met voorbereiden en daarna alles weer opruimen en schoonmaken ben je wel echt een behoorlijke tijd bezig.
0: Ja. Heb je nog ambities en plannen voor de toekomst?
1: ik ben nu heel voorzichtig aan het kijken of ik iemand kan vinden die het wil overnemen. Daar zijn wel wat eerste stappen gezet. Maar ik vind het zelf ook nog veel te leuk om door te gaan.
0: Nou, ik vind het toch wel een opmerking die je even zo terloops maakt. Eigenlijk zeg je hiermee van, ik wil er eigenlijk mee stoppen. Ik weet niet op welke termijn, maar als je zegt van, ik ben iemand zoeken die het over wil nemen.
1: Nou, dat komt eigenlijk omdat mijn accountant, denk ik inmiddels 1,5 jaar geleden, zei van, joh, heb je wat geregeld? Toen was in de buurt van mijn 65 jaar. Ik ben nu bijna 67 en ik vind het nog steeds leuk. Ik kan het ook fysiek nog steeds heel goed. Het geeft me nog steeds heel veel plezier. Alleen ja, ik weet niet hoe lang ik nog doorga, maar het wordt wel tijd om daar eens over na te denken. En het is niet vanuit een op andere dag geregeld. Ik noem mezelf altijd een zondagkind, omdat altijd alles op een of andere manier wel in orde komt en loopt. Dus ik ga er ook vanuit dat er ook dit gaat lukken op termijn. Maar ik heb geen datum of iets in mijn hoofd.
0: Nee, maar dat is wel een serieuze kandidaat op dit moment.
1: Ja, alleen ja, wat op het ogenblik een groot probleem is financiering.
0: Je moet wel geld hebben om het kunnen overnemen, uiteraard.
1: Ja,
0: zelfsprekend. Even over de chocolaterie nog te spreken. Ik zag op de website dat er ook prijzen wel eens gewonnen worden. En daar werd bijvoorbeeld de Lady in Delft genoemd. Ken je de Lady in Delft?
1: Ja, zeker. Ja.
0: En er werd ook nog even en passant gezegd dat er een hele beroemde chocolatier in België is. Pierre Marbolini.
1: Marcolini.
0: Heb ik het verkeerd opgeschreven. Marbolini. Marcolini. Ja. Marcolini. En ken je die toevallig persoonlijk?
1: Heb ik een aantal keren meegedaan aan die wedstrijd. Er wordt in België georganiseerd voor de lekkerste bonbon. Of praline, zoals zij het noemen. En daar heb ik al deze jongens, maar ook Dominique Persoon, een hele leuke vent. Die heeft inmiddels zijn eigen plantage en komt veel op televisie als deskundige. Maar weet je, het is een redelijk klein wereldje van de zoals zij dat noemen, artisanale pralinees. Maar ook in Nederland, heel toevallig ben ik gisteren, was er een bijeenkomst van Varona. De V-Circle noemen ze dat. Dat zijn een aantal mensen in Nederland die met Varona werken en op een bepaalde manier. Daar komen we regelmatig bij elkaar en het is wel leuk. We kennen elkaar allemaal en wisselen ook dingen uit. Dus het is op zich een heel prettig groepje mensen.
0: Is België het topland als het om chocola gaat?
1: Ja, die discussie.
0: Is een vraag. Ja. Ja. Belgisch bier is in ieder geval, staat in hoog aanzien, weet ik.
1: Ja, ja, ja, maar dan moet je niet drinken zoals wij gewend waren met pils drinken. Want,
0: zeker niet.
1: Daar ga je de fout in. Ja. Weet ik uit eigen ervaring. Ja, er is een al heel lang een strijd tussen wie de eerste chocola gemaakt heeft en wie de bonbons hebben uitgevonden. Er zijn wel wat dingen die vast zijn gelegd. Maar Zwitserland, België en maar ook Nederland zijn daar nog steeds niet ijver uit wie nou de eerste was.
0: Nee, de Belgen hebben het gewoon heel simpel gezegd. Die zeggen de Belgische pralinee is uitgevonden dan Neuhaus.
1: Ja, dan, ja. Nee, dan ben je overal vanaf.
0: Ja, overal vanaf.
1: Ja, nee, en nu zeg je Neuhaus en dat is nog steeds een instituut in België. Alleen heel, vind ik, oudbollig. Die maken volgens mij nog, als ze hem inderdaad hebben uitgevonden, nog steeds dezelfde. Dat,
0: ja, one trick pony gebleven, zeg maar. Ja. Maar als ze om jouw assortiment gaat. Heb jij dan nog daar nog een wens in dat je zegt van nou, ik heb toch nog wel een paar dingen op mijn lijstje staan die ik toch nog wel eens een keer wil proberen bij dat zeg maar aanpassen van je assortiment?
1: Nee, niet heel direct op dit moment. We hebben natuurlijk al heel veel verschillende dingen gedaan. Af en toe worden ze wel eens gek van mij, want er liggen overal briefjes en aantekeningen en ik denk niet dat je mijn oorspronkelijke receptenboek moet zien, want dat is gekrast, gedaan, aangepast. Vaak eenmalige dingen die ik maak, schrijf ik. Ik heb wel geleerd nu op te schrijven wat ik doe. Want soms is het heel erg lekker.
0: En heb je ooit de behoefte gehad om een receptenboek uit te brengen?
1: Nee, maar we moeten wel de versie die we nu hebben, die moet wel herzien worden. Want dat merk ik bijvoorbeeld met nieuwe stagiaires. Wij zijn een heel ambachtelijk bedrijf. We doen heel veel verschillende dingen. Heel veel verschillende handelingen. Heel veel. En dan vergeet je soms dat het allemaal vanzelf gaat, zeg maar. Alleen als je het moet uitleggen, dan denk je, jeetje, we doen best wel heel veel dingen die voor ons heel natuurlijk zijn. Maar bijvoorbeeld als je
0: zou eigenlijk je productieproces moeten gaan beschrijven, zeg maar.
1: Ja, maar ja, ik ben redelijk. Ik zeg altijd, efficiënt werken is niet leuk. En dat klinkt dan een beetje.
0: Maar als je iets wil overdragen aan bijvoorbeeld een ander, is dat wel makkelijk voor jou?
1: Ja,
0: ander,
1: dat hè? Zijn dan van die momenten dat je erachter komt dat als er staat verwarm. En ik weet wel of je het moet koken of tot 80 graden of zo. Maar als je dat voor het eerst ziet, heb je geen idee wat je moet doen. Dus, nee. En wij vragen ook constant lezen nou, snap je alles, mis je iets. En dat wordt dus constant bijgewerkt. En ik hoop zometeen.
0: Nou, zou dat een mooie afsluiting van je carrière kunnen
1: zijn? Ja, ja, ja. Zoiets, een receptenboek waar alles in klopt. Ja, nee,
0: maar alles is maar voor je opvolger.
1: Ja, ja. Als je dan zegt ambitie, ja, die moet er nog uitkomen.
0: We gaan even naar muziek luisteren. Dean Lewis, How Do I Say Goodbye? Daar hebben we er weer een, hoor.
1: Ja, ja, ja. Toen ik het terugzag, het lijstje, dacht ik, oh. Nou, dat kwam eigenlijk naar aanleiding van Vaderdag. Maar daar hebben we het straks nog wel
0: over. Australië, volgens mij. Early morning. Let's go.

0: Ja, zo aan de tekst horen is het toch een afscheidsnummer.
1: Ja, ja, nu ik het lijstje terug hoorde, denk ik ook van. Maar dit was eigenlijk... ik heb natuurlijk veel jongelui bij mij over de vloer. En die draaien weer heel andere muziek. En dat houdt mij ook wel bij. Sommige dingen vind ik helemaal niks. Maar dit nummer kwam voorbij. En dat vond ik heel erg mooi. En ik dacht in eerste instantie dat het ging over een liefje. Een vriendin die, waar die afscheid moest nemen. Maar het gaat over zijn vader die toen heel ziek was. Hij heeft het inmiddels overleefd. Ook dat wel. Ja, dan moest ik ook weer aan mijn eigen vader denken. Die is helaas nu meer dan 30 jaar geleden overleden. Heeft nooit dit meegemaakt wat ik nu allemaal doe. En ik denk dat hij daar best wel trots op geweest zou zijn. En dat mis ik nog wel eens. Zoals nu met Vaderdag, weet je wel. Dat zijn dan van die momenten dat je daar weer aan denkt.
0: En je grootouders, heb je die gekend?
1: Nee, één oma van mijn moeders kant. Mijn oma, opa, die was ook chocolatier.
0: Dus toch?
1: Ja, het zit kennelijk in je genen. En vandaar dat wat ik net zei, het ging allemaal heel erg makkelijk. Dus ik heb soms het idee, ik ben niet gelovig, maar dat hij waarschijnlijk boven de boel regisseert. Maar ik heb hem nooit gekend. Ik was een jaar toen hij overleed.
0: En waar had hij zijn zaak?
1: In Amsterdam.
0: Ook toch in Amsterdam.
1: Ja, en dat is van mijn moeders kant, Smolders. Hangt ook een foto van hem bij mijn zaak, heel groot. Met zijn bestelouders en een oom van mij. Die oom heeft er nog wel meegemaakt, de opening. Die was ook heel trots dat hij daar hing.
0: En die was ook al betrokken bij de chocolade?
1: Ja, dat moest hij. Dat was de oudste zoon, de broer van mijn moeder.
0: Of de opvolger of zo.
1: Ja, maar die is er niet mee verder gegaan.
0: Nee, die had het niet het heilige vuur.
1: Nee, er staan wat bestelouders op de foto van mijn opa toen. Maar daar was hij altijd doodsbang, want die remmen deed het niet zo goed. En de broer van mijn opa, die is toen in Utrecht begonnen. En dat is wel op zoon en inmiddels kleindochter overgegaan, die ik zo af en toe ook weer zie, want die werkt ook met Verona.
0: Dus op een of andere manier... Heel toevallig, ja. Het kan geen toeval zijn.
1: Het zou wel zo moeten zijn, denk ik. Maar het kwam er eigenlijk pas achter toen ik al bezig was met inrichting doen en zo, dat mijn moeder zei van, oh leuk, vroeger liep ik bij mijn vader in bij de chocola en nu bij jou, denk ik. Dat is waar ook, helemaal niet over nagedacht.
0: Ja, we zijn bijna aan het einde gekomen van dit programma. Als je je zaak verkoopt, wat ga je dan doen? Ja, dat is dan val je toch wel in een gat.
1: Ja, ik heb nu het idee dat ik tijd tekort kom. Ik heb heel veel interesses. Ik heb geen lijstje wat ik nog allemaal wil.
0: Specifieke hobby's?
1: Ik heb een oude BM uit 1957, 60 kwadraat, die ik helemaal aan het opknappen ben. Het is helemaal hout, dus dat is best wel veel werk. Wat ik net in het begin zei, van ik vind het heerlijk om met hout in mijn handen te werken.
0: Een oude BM is een boot?
1: Ja, een zeilboot, sorry.
0: Ja, want dat is een gebied waar ik niet heel erg in thuis ben.
1: Ja, het is een houten zeilboot. Tegenwoordig zijn ze meestal van polyester, maar deze is heel oud en dus moest er heel veel aan gebeuren. En dat is een doorlopend project.
0: Ja, want je bent ook wel een zeilliefhebber. Want als je een boot gaat maken, dan moet je dat ook wel niet doen, denk ik.
1: Nee, het gaat mij om het maken.
0: Ik ga jou maken. Als je gerestaureerd is, ga je hem gewoon verkopen.
1: Ja, of die jongens gaan ermee zeilen. Ik weet het niet.
0: Peter, heel fijn dat je hier was. Heel veel succes met de voortzetting van je zaak. Of het overdragen van je zaak aan een ander.
1: Ja.
0: En fijne dag verder.
1: Ja, dankjewel.
0: En Arjan Doelman, bedankt voor de techniek. We gaan eruit met Halleluja.

0: Michel Koenen met het NOS-journaal. Bij nieuwe Russische luchtaanvallen op Oekraïne zijn meerdere doden gevallen. Ook zijn er tientallen gewonden, melden de hulpdiensten. Onder meer de hoofdstad Kiev werd op 7 plekken tegelijk aangevallen. Daar vielen zeker 14 doden. Meerdere gebouwen hebben schade en ook zijn er magazijnen geraakt. Oekraïne heeft op zijn beurt opnieuw een magazijn van Wildberries in Rusland aangevallen. Dat is de grootste webwinkel van het land. En volgens Kiev worden daar goederen opgeslagen die in de oorlog worden gebruikt. Vanwege de aanhoudende droogte zijn sinds gisteravond de parksluizen bij Rotterdam dichtgegaan. De andere sluizen in Rotterdam die waren al dicht. Het Hoogheemraadschap neemt de maatregel om zoetwater binnen en zoutwater buiten te houden.
1: Als het open blijft, dan komt er te veel zout het gebied in. En dat is dan een aanslag op de oppervlaktekwaliteit van het water. Ja, dan wordt het te zout en daardoor groeien de planten niet meer. De dijken worden beschadigd, alles wat groeit. En ja, dat willen we gewoon voorkomen.
0: Het sluiten van de sluizen heeft grote gevolgen voor de scheepvaart. Grote industrieschepen die kunnen nu niet in de regio komen. En schippers die zien hun inkomsten dus verdampen. Ook in de nacht is de brandweer bezig geweest met het blussen van de grote natuurbrand bij Venray. Het vuur is niet verder uitgebreid, maar het is ook nog niet onder controle. Voor de zekerheid blijft de brandweer bij het blussen op de paden, omdat er munitie uit de Tweede Wereldoorlog in het gebied ligt. En SpaceX heeft in het tweede kwartaal een verlies gedraaid van ruim $500 miljard. Het ruimtevaartbedrijf van Elon Musk leidt verlies door de vele miljarden investeringen, vooral in AI.
2: 16 miljard wordt er uitgegeven aan kunstmatige intelligentie, of is er uitgegeven in 3 maanden tijd. En als we dat vergelijken, ASML, de grootste bouwer van chipmachines ter wereld, die geeft de helft daarvan uit in een heel jaar.
0: SpaceX

0: Totaalradio voor jong en oud. 106.2 FM.
1: Altijd al willen leren lijndansen of meer willen bewegen op een leuke manier? Kom dan gezellig vrijdagmiddag dansen van 2 tot 4 in het Nelson Mandela Centrum. Bernadottelaan 79 te Gouda bij de Low Key Country Line Dancers. Kom gerust eens vrij blijven binnenlopen voor informatie of een proefles. Put on your dancing boots and join us. Yeehaw!

0: Michel Koenen met het NOS-journaal. Bij nieuwe Russische luchtaanvallen op Oekraïne zijn meerdere doden gevallen. Ook zijn er tientallen gewonden, melden de hulpdiensten. Onder meer de hoofdstad Kiev werd op 7 plekken tegelijk aangevallen. Daar vielen zeker 14 doden. Meerdere gebouwen hebben schade en ook zijn er magazijnen geraakt. Oekraïne heeft op zijn beurt opnieuw een magazijn van Wildberries in Rusland aangevallen. Dat is de grootste webwinkel van het land. En volgens Kiev worden daar goederen opgeslagen die in de oorlog worden gebruikt. Vanwege de aanhoudende droogte zijn sinds gisteravond de parksluizen bij Rotterdam dichtgegaan. De andere sluizen in Rotterdam die waren al dicht. Het Hoogheemraadschap neemt de maatregel om zoetwater binnen en zoutwater buiten te houden.
1: Als het open blijft, dan komt er te veel zout het gebied in. En dat is dan een aanslag op de oppervlaktekwaliteit van het water. Ja, dan wordt het te zout en daardoor groeien de planten niet meer. De dijken worden beschadigd, alles wat groeit. En ja, dat willen we gewoon voorkomen.
0: Het sluiten van de sluizen heeft grote gevolgen voor de scheepvaart. Grote industrieschepen die kunnen nu niet in de regio komen. En schippers die zien hun inkomsten dus verdampen. Ook in de nacht is de brandweer bezig geweest met het blussen van de grote natuurbrand bij Venray. Het vuur is niet verder uitgebreid, maar het is ook nog niet onder controle. Voor de zekerheid blijft de brandweer bij het blussen op de paden, omdat er munitie uit de Tweede Wereldoorlog in het gebied ligt. En SpaceX heeft in het tweede kwartaal een verlies gedraaid van ruim $500 miljard. Het ruimtevaartbedrijf van Elon Musk leidt verlies door de vele miljarden investeringen, vooral in AI.
2: 16 miljard wordt er uitgegeven aan kunstmatige intelligentie, of is er uitgegeven in 3 maanden tijd. En als we dat vergelijken, ASML, de grootste bouwer van chipmachines ter wereld, die geeft de helft daarvan uit in een heel jaar.
0: SpaceX ging in juni naar de beurs. Dat werd de grootste beursgang ooit. En daarna is de koers stevig gedaald. Het weer nog. Het blijft op een enkele bui na droog vandaag. Wolken en zon wisselen elkaar af bij 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Dit is Halve Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

Weekend Gouda. Elke zaterdagmorgen van 10 tot 11 op Gouwestad Radio. Het programma dat u informeert over initiatieven in en rondom onze mooie stad Gouda. Dit programma wordt herhaald. Kijk voor de tijden op onze website. En is ook op elk gewenst tijdstip terug te beluisteren via onder andere de website van Gouwestad.

0: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. De hulp van Brabantse brandweerlieden bij de natuurbrand in Limburg leidt niet tot extra risico's voor de brandveiligheid in Noord-Brabant. Dat zeggen twee Brabantse veiligheidsregio's. De brand bij Venray is moeilijker te bestrijden dan natuurbranden in Brabant, onder meer door de naaldbomen in het gebied. Ook brandweerlieden uit onder meer Utrecht, Drenthe en Friesland helpen het vuur te bestrijden. Ook worden er vandaag weer blushelikopters ingezet. Inmiddels is er al meer dan 1 miljoen liter water over de bossen gedropt. Het nablussen zal waarschijnlijk nog dagen gaan duren. Bij nieuwe Russische luchtaanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn zeker 14 doden gevallen. Ook zijn er tientallen gewonden, melden de hulpdiensten op Telegram. Kiev zou op 7 plekken tegelijk zijn aangevallen. Oekraïne heeft weer magazijnen van de webwinkel Wildberries aangevallen in Rusland. FIFA-baas Infantino roept vandaag de top van de voetbalorganisatie bij elkaar voor een crisisoverleg. Hij ligt zwaar onder vuur vanwege zijn ingetrokken plan om de FIFA gedeeltelijk een commerciële onderneming te maken en aandelen te gaan verkopen. De top van de Wereldvoetbalbond gaat nu in Marokko bespreken hoe het verder moet. Wereldwijd hebben mensen het afgelopen half jaar meer Heineken gedronken dan een jaar eerder. Het bedrijf verkocht zo'n 1,6% meer bier. Vooral in Azië werd ruim 11% meer Heineken gedronken, blijkt uit de halfjaarcijfers van de Nederlandse bierbrouwer. De omzetgroei is een meevaller, want het bedrijf kampt de langere tijd met dalende cijfers. Eerder kondigde de bierbrouwer al een reorganisatie aan, waardoor 5000 tot 6000 arbeidsplaatsen wereldwijd moesten verdwijnen. Het weer er nog tot besluit. Geregeld zon en zo goed als droog. Op lokaal een enkel buitje na. Het wordt een stuk minder warm dan gisteren met 22 tot 28 graden. Wel staat er een stevige zuidwestenwind. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Halve Stad.
3: Taalradio voor jong en oud. 106.2 FM.
4: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB.

0: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Het dodental van de nieuwe Russische aanvallen op Oekraïne is opgelopen naar minstens 17. Tientallen mensen raakten gewond. De hoofdstad Kiev werd op 7 plekken tegelijk aangevallen door raketten en drones. De meeste drones werden uit de lucht geschoten, maar raketten niet. Oekraïne kampt al tijden met een tekort aan onderscheppingsraketten. In de buurt van Kiev werden ook een aantal magazijnen aangevallen, volgens Rusland omdat er materieel voor het leger ligt opgeslagen. Bij een reddingsactie bij Callantse Oog is het lichaam gevonden van een vrouw die sinds gisteren werd vermist. Het gaat om een 39-jarige vrouw uit Groot-Brittannië. Bij de reddingsactie kwam ook een 26-jarige vrouw uit Gelderland om het leven. Rond 16:45 kregen de hulpdiensten melding dat meerdere mensen in de problemen waren geraakt op zee. Een minderjarige zwemmer was in de problemen gekomen. Tijdens de poging om die persoon te redden raakten ook drie andere mensen in de problemen. De hulp van Brabantse brandweerlieden bij de natuurbrand in Limburg geeft geen extra risico's voor de brandveiligheid in Noord-Brabant. Dat zeggen twee Brabantse veiligheidsregio's. De brand bij Venraai is moeilijker te bestrijden dan natuurbranden in Brabant. Onder meer door de naaldbomen in het gebied. Ook brandweerlieden uit onder meer Utrecht, Drenthe en Friesland helpen het vuur te bestrijden. Volgens nog zijn er vandaag geen blushelikopters nodig. Inmiddels is er al meer dan 1 miljoen liter water over de bossen gedropt. Het nablussen zal nog dagen duren. Vereniging Eigen Huis opent een meldpunt voor mensen die zijn misleid bij het verduurzamen van hun huis. De belangenvereniging krijgt veel meldingen van huiseigenaren die te maken krijgen met agressieve verkoopmethoden. Ze worden aan de deur of per telefoon benaderd om zonnepanelen, een warmtepomp of een thuisbatterij te kopen. Vaak worden ze ertoe aangezet om een product te kopen dat niet past bij hun situatie. Zoals bijvoorbeeld een veel te grote thuisbatterij. Het weer tot besluit. Met een stevige zuidwestenwind wordt het een stuk minder warm dan de afgelopen dagen. Het wordt 22 tot 28 graden. Verder zo goed als droog en geregeld zon. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Halve Stad.
3: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
4: De lucht is gevuld met muziek. En de beste muziek is afkomstig van RTV Gouwenstad.
5: Je eigen omroep in de buurt.

Shake, het programma waar je radio harder voor zet. Presentatie en samenstelling Sjaak Zekeris. Iedere maandagavond tussen 8 en 9 uur.

Luister iedere dinsdag en vrijdag naar Listen to the Music. Muziek van vandaag en muziek uit het verleden. Van hits tot classics. Van vergeten platen tot muziek die je nog niet kent. Listen to the Music. Iedere dinsdag en vrijdagavond van 6 tot 7 op Gouwe Stad Radio.

0: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Het dodental van de nieuwe Russische aanvallen op Oekraïne is opgelopen naar minstens 17. Tientallen mensen raakten gewond. De hoofdstad Kiev werd op 7 plekken tegelijk aangevallen door raketten en drones. De meeste drones werden uit de lucht geschoten, maar raketten niet. Oekraïne kampt al tijden met een tekort aan onderscheppingsraketten. In de buurt van Kiev werden ook een aantal magazijnen aangevallen. Volgens Rusland omdat er materieel voor het leger ligt opgeslagen. Oekraïne valt juist in Rusland magazijnen aan, van de grootste webwinkel van het land. Precies om dezelfde reden. Een vermiste zwemmer bij Callantse Oog blijkt te zijn verdronken. Het gaat om een 39-jarige vrouw uit Groot-Brittannië. Gisteren overleed een 26-jarige vrouw uit Gelderland die op dezelfde plek in de problemen was gekomen. De twee vrouwen probeerden gisteren een kind te helpen dat dreigde te verdrinken, maar ze kwamen zelf in de problemen. Het kind en een vierde zwemmer zijn gered door de reddingsbrigade. De 26-jarige vrouw uit Gelderland werd uit het water gehaald en gereanimeerd, maar die hulp mocht niet meer baten. Een deel van een oude raket van ruimtevaartbedrijf SpaceX is vanochtend vermoedelijk ingeslagen op de maan. Dat zou zijn gebeurd rond 9:05. De raket werd niet meer gebruikt en zweefde al een jaar rond in de ruimte. De botsing was niet de bedoeling, maar het is niet gevaarlijk, zegt NASA. Waarschijnlijk heeft de raket een krater van zo'n 20 meter breed achtergelaten. Het stof van de botsing kan een paar kilometer hoog opstijgen. De botsing was niet te zien vanaf de aarde. Er komt een meldpunt voor huiseigenaren die telefonisch of aan de deur worden lastiggevallen door verkopers van zonnepanelen, warmtepompen en thuisbatterijen. Vereniging Eigen Huis ziet een toename van huiseigenaren die met agressieve en soms misleidende verkooptechnieken producten krijgen aangesmeerd die vaak niet bij hun situatie passen. Soms de verkoper zich voor als medewerker van de gemeente of de netbeheerder. Het weer met een stevige zuidwestenwind wordt het een stuk minder warm dan de afgelopen dagen. Het wordt 22 tot 28 graden. Verder zo goed als droog en geregeld zon. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Halve Stad.
3: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
4: Je kunt er de klok op gelijk zetten, want op zondagmiddag tussen 1 en 2 komen de herinneringen weer naar boven in de Golden Oldies Revival. Luister naar de classics die eigenlijk al vergeten waren. De Golden Oldies Revival, zondag tussen 1 en 2.

0: Gouwestad Radio presenteert de Golden Oldies Revival. Zondagmiddag van 1 tot 2. Terug in de tijd met heerlijke, nostalgische Gouden Ouwe.
1: Nostalgische Gouden Ouwe.
0: Presentatie Tom Bos, Sjaak Zekeris en Paul Reijersdam.

0: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Een voormalig gemeenteraadslid uit Almere heeft mogelijk meer kinderen misbruikt dan eerder werd gedacht. Aanklacht is uitgebreid met 10 nieuwe slachtoffers. Het totaal komt daarmee op 14. Jan B. was naast in de politiek ook actief in de zorg. Hij bood zich aan als begeleider voor kwetsbare kinderen en viel in als invalkracht op kinderdagverblijven in de regio Amsterdam. De 66-jarige verdachte werd aangehouden nadat een vader van een meisje van 2 aangifte had gedaan. B. wordt ervan verdacht haar te hebben verkracht. Ook zou hij een 13-jarige jongen hebben aangerand. Ook België helpt mee om de brand te blussen in het natuurgebied bij Venray in Limburg. Het land stuurt 2 brandweerpelotons. Verder leveren de veiligheidsregio's Utrecht en IJsseland speciale sproeisystemen om de grond nat te houden en de temperatuur in de bodem te verlagen. Het vuur is nog steeds niet onder controle, maar de aard van de brand is wel veranderd. Die verspreidt zich niet meer via de boomtoppen, maar langs de grond. Om die reden hoeven de 2 blushelikopters van Defensie voorlopig niet in actie te komen. Op de luchthaven van Leipzig in Duitsland is vannacht een drone aangetroffen. Volgens Duitse media bevatte het apparaat mogelijk een explosief en een ontsteker. De drone zou in de buurt van een Oekraïens transportvliegtuig zijn gevonden. De Duitse politie is nog op zoek naar de bestuurder. De luchthaven van Leipzig wordt beschouwd als een knooppunt voor westerse wapenleveringen aan Oekraïne. In Rotterdam zijn 2 agenten mishandeld bij een politiecontrole. Dat gebeurde gisteravond in de wijk Bospolder. Agenten wilden een man controleren na melding van overlast. Hij zou zich hevig hebben verzet. Politie heeft onder meer een taser gebruikt om de man te kunnen overmeesteren. Agenten moesten naar het ziekenhuis, maar zijn inmiddels weer thuis. Een 49-jarige Rotterdammer is aangehouden. Het weer is zo goed als droog. Alleen in het binnenland kan lokaal een buitje vallen. Bij een stevige zuidwestenwind is het 22 graden aan zee tot 28 in Limburg. Morgen stapelwolken en zon, dan 20 tot 25 graden. En in het noorden kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Halve Stad. Taalradio voor jong en oud. 106.2 FM.
3: Donderdag tussen 7 en 10. Roots en raakvlakken. Luister naar de roots en de raakvlakken met de huidige muziek. Country, volksmuziek, country rock, blues, funk en gospel in één programma. Donderdag tussen 7 en 10. Bij Gouwe Stad Radio. Roots en raakvlakken.

0: point of view. And if there is, it's a pity to miss. Sad but true.
1: Je luistert naar Gouwe Stad Radio. De beste muziek.

Weekend Gouda. Elke zaterdagmorgen van 10 tot 11 op Gouwerstad Radio. Het programma dat u informeert over initiatieven in en rondom onze mooie stad Gouda. Dit programma wordt herhaald. Kijk voor de tijden op onze website. En is ook op elk gewenst tijdstip terug te beluisteren via onder andere de website van Gouwerstad.

0: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Naast brandweerkorps uit andere provincies krijgt de brandweer in Noord-Limburg ook hulp uit België. Vlaanderen stuurt 2 brandweerpelotons om te helpen bij de grote brand in het natuurgebied bij Venray. Daar is ook munitie uit de Tweede Wereldoorlog gevonden. Door de hitte is er kans op ontploffing en dat beperkt de bewegingsvrijheid van de brandweer. De brand bij Venray verspreidt zich niet meer via de boomtoppen, maar langs de grond. Om die reden komen de 2 blushelikopters van Defensie voorlopig niet in actie. Rusland is bezig met een desinformatiecampagne om de Duitse deelstaatverkiezingen te beïnvloeden. Dat meldt persbureau Reuters op basis van bronnen binnen de Duitse Veiligheidsdienst. De laatste tijd zouden er honderden filmpjes zijn verschenen met logo's van de Duitse omroep ARD en de Britse omroep BBC met nepnieuws. Ze zijn vaak in het Engels en richten zich tegen politici van onder meer de regeringspartijen CDU-CSU en SPD. De deelstaatverkiezingen zijn volgende maand in 3 deelstaten in het oosten van Duitsland. Een voormalig gemeenteraadslid uit Almere heeft mogelijk meer kinderen misbruikt dan gedacht. Dat bleek vanochtend uit een eerste zitting van de rechtszaak. Het onderzoek naar de man is afgerond, meldt het Openbaar Ministerie. In totaal zou hij 14 kinderen hebben misbruikt. Jan B. was naast politicus ook actief in de zorg. Hij viel onder meer in als invalkracht op kinderdagverblijf in de regio Amsterdam. De man van 66 werd aangehouden nadat de vader van een meisje van 2 jaar aangifte had gedaan. Criminelen zijn erin geslaagd de code te kraken van een apparaat waar bitcoins veilig in kunnen worden opgeslagen. Ze hebben voor bijna 90 miljoen euro aan cryptomunten buitgemaakt. Canadese fabrikant van het apparaat zegt dat mensen nog steeds risico lopen. Het bedrijf roept klanten op hun bitcoins ergens anders onder te brengen. Het apparaat beveiligt cryptomunten met een toegangscode, maar die kan dus gekraakt worden. Het weer zo goed als droog, alleen in het binnenland kan lokaal een bui vallen. Bij stevige zuidwestenwind is het 22 graden aan zee tot 28 in Limburg. Morgen stapelwolken en zon, dan 20 tot 25 graden en in het noorden kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Taalradio voor jong en oud. 106.2 FM.
3: Gouwenstad Radio informeert en amuseert. Betrekt u bij het nieuws, actualiteiten, sport, activiteiten van verenigingen en houdt u op de hoogte van het maatschappelijk, cultureel en kerkelijk leven. Gouwenstad Radio laat horen wat er in Gouda leeft.

Shake, het programma waar je radio harder voor zet. Presentatie en samenstelling Sjaak Zekeris. Iedere maandagavond tussen 8 en 9 uur.

0: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Rusland is bezig met een desinformatiecampagne om de Duitse deelstaatverkiezingen te beïnvloeden. Dat meldt persbureau Reuters op basis van bronnen binnen de Duitse Veiligheidsdienst. De laatste tijd zouden er honderden filmpjes zijn verschenen met logo's van de Duitse omroep ARD en de Britse omroep BBC met nepnieuws. Ze zijn vaak in het Engels en richten zich tegen politici van onder meer de regeringspartijen CDU-CSU en SPD. De deelstaatverkiezingen zijn volgende maand in 3 deelstaten in het oosten van Duitsland. Naast brandweerkorps uit andere provincies krijgt de brandweer in Noord-Limburg ook hulp uit België. Vlaanderen stuurt 2 brandweerpelotons om te helpen bij de grote brand in het natuurgebied bij Venray. Daar is ook munitie uit de Tweede Wereldoorlog gevonden. Door de hitte is er kans op ontploffing en dat beperkt de bewegingsvrijheid van de brandweer. De brand bij Venray verspreidt zich niet meer via de boomtoppen, maar langs de grond. Om die reden komen de 2 blushelikopters van Defensie voorlopig niet in actie. Een voormalig gemeenteraadslid uit Almere heeft mogelijk meer kinderen misbruikt dan gedacht. Dat bleek vanochtend uit een eerste zitting in de zaak. Het onderzoek naar het man is afgerond, meldt het Openbaar Ministerie. In totaal zou hij 14 kinderen hebben misbruikt. Jan B. was naast in de politiek ook actief in de zorg. Hij viel onder meer in als invalkracht op kinderdagverblijf in de regio Amsterdam. De man van 66 werd aangehouden nadat een vader van een meisje van 2 aangifte had gedaan. Dieven hebben voor 90 miljoen euro aan cryptomunten gestolen door een apparaat te hacken waar ze in kunnen worden opgeslagen. Canadese fabrikant zegt dat bitcoinbezitters nog steeds gevaar lopen. Het bedrijf roept klanten op de cryptomunten op een veiligere manier op te slaan. Het apparaat beveiligt de munten met een code, maar die kan dus worden gehackt. Het weer zo goed als droog, alleen in het binnenland kan lokaal een bui vallen. Bij een stevige zuidwestenwind is het 22 graden aan zee tot lokaal 28 in Limburg. Morgen stapelwolken en zon, dan 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Halve Stad.
3: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

0: Zaanstad Radio presenteert de Golden Oldies Revival. Zondagmiddag van 1 tot 2. Terug in de tijd met heerlijke, nostalgische, gouden ouwe.
1: Nostalgische, gouden ouwe.
0: Presentatie Tom Bos, Sjaak Zekeris en Paul Rijdersdam.

0: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. De brandweer bij Vendraai in Noord-Limburg heeft het zijn brandmeester gegeven. De brand in natuurgebied de Boshuizen Bergen in Oostrum is onder controle, zegt de veiligheidsregio, maar nog niet gedoofd. Er wordt nu nageblust en de brandweer probeert te voorkomen dat het vuur weer oplaait. De brand brak eergisteren uit en woedde in een gebied van een vierkante kilometer. Een deel is beschermd Natura 2000 gebied. De Stichting Het Limburgs Landschap is bang dat een belangrijk deel daarvan verloren is gegaan. De drone die vannacht op de luchthaven van Leipzig in het oosten van Duitsland werd aangetroffen was inderdaad voorzien van een explosief. Dat heeft de Duitse politie bevestigd. Explosief is verwijderd. De zaak wordt nu onderzocht als een poging tot een aanslag. De drone werd gevonden bij een Oekraïens vrachtvliegtuig. Leipzig is een belangrijke luchthaven voor het vervoer van westerse wapens naar Oekraïne. Rusland is bezig met een desinformatiecampagne om de Duitse deelstaatverkiezingen te beïnvloeden. Dat meldt persbureau Reuters op basis van bronnen binnen de Duitse Veiligheidsdienst. De laatste tijd zouden er honderden filmpjes zijn verschenen met logo's van de Duitse omroep ARD en de Britse omroep BBC met nepnieuws. Ze zijn vaak in het Engels en richten zich tegen politici van onder meer de regeringspartijen CDU-CSU en de SPD. Deelstaatverkiezingen zijn volgende maand in 3 deelstaten in het oosten van Duitsland. Dieven hebben voor 90 miljoen euro aan cryptomunten gestolen door een apparaat te hacken waar ze in kunnen worden opgeslagen. Canadese fabrikant zegt dat bitcoinbezitters nog steeds gevaar lopen. Bedrijf roept klanten op de cryptomunten op een veiliger manier op te slaan. Apparaat beveiligt de munten met een code, maar die kan dus worden gehackt. Het weer tot besluit. Zon en wolken wisselen elkaar af. Aan de kust waait het hard, dan is het zo'n 24 graden. In de rest van het land is het maximaal 29 graden. Vanavond helder en zonnig en vannacht koelt het af naar 13 tot 17 graden. Morgen begint zonnig en wordt het 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Halve Stad.
3: Taalradio voor jong en oud. 106.2 FM.
4: Altijd al willen leren lijndansen of meer willen bewegen op een leuke manier? Kom dan gezellig vrijdagmiddag dansen van 2 tot 4 in het Nelson Mandela Centrum. Bernadottelaan 79 te Gouda bij de Low Key Country Line Dancers. Kom gerust eens vrij blijven binnenlopen voor informatie of een proefles. Put on your dancing boots and join us. Yeehaw!

Luister iedere dinsdag en vrijdag naar Listen to the Music. Muziek van vandaag en muziek uit het verleden. Van hits tot classics. Van vergeten platen tot muziek die je nog niet kent. Listen to the Music. Iedere dinsdag en vrijdagavond van 6 tot 7 op Gouwe Stad Radio.

0: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In de duinen bij Wassenaar woedt brand. Mensen op het strand bij Wassenaarse Slag zijn met een NL-alert opgeroepen weg te gaan. Een hotel in de buurt is voor de zekerheid ontruimd. De brand brak even na 2:30 uit. Op de webcam bij de strandopgang waren rook en vlammen te zien. Een deel van het terrein is zwart geblakerd. Een huisartsenpraktijk in Roon bij Rotterdam moet per direct dicht. Volgens de inspectie gaf de huisarts geen veilige zorg en er ontstonden risicovolle situaties. Wat er precies is gebeurd wil de inspectie niet zeggen. Wel dat er meerdere meldingen over de huisarts in Roon binnenkwamen en dat daarop onderzoek is gedaan. Bij het kinderdagverblijf in Amsterdam, waar vannacht een explosief afging, is vorige week ook al een explosie geweest. De eerste ontploffing was in de nacht van vrijdag op zaterdag. Vannacht ging er opnieuw iets af voor de deur van het kinderdagverblijf in het westen van de stad. Daarna zijn twee mensen opgepakt. Ze zijn jonger dan 18. De politie kan verder niets over de zaak zeggen. De natuurbrand bij Venray is onder controle. Tegen 3:30 gaf de brandweer het zijn brandmeester. Er wordt nu nageblust en de brandweer probeert te voorkomen dat het vuur weer oplaait. De brand die maandag uitbrak woedde in een moeilijk toegankelijk natuurgebied van 1 vierkante kilometer. De drone die vannacht op de luchthaven van Leipzig in het oosten van Duitsland werd aangetroffen, was inderdaad voorzien van een explosief. Dat heeft de Duitse politie bevestigd. De explosief is verwijderd en de zaak wordt nu onderzocht als een poging tot een aanslag. De drone werd gevonden bij een Oekraïens vrachtvliegtuig. Leipzig is een belangrijke luchthaven voor het vervoer van westerse wapens naar Oekraïne. Het weer, zon en wolken. Het is 24 graden. Vanavond helder en zonnig. En vannacht koelt het af naar 13 tot 17 graden. Morgen eerst zon en dan 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Halve Stad.
3: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
4: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en ga.

0: naar Gouwe Stad Radio. De beste muziek en lokaal nieuws.
1: Oh, hey guys, how you doing, man?
2: Hey, hi.
1: Oh, yeah. Oh, Jay, what's going on?

Weekend Gouda. Elke zaterdagmorgen van 10 tot 11 op Gouwestad Radio. Het programma dat u informeert over initiatieven in en rondom onze mooie stad Gouda. Dit programma wordt herhaald. Kijk voor de tijden op onze website. En is ook op elk gewenst tijdstip terug te beluisteren via onder andere de website van Gouwestad.

0: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De brandweer bij Vendraai in Noord-Limburg heeft het zijn brandmeester gegeven. De brand in natuurgebied Boshuizenbergen in Oosterum is onder controle, zegt de veiligheidsregio, maar nog niet gedoofd. Er wordt nu nageblust en de brandweer probeert te voorkomen dat het vuur weer oplaait. De brand brak maandag uit en woedde in een gebied van een vierkante kilometer. Een deel is beschermd Natura 2000 gebied. In de duinen bij Wassenaar heeft ook brand gewoed. Mensen op het strand bij Wassenaarse Slag werden met een NL-alert opgeroepen om weg te gaan. Een hotel in de buurt werd voor de zekerheid ontruimd. Inmiddels kan iedereen weer terug. De brand begon even na 2:30 en is inmiddels onder controle. Een deel van de duinen bij Wassenaar is zwart geblakerd. COC Nederland is onderscheiden met de International Pride Award. Dat werd vanmiddag bekendgemaakt tijdens de World Pride Conference in de beurs van Berlage in Amsterdam. De belangenorganisatie zet zich in voor emancipatie, acceptatie en gelijke rechten voor LHBTI-plussers. Het COC bestaat 80 jaar en is daarmee de oudste belangenorganisatie voor de regenbooggemeenschap ter wereld. De Nederlandse verffabrikant AkzoNobel gaat definitief fuseren met een Amerikaanse concurrent, Axalta. De aandeelhouders hebben vandaag massaal ingestemd met het plan. En dat betekent dat de twee bedrijven eind dit jaar samengaan. Daarmee wordt het nieuwe bedrijf de op één na grootste verfproducent ter wereld. De droogte leidt tot hoge stroomprijzen en dat komt omdat in andere landen in Europa meerdere kerncentrales stil liggen. Ze krijgen door de lage waterstand onvoldoende koelwater. Ook waterkrachtcentrales hebben het moeilijk door de droogte en dat zorgt allemaal voor een gestegen energieprijs. Het weer, zon en wolken, vanavond helder en vannacht koelt het af naar 13 tot 17 graden. Morgen begint zonnig en er worden 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Halve Stad.
3: Totaalradio voor jong en oud. 106.2 FM.
4: De lucht is gevuld met muziek. En de beste muziek is afkomstig van RTV Gouwenstad.
5: Je eigen omroep in de buurt.

Shake, het programma waar je radio harder voor zet. Presentatie en samenstelling Sjaak Zekeris. Iedere maandagavond tussen 8 en 9 uur.

0: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De natuurbrand bij Venray is onder controle. Tegen 3:30 vanmiddag gaf de brandweer het zijn brandmeester. De brand brak maandag uit. Veel hectare natuur is verloren gegaan, zegt de stichting Het Limburgs Landschap.
1: Kijk, we zijn altijd heel praktisch ingericht. En we zetten zeker volgende week erbij, hoppakee, hoe zeg je dat? We gaan er weer tegenaan, maar dit is toch echt heel zuur. En dit wil je gewoon niet als stichting zijn dan als natuurbeheerder.
0: De campinggasten die maandag werden geëvacueerd kunnen ook weer terug naar hun plek. Webwinkelbol.com waarschuwt klanten voor een mogelijk datalek. Criminelen hebben toegang gekregen tot de systemen van een bedrijf dat de logistiek doet bij een aantal distributiecentra van Bol. Daarbij zijn mogelijk de gegevens van een onbekend aantal klanten bekeken of gekopieerd. Bol zegt er zelf nog onderzoek naar te doen. Sommige bestellingen zijn door het incident geannuleerd of vertraagd. Het gaat om bestelde spullen die op de locatie van het partnerbedrijf liggen. Rusland is bezig met een desinformatiecampagne om de Duitse deelstaatverkiezingen te beïnvloeden. Dat melden bronnen binnen de Duitse Veiligheidsdienst. Volgens correspondent Charlotte Waaiers zouden er de laatste tijd honderden filmpjes zijn verschenen met nepnieuws.
2: Die lijken dan te komen van bijvoorbeeld bestaande Duitse media, gerespecteerde media. En die gaan dan over lokale politici en zijn bedoeld om hen in een kwaad daglicht te stellen. Dus bijvoorbeeld een kandidaat voor de verkiezingen komende tijd die zijn oma vermoord zou hebben, de erfenis dan gebruikt zou hebben om zijn pornoverslaving te bekostigen.
0: De deelstaatverkiezingen zijn volgende maand in 3 Duitse deelstaten. Demi Vollering heeft de 5e etappe van de Tour France Femme gewonnen. Aan het eind van een zware heuvelrit over 140 kilometer was haar medevluchters te snel af in de sprint. En het weer, opklaringen op de meeste plaatsen droog. Morgen 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Dit is Oude Stad.
5: Totaal radio voor jong en oud. 106.2 FM.
6: Je kunt er de klok op gelijk zetten. Want op zondagmiddag tussen 1 en 2 komen de herinneringen weer naar boven. In de Golden Oldies Revival. Luister naar de classics die eigenlijk al vergeten waren. De Golden Oldies Revival. Zondag tussen 1 en 2.

0: Jawel, je hoort het alweer, de zoete tonen van Leontien. Hey, je mag aardig onder de knie, of niet?
1: Ja, het gaat goed. Het gaat goed. Ja. Ik hoop dat het geluid ook zo goed gaat, maar de tekst, die ken ik helemaal.
0: Nou ja, hey, daar ben je er al, toch?
1: Dat is nummer stap 1, inderdaad.
0: Ja, je luistert naar Radio Totaal Normaal. Het programma over stigma's, taboes, maatschappelijke onderwerpen en meer. En ja, we hebben altijd weer een thema. En dat is eens in de twee weken. En het is weer zover. Een knetterverse aflevering. Laten we beginnen. En niet met het woord van het thema, maar drugs. Waar denk je dan aan, Leonie?
1: Drugs. Verslaving.
0: Ja, zeker. En wat voor drugs denk je dan aan?
1: Ja, ik denk dan toch snel een beetje aan pilletjes en zulke soort dingen.
0: Ja, ja.
1: Jij?
0: Ja, de heroïne, van heroïne tot wiet. En ja, dat komt ook wel andere dingen tegenwoordig naar boven.
1: Ja.
0: Dus er zijn meer dingen drugs dan wat in de volksmond drugs genoemd wordt. En dan komen we dus wel op het thema. Alcoholisme. Ja, genormaliseerd lijkt het wel. Maar er is wel steeds meer aandacht voor de daadwerkelijke schade dat het doet. En de lange termijn gevolgen. Zo is de toegestaande leeftijd van drinken van 16 naar 18 gegaan. En in andere landen is dat al een hele tijd 21. Mag je eerst rijden en daarna drinken. En een drankje op zijn tijd al misschien ongezond. Sommige mensen zeggen misschien één wijntje is... ik weet niet of dat alweer bijgedraaid is. Moet kunnen, maar wanneer spreek je van alcoholisme? En wat zit hier nog tussenin? Wat zijn de oorzaken, de gevolgen en welke instanties zijn er op verplaatst om er vanaf te komen? En hoe zichtbaar is dit in de samenleving? En wat zijn de naweeën op lange termijn van overmatig alcoholgebruik? En wat kost het de samenleving? Dit en meer proberen we uit te zoeken in onze 2 uur durende uitzending. Met onder andere Tessa, zij is ervaringsdeskundige.
1: En daarnaast spreken we Michael, directeur van Solutions Center. Dat is echt een organisatie die helpt bij verslaving.
0: Ja, en niet helemaal gerelateerd, maar ook toch wel heeft volgens mij ook een klein stukje iets met herstel en zo. We zijn namelijk benaderd door een sociaal raadsman van het sociaal team. En ja, het is misschien dan dus niet gerelateerd, maar zeker niet minder interessant. En hij kan ons vertellen over zijn hulp die hij kan bieden voor het wegwijs worden binnen de gemeente. En dat is Joop Hardam, en dat is een sociaal raadsman. Dus ja, weer vol programma. We hebben nog feitjes en dingen tussendoor. En muziek met een beetje mazzel. En Jaap zit aan de knoppen. Dus als die hier goed knoppen draait, dan hebben we een vol programma. Dus ga achteruit zitten.
2: Talk

0: Ja, Rehab van Amy Winehouse. Ja, Wijnhuis. Hè? ja, je luistert weer naar Totaal Normaal. Het is altijd weer heel normaal. En we hebben het over alcoholisme slash alcoholverslaving. En Tessa hangt als groes aan de lijn. En zij zou over het thema van alcoholisme kunnen meepraten. Met haar persoonlijke ervaring met alcoholisme is ze nu van haar uitdaging hersteld, naar ons weten. En heeft het haar kracht gemaakt. Ze is nu ervaringsdeskundige en probeert mensen te inspireren en waarschuwen met haar verhaal. Aan de lijn, Tessa, goedemiddag.
1: Hi, goedemiddag.
0: Bedankt dat u in de uitzending wilde komen.
1: Ja, hartstikke leuk. En inderdaad, zoals je zei, ik hoop dat we zoveel mogelijk mensen kunnen inspireren.
0: Ja, nou ja, en als je je eigen verhaal daarin kan vertellen, is het toch net even wat meer, komt het misschien net even wat meer aan dan iemand die met een vingertje zwaait van, nou, ik zou het niet doen hoor, dat is niet goed voor
1: ja.
0: je.
1: Ja, dat kan ik me heel goed voorstellen.
0: Ja, ben eigenlijk wel heel benieuwd, hoe zou je jezelf omschrijven? Wie bent u?
1: Nou, ik ben dus inderdaad Tessa, ik ben 26 en... Nou ja, ik denk zoals heel veel jongeren, weet je, op een vrij jonge leeftijd kom je in aanmerking met alcohol. En dat wordt tegenwoordig natuurlijk alleen maar vroeger, helaas. Dus ik denk rond mijn 15e, 16e ging ik af en toe stiekem wat drinken. En nou ja, zoals denk ik ook al dus bij heel veel jongeren, daarna ga je op examenreis. En dan mag je natuurlijk legaal drinken, want de alcoholgrens is natuurlijk nu naar 18. Ja, en dan ga je dat een beetje uitvinden. Dus je gaat af en toe uit en steeds later, steeds wat vaker. En dat begint natuurlijk allemaal voor je gevoel vrij onschuldig. En dan drink je af en toe een paar drankjes. Maar ja, op een gegeven moment komt er toch ook wel, of kan er in mijn geval dan ook drugs bij kijken. En dat was denk ik zo rond mijn 20ste, 21ste. En toen werd het al wel gauw problematisch hoor.
0: Ja. Ja, ze zeggen wel eens van alcohol is een soort van gateway naar andere dingen. En in uw geval is dat zeg maar ook wel het geval geweest.
1: Ja, zeker. Ja, het is eerst gewoon heel onschuldig natuurlijk. Ik denk dat heel veel mensen zich daar ook in herkennen. Je doet gewoon af en toe een wijntje of het is lekker weer. Dus we drinken met elkaar een wijntje op het terras. En je hebt een feestje, dus dan mag het. Dus zo zijn we denk ik allerlei excuses ook vaak aan het verzinnen voor onszelf om gewoon te kunnen drinken. Maar ja, als daar ook nog allerlei andere middelen bij komen kijken en je blijft altijd als laatste over, dan denk ik wel dat het zaak is dat je even bij jezelf gaat te raden gaat van, goh, gaat het echt nog allemaal zo goed? Heb ik het echt nog allemaal in de hand?
0: Ja, en ik hoorde al zeggen van ja, het is makkelijk om een excuus te verzinnen om te drinken. Terugkijkend, is het dan alleen maar, is het voortgekomen vanuit het sociale aspect? Of speelden er andere dingen dat er daadwerkelijk behoefte was aan demping of vergeten of iets in die richting?
1: Ja, zeker. Ja. Ik denk dat vooral als je zo jong bent, ja, dan heb je dat denk ik ook niet echt in de gaten hoor. Van het was niet dat ik, zeg maar toen ik 18 was, dat ik echt door had van oh, ik ben ook wel wat trauma's hè, aan het dempen inderdaad. Of ik wil naar bepaalde dingen misschien toch niet helemaal kijken. Van dat besef had ik op dat moment niet. Maar toen ik iets ouder werd, toen begon ik toch wel steeds meer te herkennen van ik ben het sociale aspect aan het inzetten om te mogen drinken, tussen aanhalingstekens. Maar eigenlijk ben ik aan het wegvluchten van een avondje in mijn eentje op de bank zitten en met mezelf, met mijn zijn, zeg maar zitten. Dat ik denk wel dat uiteindelijk was dat wel de situatie, ja.
0: Ja, dus eigenlijk ook het was ook eigenlijk nodig om gezelligheid om je heen te hebben, zeg maar. En eigenlijk ook omdat je moeite had met alleen zijn eigenlijk door het verleden.
1: Ja, klopt. Ja, mijn ouders zijn gescheiden toen ik vrij jong was. En weet je, iedereen maakt natuurlijk wel eens iets heftigs mee in zijn of haar leven. En je hebt natuurlijk verschillende copingsmechanismes. Dus hoe je daarmee omgaat. Hè? En ik denk dat de een bijvoorbeeld die

0: praat daarover. De ander die zoekt het misschien dus in drank of drugs. De ander gaat heel gezond een wandeling maken of sporten. En ik denk dat we zo allemaal verschillende manieren hebben om met tegenslagen of moeilijke dingen om te gaan. En hoewel ik er ook wel echt over praatte in dus die sociale setting, om het zo te zeggen, denk ik dat ik uiteindelijk het ook wel aan het dempen was door dat juist te doen. Hè? Dus ik praatte er op dat moment wel over en ik had wel het gevoel van, oh, ik ga wel die verbinding aan. Maar ja, als ik wakker werd, dan was het probleem niet opgelost. En dan voelde ik me eigenlijk ook niet beter. Dus dat werd als het ware een soort vicieuze cirkel.
1: Oh, dat is eigenlijk wel bijzonder dat je aangeeft van, ik ging er wel over praten. Maar had het dan weinig zin wegens de mensen tegen wie het vertelde? Of omdat je het onder invloed deed? Of hoe moet je dat voorstellen?
0: Ja, omdat het onder invloed is.
1: Ja, ja.
0: Kijk, als je onder invloed bent natuurlijk, dan heb je een soort van warme deken sowieso al over je heen. Hè, van euforie en dopamine en gezelligheid. En ja, dan kun je het over heel veel dingen hebben. Maar op dat moment voelt het niet echt alsof het aan de orde is. Want ja, je bent aan het drinken en het is gezellig. En misschien zijn er wel meer mensen die dat herkennen. Dan, en natuurlijk kun je een goed gesprek hebben met een vriend of een vriendin met een glas wijn. Ja. Maar in die end lost dat natuurlijk niet jouw interne problemen op. Interne problemen denk ik dat je die pas oplost als je echt met jezelf aan de slag gaat. En daarvoor moet je naar binnen. En dan helpt het natuurlijk niet om te gaan drinken en om dat te gaan verdoven.
1: Ja, het is eigenlijk wel heel goed dat nu ook zo eigenlijk naar voren komt. Van mensen zeggen dan van, ja, als ik moet praten, nou, dan ga ik maar gewoon praten toch. En dat vind ik makkelijker met alcohol op. En eigenlijk zegt u ook van, ja, dat lost dus niks op. Omdat je het al anders benadert en daar leer je eigenlijk niks van.
0: Nee.
1: Ik denk dan ook wel dat misschien als kind, en niet alle ouders staan daarbij stil, dat copingmechanismes een kind ook aangeleerd moet worden. En sommige mensen hebben dan misschien wat meer van nature. En ja, als je daar niet bewust van bent, dan ga je misschien toch snel naar de oer. het verdringen of het verdoven. Dat is een kind misschien ook helemaal niet kwalijk te nemen in die zin.
0: Nee, maar ik denk ook dat het makkelijkste is om te doen. Toch? Van hoe makkelijk is het om, als jij een zware werkdag hebt gehad of er is iets voorgevallen bijvoorbeeld op je werk of in je privé situatie, hoe makkelijk is het om die vriendin of die vriend op te bellen en te zeggen, hey, zullen we terras op vanavond? Ja. Dat is veel makkelijker dan in je eentje gaan zitten op de bank, ik zeg maar iets, een boekje pakken en eens even je gedachtes van je afschrijven en een manier zoeken om daarmee om te gaan. Ja. En nieuwe overtuigingen misschien ontwikkelen. Ja, dat is allemaal veel zwaarder en het duurt langer.
1: Ja.
0: Dus ja, nou ja, in principe ook duurt een manier waarop je snel je snel goed voelt.
1: Het duurt natuurlijk uiteindelijk langer als je het wegduwt en daarna alsnog moet gaan verwerken. Maar op de korte termijn is dat natuurlijk een fijne oplossing, wat een stuk minder pijnlijk en misschien inderdaad moeite kost. Maar uiteindelijk trek je aan het kortste eind, denk ik dan.
0: Zeker. En wat je ook net zei over ouders inderdaad, van dat, ik denk dat heel veel mensen niet doorhebben. Nee, denk ik ook zeker niet. Maar ik ben me er bijvoorbeeld nu ook heel bewust van geworden dat het eigenlijk heel gek is dat we alleen maar proosten met drank. Dus kinderen, zeg maar, die zitten met ouders aan tafel al vanaf hele jonge leeftijd. En er wordt alleen maar, het leven wordt alleen gevierd met alcohol. Ja, dus onbewust neem je dat als kind natuurlijk ook mee door de rest van je leven. We vieren dingen met alcohol. Er werd bij mij thuis niet geproost met een kopje thee of een frisie.
1: Ja. Ja, dat is misschien wat ongewoon. Ik doe het ook net zo makkelijk met een croissant, hoor. Maar ik weet wel dat het meer genormaliseerd is om het inderdaad met alcohol te doen. Dat is ergens natuurlijk ook vreemd. Er was volgens mij ook zo'n reclame van op het leven of zo. En dat ze dan ook met zo'n alcohol staan. Van wat was dat eigenlijk heel erg vreemd eigenlijk. Want en ik hoorde ook wel, ik hoorde u zeggen van, uiteindelijk ben ik aan de drugs gegaan. Welke drugs waren dat? En dat was zo rond je 20ste. En waarom werd die overstap gemaakt? Of was dat dan samen met de alcohol?
0: Inderdaad. Dat ging wel gepaard met alcohol. Dat was cocaïne. En ik dronk dus inderdaad de jaren daarvoor, zeg maar voor mijn, laat zeggen, 20-21ste. En ik zat een keer aan tafel met wat vrienden. Ik had vrij vaak ook wel wat oudere vrienden. Dus die waren denk ik een jaar of 10 ouder dan dat ik was. En dat waren allemaal mensen met een goede baan. Dus advocaten, recruiters, mensen met een goede baan. En ik zat met hun aan tafel en een van hun die pakte dus een zakje cocaïne. En ik wist al van mezelf, dit moet ik eigenlijk niet doen. Want ik had natuurlijk al in de gaten van, ik kan niet zo goed maat houden. Ik ben altijd degene die als laatste overblijft. Mijn vrienden kunnen zeggen om 2 uur 's nachts, ik ga naar huis en ik moet het weer 7 uur 's ochtends maken. Ja. Dus ik wist al wel van mezelf van, oh, ik weet niet of ik dit wel moet doen. Maar toch, het lag op tafel en al die mensen zaten om me heen. En ik keek ook wel een beetje tegen hun op. Ik had wel zoiets van, oké, nou ja, als jullie dit allemaal kunnen en jullie doen het nog steeds zeg maar goed in het leven, dan ja, why not?
1: Ja.
0: Ja, en toen dacht ik ook gewoon van, ik pak het ook. Maar daarna was ik eigenlijk direct verkocht. Want de combinatie van alcohol en cocaïne, ja, ik ga het absoluut niet prijzen nu, dus laat je dat niet doen. Maar dat voelde voor mij als een soort gouden combinatie. Maar dat is echt verschrikkelijk eigenlijk. Want wat ze zeggen over alcohol en drugs maakt meer kapot dan je lief is, dat is wel echt zo.
1: Ja. Ja, en het is een hele dure hobby, cocaïne, denk ik.
0: Het is een hele, hele dure hobby, zeker. En het is heel gevaarlijk ook, omdat je, als je cocaïne snuift, dan heb je het idee dat je je helder voelt in je hoofd. Maar dat ben je echt absoluut niet. En ja, je drinkt daardoor ook alleen maar meer. Dus je gaat en meer drinken en je gaat meer snuiven. Het is eigenlijk een hele gevaarlijke combinatie. En meestal als je daar middenin zit, denk je, oh, boeien. Dat gebeurt mij allemaal niet, overkomt mij niet. Maar ja, weet je, het kan natuurlijk wel gewoon goed fout gaan ook.
1: Ja, de verleiding was echt wel gewoon te groot. En dan samen nog met misschien... Ja. Nou, het is misschien niet eens peer pressure geweest, maar gewoon het gevoel van, de rest doet het. En weet je, ze hebben je nooit gedwongen. Maar je zei ook van, nee, ja, alcohol en drugs maakt meer kapot dan je lief is. Hoe uitte zich dat voor jou?
0: Ja, je gaat er toch ook wel... Ik ging daar in ieder geval ook wel op een gegeven moment wel over liegen. Dus de banden met de mensen om me heen veranderden ook wel een beetje. En niet zo drastisch. Maar het was wel dat mijn vrienden op een gegeven moment wel door hadden van... Ja, je bent wel heel veel weg of op het terras of op feestjes of afters. Of wat ik al zei, ja, ik ging altijd als laatste door. En dat ik dan zei van, nou, dat viel wel mee hoor. Ik was om die zijn tijd was ik thuis en dan was dat helemaal niet zo. En dan was dit misschien een kleine leugen, maar ik had toch als ik wakker werd zoiets van, oh, wil ik dit persoon wel zijn? Dus het gaat in die zin ook denk ik wel verder dan wat het uiteindelijk allemaal kapot maakt. Ik denk ook dat het heel erg gaat over wie wil je zijn? Voor jezelf, maar ook voor de buitenwereld. Wil je betrouwbaar zijn? Of wil je liegen over dingen? Of...
1: Mis je een stukje oprechtheid misschien. Wat dan inderdaad voor je eigen waarde misschien dan ook gewoon veel waard is. Van tegen mijn eigen vrienden liegen. En zeg maar, op zijn heftigste, hoeveel dronk je, hoeveel cocaïne deed je dan? En wanneer was het, zeg maar, je had die piek bereikt?
0: Ja, ik dronk niet elke dag. Dat niet. Er zaten bij mij ook prima dagen tussen dat ik niet dronk. Ik kon trouwens ook een dry January maand bijvoorbeeld heel goed volhouden. Maar dat was voor mij ook echt een soort bewijsmateriaal naar mezelf van, zie je wel, ik heb geen probleem. Want die maand, dat lukt dan prima. Dus je gaat je heel veel continu dingen bewijzen. Maar ik denk dat ik ongeveer 2-3 dagen in de week dronk. En dat verschilde wel heel erg per hoeveel ik dan dronk, hoor. Dat kon een avond 3 wijntjes zijn, maar dat kon ook een avond 2-3 flessen zijn. Ik kon best veel hebben. Mm-hmm. En ik denk wel 2 avonden in de week dat ik ook wel daar cocaïne bij snoof. Ja. Dus ja, weet je, dan word je wakker en dan voel je je eigenlijk slecht en dan moet je lichaam herstellen. En dan gaat je lichaam daar weer om schreeuwen, omdat er toch weer 2-3 dagen tussen zitten, weet je wel. Dus je zit dan in zo'n soort vicieuze cirkel van werken, weekend, borrelen, snuiven en weer opnieuw. Ja, je gaat eigenlijk gewoon door alsof er niets aan de hand is. Maar dat slaat natuurlijk eigenlijk helemaal nergens op.
1: Ja, dus je viel eigenlijk misschien onder die categorie waarbij het weinig merkbaar is van buitenaf. Ja. En toch wel flink wat schade kan doen, neem ik aan.
0: Ja, zeker.
1: Valt uw gedrag dan ook onder toentertijd onder alcoholisme? Of heeft dat dan weer een andere benaming?
0: Ja, dat denk ik wel. Ik denk wel gewoon dat ik een alcoholverslaving had. Ja, dat denk ik wel. Ja, want de definitie van een verslaving is dat je jezelf niet in de hand hebt. Of dat je niet kunt stoppen met een middel. En ik kon niet stoppen met een middel. Ondanks dat ik het niet elke dag deed. En dit is wel grappig, want dit gesprek heb ik nu ook met cliënten die ik coach. Want ik ben dit nu ook zelf gaan doen. Dat heel veel mensen ook tegen mij zeggen, of cliënten tegen mij zeggen van, ja, maar ben ik dan verslaafd?
1: Ja,
0: maakt het heel veel uit of je verslaafd bent of niet. Je hebt een probleem en schijnbaar kun je niet stoppen. Dus ja, ik denk wel dat dat een verslaving is.
1: Ja, ze zeggen ook vaak, definiëren ze het als dat het je leven beïnvloedt ook. Zeg maar,
0: ja.
1: Dat het, maar ze hebben natuurlijk ook heel veel mensen die dan net nog het hoofd boven water kunnen houden, een baan kunnen vasthouden, al die dingen. En dat eigenlijk heel erg, dat ze het zelf ook helemaal niet beseffen natuurlijk.
0: Mm-hmm.
1: Dat is misschien nog wel een heel, heel groot deel van de samenleving die er misschien niet eens bij stilstaat.
0: Mm-hmm.
1: Het is niet per se iemand die op straat met 30 halve liter blikken goedkoop bier zit of zo. Weet je,
0: dat
1: kan natuurlijk in elke uithoek. En zeker met die genormalisering van ja, diegene is af en toe dronken. Dat ben ik wel gewend, weet je. Dat,
0: ja.
1: Ja. Heeft het voor jou nog ook nog medische gevolgen gehad?
0: Sorry, wat zei je?
1: Heeft het ook nog medische gevolgen gehad?
0: Nee, het heeft geen medische gevolgen gehad. Maar waarom ik even moest nadenken is omdat ik wel een paar keer de ambulance heb moeten bellen zelf. Omdat ik zulke erge hartkloppingen had dat ik echt dacht dat ik dood ging.
1: Oh, ja.
0: En uiteindelijk was dat helemaal niet het geval. Maar je hart slaat gewoon helemaal op tilt. En dat is natuurlijk ook gewoon echt niet normaal.
1: Nee.
0: Dus ja, in die end medische gevolgen, langdurig, nee. Nee, niet dat ik weet. Verder ben ik gewoon gezond, maar je hart kan daar natuurlijk eigenlijk helemaal niet tegen, hè? Tegen al die troep die je erin gooit. En de rest van je lijf ook niet, je lever ook niet.
1: Heeft misschien nog wel geluk gehad dat je nog zo jong bent eigenlijk, weet je? Dat je nog volledig fysiek gezond in die slechte gewoontes bent gestapt. Dat, zeg maar, in plaats van 30, 40, 50 jaar dat gebruikt, dan was het misschien wel heel anders
0: gelopen.
1: Ja. Wanneer was het moment, want ik neem aan dat je hulp hebt ingeschakeld, wanneer was het punt dat je denkt, ja, nou moet het echt kappen, nou is het echt, het gaat te ver?
0: Ik, op mijn 23e heb ik me voor het eerst aangemeld bij een verslavingskliniek, gewoon in Nederland. En daar had ik toen gesprekken, één keer in de twee weken. Maar ik had toen een reis gepland voor een langere tijd. Dus ik kon mijn traject niet afmaken. Dus ik ben daarna ook weer teruggevallen, omdat ik het gewoon niet heb afgemaakt. Maar toen had ik dus al wel in de gaten van, oké, ik wil iets anders. Ik wil hiermee stoppen en ik heb een visie nodig in mijn leven. Ik wil ergens naartoe. Dus het ging voor mij ook echt wel om de bigger picture. En niet alleen om het stoppen met drinken, maar het, ja, dus wat groter maken van wat wil ik eigenlijk allemaal. En past alcohol wel in dat plaatje?
1: Ja.
0: En nu ben ik anderhalf jaar geleden heb ik het nog een keer gedaan en nu wel succesvol gestopt. Dus toen ben ik weer naar een verslavingskliniek gegaan en het traject wel afgemaakt.
1: Oké, nou dat is dan wel heel fijn. En bijzonder dat het dan ook zo belangrijk is om het af te maken.
0: Mm-hmm.
1: Dat je echt de knoopjes, dat je het zeg maar, dat blijkbaar die laatste stappen zo belangrijk dan daarvoor zijn. Op dit moment, doe je nog wel eens drinken dan of ben je nu helemaal gestopt?
0: Nee. Nee, ik drink helemaal niet meer. Ik ben helemaal gestopt met alles.
1: Ja.
0: Nee,
1: en,
0: ik doe helemaal niks meer.
1: Want als ik het dan zo hoor, zeg maar van, dit is allemaal ontstaan eigenlijk ook misschien, wat je al zei, het begin van een copingstrategie.
0: Mm-hmm.
1: Ben je ook nog gaan verwerken wat daaruit oorspronkelijke oorzaak was van het gebruik van de alcohol en de drugs?
0: Ja. Ja, zeker. Ik denk sowieso wel dat als je stopt met drinken, dat het niet los van elkaar kan bestaan, zeg maar. Ik denk wel dat als je stopt met drinken, dan komt er een heleboel rust, maar ook onrust dus. Want ineens komen er dingen naar boven die je al die jaren hebt gedempt. Ik hoor dat ook van andere mensen om me heen en ik had dat ook heel erg. Dus ja, je gaat automatisch dat proces in. Dus je zult inderdaad gaan kijken dan naar dingen die je daarvoor als het ware hebt gedempt. En ik denk ook dat dat juist heel goed is. Want daardoor krijg je uiteindelijk meer zelfvertrouwen. En kom je er echt achter van, hé, waarom deed ik eigenlijk wat ik aan het doen was?
1: Ja.
0: En ik denk wel dat het heel belangrijk is dat je begrijpt waarom je deed wat je deed.
1: Ja, ja, want het is natuurlijk gewoon een gevolg van meestal. En het probleem zelf wordt inderdaad niet opgelost als je de oorzaak niet aanpakt. Ik denk dat het wel een heel, heel belangrijk ding is om van any verslaving, denk ik, af te komen in die zin.
0: Ja, zeker.
1: En ik neem ook aan dat de therapie volgde nadat je bent afgekikt of ging dat tegelijk?
0: Hoe bedoel je?
1: Zeg maar, toen je die gesprek had bij die verslavingskliniek.
0: Mm-hmm.
1: Had je toen tegelijkertijd ook therapie? Of is dat pas ontstaan toen je lang genoeg sober was om die emoties zeg maar naar boven te kunnen laten komen?
0: Nee, ik was al gestopt met drinken voordat ik me aanmeldde bij de kliniek. Dus ik was wel al op eigen houtje gestopt.
1: Oh, oké. Okay.
0: 2 maanden of zo. Maar, want ik had het dus al eerder gedaan en ik wist nu dus ook wel weer van, oké, het is klaar. Dus ik had wel zeg maar zoveel motivatie zelf dat ik al was gestopt. En toen heb ik me aangemeld en eigenlijk waren die gesprekken voor mij meer een soort stok achter de deur.
1: Ja.
0: Ik had ook al best wel veel therapieën gedaan in mijn leven. Speltherapie toen ik heel jong was, voor dus de scheiding van mijn ouders. En ik had eerder ook al een keer bij een therapeut gelopen of bij een psycholoog. Ik denk rond mijn 18e of zoiets. Dus ik had al wel wat voorwerk gedaan, om het zo te zeggen.
1: Ja, ja.
0: Dus toen ik me aanmeldde eigenlijk bij die verslavingskliniek, toen had ik gesprekken weer zoals die vorige keer. Maar dit keer heb ik het traject dus wel afgerond.
1: Ja,
0: ja, je gaat in die gesprekken ga je dingen behandelen als bijvoorbeeld zelfcontrolemaatregelen. Dus wat je kunt doen op momenten dat je het bijvoorbeeld moeilijk hebt. Of omgaan met nou ja, die trek die ze dan zeg maar zo benoemen.
1: Ja, benoem eens iets. Wat geven ze dan voor handvaten?
0: Nou ja, je krijgt een boekje of een werkboekje zeg maar. Een schrift waar je dan opdrachten in kan maken. En ik vond dat heel erg fijn. Omdat je er dus op die manier ook echt achter komt van. Ja, waarom doe ik wat ik doe? En wat zit daar eigenlijk onder? En dan moet je dus eigenlijk uitpluizen wat je gedrag dus normaal gesproken is, of hoe dat beslissingsmodel werkt in je hoofd. Dus vanaf het moment dat je dan op een feestje aankomt van oké, wat ga ik me voornemen vandaag en waarom lukt dat niet? En wat zijn dan mijn hulpbronnen bijvoorbeeld? En wat zijn mijn obstakels? Dus je gaat opdrachten maken om daar achter te komen. En dat proces vond ik wel heel erg fijn.
1: Ja.
0: Omdat het dus eigenlijk wat ik net zeg ook heel veel inzicht geeft.
1: Ja. Ja, dat kan ik me voorstellen. Ja, ik ken dan ook zo'n trucje van iemand. Die ging dan gewoon, als hij trek kreeg, die ging dan gewoon tot 100 tellen. En als dat niet werkte, tot 1000 tellen. Zeg maar gewoon niks doen. Gewoon letterlijk zitten en tellen. Ja. Gewoon. Want ze zeggen wel eens van als je trek krijgt, dat maar 5 minuten is. En als je die 5 minuten doorkomt, dan kan je weer. Weer opnieuw zeker. Wachten tot de volgende keer trek, zeg maar.
0: Ja, zeker. Ja, eigenlijk duurt het inderdaad maar een paar minuten. Maar ja. Ik denk wel dat het er heel erg aan ligt in wat voor setting je bent.
1: Ja.
0: Als je thuis bent en je krijgt zo'n trekmoment, ja, dan duurt die inderdaad denk ik maar een paar minuten. Maar ik heb ook wel eens gehad, dan stond ik in de kroeg. Ja, dat is niet zo handig. Ja, dan heb je de 3 uur lang heb je dan trek.
1: Ja.
0: Maar dan moet je daar gewoon even niet gaan staan.
1: Ja, een beetje kat op het spek binden dan.
0: Ja, precies.
1: Ja. En uiteindelijk ben je dus coach geworden, heb ik begrepen.
0: Klopt.
1: Hoe is dat dan gegaan?
0: Mijn moeder is therapeut, dus dat is mijn een beetje ingegoten. Alleen, ik vond het wel te lastig om te praten over ja, mijn problematiek, om het even zo te zeggen, met mijn moeder. Want dat staat toch echt te dichtbij.
1: Ja,
0: maar ik had wel altijd heel veel bewondering voor wat zij deed. En het leek mij ook heel gaaf uiteindelijk om mensen te kunnen helpen met hun eigen vraagstuk of problematiek. En ik kwam er wel achter dat bij die klinieken, ik heb het echt super fijn gehad en het heeft me heel erg geholpen. Maar ik heb ook wel een klein beetje een visie gemist. Dus bij die klinieken, in mijn ervaring, zijn ze heel erg bezig met het probleem. Dus met controlemaatregelen, noodmaatregelen, omgaan met trek, nou, dit soort dingen. En ik had zelf heel erg veel behoefte aan een why creëren, aan een missie en een visie, aan waar wil ik dan naartoe met mijn leven, wie wil ik zijn, wat ik net al zei. Dus het veel breder trekken eigenlijk en het idee hebben van oh, daar ga ik naartoe. En toen begon ik steeds meer mensen te spreken in mijn omgeving en ook op social media, want ik ben heel open op social media, dus er kwamen heel veel mensen daarop af, zeg maar. En die kwamen eigenlijk allemaal een beetje met hetzelfde probleem, dat ze dat misten. Dat ze het misten om ook bij die klinieken dus meer richting te ervaren.
1: Ja. Ja,
0: en toen dacht ik, ja, hoe mooi is het als ik hier iets mee kan doen?
1: Ja, zeker. Nou ja, het is heel mooi dat je zelf iets mist in de behandeling die je hebt. En uiteindelijk dat dan zo kan draaien dat je dat ook kan bieden aan vorm. En het is misschien ook maar net hoe je erin stapt, hoe heftig de verslaving is. Ik kan me voorstellen dat als jij gewoon puur even van die alcohol af moet, dat er niks anders op dat moment is dan het trek hebben en daar dan eerst vanaf komen, dan die visie weer ontwikkelen. Maar het is fijn dat je dat kan combineren, zeg maar.
0: Ja, zeker. Ja, want ik denk inderdaad, ook wat je net zegt over hè, dat je daar dan natuurlijk eerst van af moet komen. Ja, dat denk ik ook. Alleen ik denk wel dat is zeg maar meer, dat is tijdelijk, heb ik het idee. Van, ja. Dan ben je iets weer aan het stoppen, zeg maar. In plaats van dat je uiteindelijk, denk ik, on the long run, als je het vol wil houden.
1: Zeker.
0: Of je wil dat het een succes blijft. En je wil blijven stoppen, dan denk ik dat je wel visie nodig hebt. Dat je moet weten van, ik word morgen wakker en dit is waar ik mijn bed voor uitga. En als je dat niet hebt en je bent de hele dag alleen maar aan het vechten tegen trek, ja, daar worden we denk ik als mensen ook niet blij van.
1: Het is natuurlijk ook een motivator in die zin. En misschien ook wel inderdaad tijdens die zware momenten dat je weet waar je het voor doet. Ik kan me daar wel wat bij voorstellen. Ik ben nog wel benieuwd hoe je toekomst ziet, hoe je gezien visie een belangrijk onderdeel is voor je motivator. Heb je, wat zie je voor je in de toekomst?
0: Nou, wat zie ik voor me in de toekomst? Geen drank, geen verdoving, puur leven. Dat gaat eigenlijk heel goed nu en ik had nooit verwacht dat dit zo zou zijn. Ik heb me ook wel echt best wel alleen gevoeld en onbegrepen in het traject, zeg maar, dat ik stopte met drinken, want het was toch allemaal niet zo erg. En nu ik daaruit ben, voel ik me echt beter dan ooit. Dus dat hoop ik natuurlijk vast te houden. Dat is wel de bedoeling.
1: Ja.
0: En ik wil heel graag verder gaan met mijn coaching, wat al nu al heel goed gaat. Dus daar word ik heel blij van. En ik zie mensen succesvol stoppen en dat drijft mij echt enorm.
1: Ja.
0: En ik heb een boek geschreven, zo, hier ook over. Over persoonlijk leiderschap. Dus ja, ik zou het heel gaaf vinden om meer projecten uiteindelijk te mogen doen. En misschien meer samenwerking en awareness creëren omtrent dit onderwerp. En dat je inderdaad, zoals we het gesprek begonnen, niet per se onder een brug hoeft te liggen of met 30 blikjes bier in het hoofd hoeft te zitten. Ja. Dat het probleem veel dichterbij kan liggen dan je denkt.
1: Ja, ik denk dat je daarmee ook echt wel een doelgroep bereikt die anders misschien ook ongezien wordt. En dat mensen dan ook stil gaan staan bij hun eigen gedrag. Van, oh, ondanks dat ik niet die persoon ben onder die brug, zeg maar. Dat ik het eigenlijk ook wel hulp kan gebruiken. En dat ik ook eigenlijk iets nog moet aanpakken. En dat boek wat je geschreven hebt, hoe heet dat? Heet dat persoonlijk leiderschap of is het over persoonlijk leiderschap?
0: Nee, het is inderdaad een persoonlijk leiderschapsboek. Het heet Ik doe ook maar wat.
1: Nice.
0: En dat was ook zo.
1: Ja, ik denk dat we dat allemaal doen. Alleen de een kan beter doen alsof ze weten waar ze het over hebben dan.
0: Het heet Ik doe ook maar wat. En het is te verkrijgen online bij bol.com, de Bruna, ook in de winkels. Dus,
1: nou, wat leuk. Nou, ik voorzie vele goede dingen. En ik denk ook dat de doelgroep die jij jou aanspreekt, ook met je met de leeftijd en verhaal. Dat je daar ook wel een hoop mee bereikt. Dat je ook connectie kan krijgen met die ongeziene categorie, zeg maar.
0: Ik hoop het. Ik gun het echt iedereen om zoveel vrijheid te
1: voelen. En stel je wil coaching van jou, waar kunnen we dat doen of krijgen?
0: Mensen kunnen naar mijn Instagram gaan, naar tessa.voorn. En daar staat een link in mijn bio. Dus als je daarop klikt, dan kom je er meteen op terecht.
1: Oké, nou, dat helemaal duidelijk. Succes in ieder geval voor de toekomst. Knap wat je al bereikt hebt. En bedankt voor het interview.
0: Nou, heel erg lief. Dankjewel. Ik hoop dat we heel veel mensen hebben geïnspireerd.
1: Dat hoop ik ook. En anders ga je dat zeker ook nog wel doen.
0: Nou, dankjewel.
1: Een fijne dag verder.
0: Doei. En jij ook. Doei.
1: Dit was Tessa en je kan het boek kopen Ik doe ook maar wat. Of je gaat naar Instagram, had het geloof ik over. Tessa.voorn. En dan staat er ook een linkje. Dan kan je misschien nog wel gecoacht worden door haar. En er zou ongetwijfeld ook nog wel het een en ander aan informatie over kunnen vinden. En we wensen haar verder een hele mooie toekomst.

0: Ja, een nummer die ik even niet thuis kan brengen, maar Shazam het maar, dat komt wel goed. Je luistert naar Totaal Normaal en we hebben het vandaag over alcoholverslaving en / alcoholisme. En ja, we gaan naar het tweede interview.
1: Ja, als het goed is hebben we aan de telefoon Michael de Munnik, directeur van Solutions Center. Die gaat ons hopelijk nog wat meer vertellen. Goedemiddag, u bent welkom in de uitzending.
2: Goedemiddag.
1: Goedemiddag. Ja, u bent directeur van Solutions Center. Wat kunt u vertellen over uzelf en over de organisatie, zeg maar?
2: Zeker. Nou, inderdaad, Michael de Munnik, directeur van Solutions Center. Wij doen al bijna 25 jaar mensen helpen met een doseringsprobleem, zoals we dat soms zeggen. Mm-hmm. En wij helpen mensen die kampen met een verslaving aan alcohol, aan drugs, aan gokken. Helpen wij om te stoppen. En dat doen we, dat ik zei, bijna 25 jaar. Dat doen we met zo'n 200 medewerkers op verschillende locaties in overwegend Nederland. En sinds vorig jaar zomer met een kleine club in Portugal ook.
1: Oké. Ja, dus jullie zijn ook over de grens gegaan.
2: Ja, dat doen we vooral omdat de vraag naar is. Er zijn een aantal mensen die geld hebben om zelf die zorg te kopen. En op basis daarvan hebben we een klein aanbod gedaan in Portugal.
1: Oké. En dat zijn dan wel mensen vanuit Nederland ook, zeg maar, die dus via jullie naar Portugal kunnen gaan?
2: Ja, klopt. Het zijn allemaal Nederlandse mensen. Ja. Het enige verschil is dat alles wat we in Nederland doen, dat wordt betaald door de zorgverzekeraar.
1: Ja.
2: En de mensen die naar Portugal willen gaan, als ze via ons gaan, die betalen dat vanzelf.
1: Oké, ja. Helder. En jullie zijn een organisatie die helpen dus met doseringsproblemen, onder andere dus op het gebied van alcohol. Mm-hmm. Wat kunt u vertellen over alcoholisme, alcoholverslaving en hoe zit het met zo'n doseringsprobleem? Wat doen jullie precies? Hoe helpen jullie mensen?
2: Nou ja, het begint dat mensen als zij hulp zoeken of als de omgeving, de gezin, familie, werkgevers bespeuren dat er toch sprake is van een probleem. Mm-hmm. Dat ze vaak via de huisarts doorverwezen worden naar ons.
1: Ja.
2: Soms bellen ze van tevoren, maar uiteindelijk hebben we wel een verwijzing nodig van een huisarts.
1: Mm-hmm.
2: En in een intakegesprek proberen we dan vast te stellen samen of we ze kunnen helpen of niet. En het hangt er heel erg vanaf of iemand bereid is zichzelf te laten helpen. Wij doen alleen vrijwillige opnames van mensen, vrijwillige behandeling van mensen. En we kijken heel erg naar waar iemand staat in zijn proces van verslaafd zijn. En uiteindelijk is, of het nou gaat om drugs, of het gaat om gokken, of het gaat om porno, of het gaat om alcohol. Het gaat in onze visie eigenlijk om twee dingen. Het gaat om mateloosheid. Hè, dus als je begint met iets gebruiken, niet meer mm-hmm. kunnen stoppen.
1: Mm-hmm.
2: En machteloosheid. Hè, niet kunnen, niet in staat zijn, niet te beginnen aan het weer nemen van het volgende drankje. Of weer opnieuw beginnen aan een drugsverslaving.
1: Ja.
2: Dus dat zijn de twee dingen waar we goed naar kijken. En als mensen gemotiveerd zijn, en er is een systeem, hè, een thuissituatie wat ook bereid is om mee te bewegen, om mee te denken hoe zij kunnen helpen.
1: Mm-hmm.
2: Dan kunnen we starten met mensen een behandeling aanbieden en samen helpen stoppen met gebruik.
1: Ja, oké. Dus echt op het kop, een stukje mateloosheid en machteloosheid. En daar gaan jullie zeg maar op. Hè, van hoe gaan we verder? Hoe kan iemand doseringsproblemen, hoe kunnen we dat oplossen of verhelpen, zeg maar?
2: Ja, want wat voor de ene veel drinken is en verslaving is voor de ander, laten we zeggen, normaal gebruik.
1: We
2: zijn statistisch, vanuit Trimbos, er zijn hele harde definities over wanneer heb je een probleem en wanneer niet.
1: Ja.
2: In de praktijk zien we dat heel erg per persoon wisselend is. En de een kan gewoon veel meer aan dan de ander. En ik zeg niet dat het goed voor je is, hè, want alcohol is voor iedereen slecht als je meer dan een glas per dag zou drinken.
1: Ja.
2: Maar het is ook in die zin ook wel gewoon heel erg ingeburgerd in de samenleving.
1: Ja.
2: En er zijn mensen die heel veel kunnen drinken en zonder problemen dat daarna een week of twee of drie kunnen laten staan. En anderen, die hebben de drang om toch dagelijks dan te gebruiken.
1: Ja.
2: Dus het verschilt van persoon tot persoon wat alcohol is, alcoholverslaving is.
1: Ja, en wat zien jullie zeg maar voorbij komen van mensen die dus bij jullie hulp, hè, die worden dus doorverwezen vanuit de huisarts. Wat is dan vaak de aanleiding dat zij, hoe komen ze er uiteindelijk bij jullie terecht, zeg maar? Wat zien jullie daarin qua achtergrond en zijn ze zeg maar zelf degene die hulp zoeken of wordt dat dan toch gewoon door andere mensen aangeraden?
2: Het verschil met alcohol en andere vormen van verslaving is dat alcohol vaak een hele lange aanloop heeft. Dus de mensen die voor alcohol komen zijn vaak 40ers, 50ers, 60ers, 70ers. Mm-hmm. Mensen die wat jonger zijn komen vaak met andere problemen.
1: Yeah.
2: Dit speelt dan een hele tijd. En vaak zijn het mensen die al geprobeerd hebben te stoppen of die vaak aangesproken zijn door een gezin of door hun ouders of kinderen of door een werkgever. Het moeilijk gevonden hebben zelf te stoppen of nog heel lang in ontkenning hebben gezeten van het probleem wat ze hebben.
1: Mm-hmm.
2: Dus vaak beginnen toch met een familielid die opbelt en waar we dan een gesprek mee voeren. En dan helpen we het familielid om toch een geliefde of naaste te confronteren. En aan te raden hulp te zoeken bij een huisarts. Dus dat is één pad wat we heel vaak zien. Maar we zien ook mensen die bij huisartsen terechtkomen voor, laten we zeggen, burn-out klachten of slapeloosheidsklachten.
1: Ja.
2: En hopen dan dat de huisarts goed doorvraagt of er niet sprake is van een ander probleem. Dat vermoeidheid zijn of het prikkelig zijn, dat er soms wat meer aan de hand kan zijn, bijvoorbeeld een alcoholstoornis. En dat komt ook omdat mensen toch fouten gaan maken op werk. Weet je? Dus je kunt heel lang kun je goed functioneren als alcoholist, waarbij mensen niet in de gaten hebben dat je hetzij op de werktijd, hetzij buiten werktijd gebruikt. Maar uiteindelijk lopen de meeste mensen toch tegen de lamp, die gaan toch fouten maken in hun werk of er gebeurt wat. En dan is dat vaak een aanleiding om toch hulp te gaan zoeken. En dan gaat dat via de huisarts vaak.
1: Ja. Oké, dus het is inderdaad ook vaak toch ook wel inderdaad op aanraden van familie of omgeving, zeg maar, die op een gegeven moment dus ziet van hé, dit gaat helemaal niet goed.
2: Mensen die zelf standig de keuze maken om hulp te zoeken, zijn er relatief weinig. Er komt altijd druk van buiten bij kijken.
1: Oké. En we hadden het ook echt over die lange aanloop. Nou, we hadden net ook een interview met iemand die was wel wat jonger, zeg maar. U geeft het ook een beetje over leeftijden die iets wat hoger liggen. Hoe ziet zo'n lange aanloop eruit, zeg maar? Is dat dan echt gaat dat echt langzaam aan? Of is het echt iets dat mensen het heel lang met zich meedragen en heel lang weten te verbergen? Of hoe moeten we dat zien?
2: Dat is het laatste is wel het geval. Er is een heel groot onderzoek geweest een aantal jaar geleden vanuit Engeland en België, Nederland en Schotland, waarin ze vastgesteld hebben dat de gemiddelde duur van gebruik van iemand die verslaafd is bij een man is 20 jaar, bij een vrouw is dat 16 jaar. Dus een hele lange tijd waarin mensen gebruiken van heel, heel klein tot heel veel.
1: Ja.
2: En je ziet op het moment dat het problematisch wordt, zie je overigens dat bij vrouwen dat het sneller escaleert dan bij mannen. Dus er wordt verder onderzoek naar gedaan. Dat is een gek patroon.
0: Waarom is dat eigenlijk dat het bij vrouwen dan sneller escaleert?
2: Dat heeft wel te maken met de reden waarom mensen gebruiken. Mannen gebruiken meer in vriendengroepen en vrouwen gebruiken meer toch alleen. En als je op hem door de grens zakt van het niet te kunnen stoppen, is het in je eentje toch lijkt dat nog harder te gaan dan wanneer je de groepen zou doen.
1: Hmm.
2: Dat is één argument. En mannen lijken toch te stabiliseren in het gebruik bij lagere dosen dan bij vrouwen. Dus het lijkt toch dat vrouwen meer nodig hebben om de pijn die ze voelen te verdoven of het trauma wat ze willen vergeten, te vergeten dan mannen. Maar daar loopt nog onderzoek naar. Dus daar kan ik niet een hele harde uitspraak over doen. Maar we zien wel in ieder geval de gemiddelde tijd die mensen in gebruik zijn, dat het ontzettend lang is. Dus het is echt 25 jaar gemiddeld.
1: Ja. Nou, en ook wel interessant wat u zegt. Ik was inderdaad ook benieuwd. Hè. Zijn er wat informatie of onderzoeken die inderdaad heel andere dingen laten zien? Want als je natuurlijk veel al kijkt, zeg maar, zie je toch dat verslaving, als ik het goed zeg, lijken de cijfers meer bekend te zijn onder mannen dan onder vrouwen. Maar eigenlijk zegt u van bij vrouwen escaleert het wel gewoon sneller. Dus eigenlijk, heel kort door de bocht, is nog een onderzoek. Maar dat, dat zit misschien wel sneller in de verslaving dan bij mannen dan.
2: Ja, dat vooropstellen, het is allebei heel erg, hè?
1: Ja,
2: als je 15 jaar gebruikt bent en verslaafd raakt, bent het al als man een paar jaar langer.
1: Ja.
2: Het is ook maar één onderzoek, hè? Dat is waar onder 700 mensen, maar het zegt wel wat. Ik vind het ingewikkeld om daarop vooruit te lopen, om daar iets van te gaan vinden.
1: Mm.
2: Wat uiteindelijk belangrijk is dat mensen of zelfstandig achterkomen of gedwongen worden door een omgeving, toch hulp gaan zoeken.
1: Ja.
2: En wat we bij alcoholverslaving merken, is dat je ook het probleem pas eigenlijk op kunt lossen als je het zelf wil. Weet je?
1: Ja.
2: Er zijn heel veel mensen die toch een behandeling starten omdat het moet van hun ouders of van een partner of van een vriendengroep.
1: Ja.
2: Maar als je het ergens van binnen ook een heel klein beetje zelf wil, dan is zo'n behandeling veel te pittig en te zwaar. Dan dat lukt het toch niet. Ja, want sowieso is verslaving ontzettend moeilijk te behandelen ziekte. Als je kijkt naar de grote cijfers van mensen die verslaafd zijn, dan herstelt een derde van de mensen die in behandeling komen, herstelt eigenlijk niet. Nee. En een derde pas na meerdere keren. En dus een derde pas lukt het in één keer om te herstellen. Ja. En er zijn overigens ook mensen die zonder hulp herstellen. Er zijn best wel veel mensen die in staat zijn om zelf te stoppen met gebruik.
1: Ja.
2: Dus het is een hele moeilijke ziekte om te behandelen. Want de behandeluitslagen relatief klein zijn.
1: Ja. En want wat voor behandelingen geven jullie zeg maar concreet? Is dat dan echt inderdaad dus het doseringprobleem? Dus echt puur op mateloosheid en machteloosheid van hou die mate of probeer het niet te doen zeg maar? Of zijn er ook nog, gaat dat nog verder dan alleen dat? Hoe moeten we dat voor ons zien?
2: Wij hebben vanuit Solution Center een model waarin we uitgaan van, dat noemen we een abstinentie. En dus we helpen mensen om te stoppen met het gebruik van het middel waar ze verslaafd zijn. Mm-hmm. Maar ook om te stoppen met alle andere middelen. Dus als je naast het drinken ook af en toe een jointje rookt, dan stimuleren we je ook om daarmee te stoppen. Yeah. Omdat we anders bang zijn dat de reden waarom je drinkt, dat je diezelfde reden niet oplost. Maar die ga je dus verdoofd met een ander middel wat je zou kunnen gebruiken.
1: Ja.
2: En wat we zien in de behandeling, bestaat uit allerlei psychologen die sessies met mensen doen. Mensen gaan kijken naar hoe hun leven eruit ziet, waar ze vandaan komen, wat er gebeurd is, wat de oorzaak zou kunnen zijn van die verslaving.
1: Ja.
2: We kijken vanuit een medische blik en een psychologische blik en een sociale blik naar mensen.
1: Ja.
2: Maar uiteindelijk helpen ze toch om in ieder geval te stoppen met gebruik. Mm-hmm. En te gaan kijken, waarom gebruik je eigenlijk? En wat is dan het gemis of wat is er gebeurd? En bij sommigen is het trauma wat ze opgelopen hebben, of in een jonge jeugd of later in leven, wat een aanleiding kan zijn om te gebruiken.
1: Ja.
2: En bij anderen kan het een maat van onzekerheid zijn, die onzekerheid in sociale groepen om te acteren, die gemaakt heeft dat het noodzakelijk was om daarvoor te gaan drinken.
1: Ja.
2: En zo kijken of iedereen op zich, wat daar de individuele achtergrond en reden voor is om te gaan gebruiken. En waar ze daarvan gaan we kijken of mensen kunnen helpen stoppen.
1: Ja.
2: Wat het moeilijke is, zeker van alcoholverslaving, is dat het een ziekte is waarvan wij vinden, die gaat nooit over.
1: Nee.
2: Dus je kunt er stoppen met gebruiken, maar je blijft alcoholist de rest van je leven. Want ja, als je ook 5 of 10 jaar later zien we nog steeds mensen die denken, nou nu kan ik wel weer een glaasje nemen.
1: Ja.
2: Maar veel daarvan zijn toch binnen een paar weken weer terug op het oude niveau.
1: Ja.
2: Dus het behandeldoel wat wij echt hebben is stoppen met alles.
1: Ja.
2: Ja, en zoeken naar missie en visie in je leven. Dat was wat de vorige mevrouw zei.
1: Ja. Ja.
2: Op zoek naar connectie maken met andere mensen. Connectie maken met jezelf.
1: Ja.
2: Gelukkig zijn met de dingen die je doet.
1: Ja.
2: En dat gaat helpen om je zingeving te geven aan je leven.
1: Ja.
2: En dat helpt echt.
1: Ja. Ja, dus inderdaad, als ik het dan ook zo... Hè, jullie leggen ook de focus op ook een stukje achtergrond. En inderdaad de toekomst. Van hè, hoe gaan mensen verder? Wat is de reden? En daarin in het tussenin zit eigenlijk een stukje gebruik, zeg maar. En dat moet even weggehaald worden, maar wel dus ook door een stuk verleden zeg maar te verwerken en ook de blik op de toekomst te leggen van, maar wat wil ik dan? En hoe gaan
2: Zeker,
1: we dan verder?
2: Want als je kijkt naar verslavingen, dan wat we dan zien in de praktijk is dat 20% van het probleem gaat om het middel, dus in dit geval alcohol.
1: Ja.
2: En 80% gaat om gedrag, wat je doet, wat je aangeleerd hebt, waar je mee bezig bent.
1: Ja.
2: Dus daar de focus ligt echt meer op het gedrag dan op het middel.
1: Ja. Oké. Ja, nou ik zou eigenlijk heel graag zo nog even verder willen praten over behandeling en eventueel ook daarna.
2: Mm-hmm.
1: We hebben zo meteen nog even het nieuws. Als u het goed vindt, dan bellen wij u zo even na het nieuws nog terug om nog even een stukje behandeling en nazorg te bespreken. En dan zetten we ons gesprek verder als dat oké is voor u.
2: Ja, perfect. Ik wacht even rustig af.
1: Oké, helemaal goed. Dank u wel.
2: Tot zo.
1: Tot zo.
0: Dag.

0: Lit, my own worst enemy. Ja, een beetje een gouden ouwe uit mijn tijd.
1: Fantastisch.
0: Ja, we hebben het vandaag over alcoholisme, zoals je misschien al gehoord had. Maar als je het intuned, we gaan zo het tweede uur in. We hebben net gesproken met
1: Michael de Munnik van Solution Center, directeur van de Solution Center, die allerlei hulp bieden aan mensen met een verslaving en daar dus behandelingen voor geven.
0: Dus, ja, daar gaan we het tweede deel van het interview mee in. En we hebben Tessa gesproken, ervaringsdeskundige. En we gaan het volgende uur ook nog even Joop Hardam spreken. En die gaat bij ons in de studio komen. Dus dat is leuk, dat hebben we al een tijdje niet gehad. Dus we gaan weer lekker verder. Misschien nog wel even een klein stukje nummer. Dat pakken we misschien weer opnieuw op in het tweede uur. Maar blijf luisteren voor het tweede uur te dan allemaal.

0: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In Barcelona is een van de grootste crystal meth labs in Europa opgerold. Er werd 2500 kilo drugs in beslag genomen. De partij was opgelost in een lading vloeibaar vanille-extract. Volgens Spanje werd de crystal meth vanuit Mexico naar Europa gesmokkeld. En toen de container aankwam in Spanje, besloot de politie om de zending te volgen. Daardoor werd naast het drugslab in Barcelona ook locaties opgerold waar de drugs werden opgeslagen en verwerkt. Oud-premier Hasina van Bangladesh keert eind dit jaar terug naar haar land. Hasina werd bij verstek ter dood veroordeeld omdat ze de opdracht had gegeven om op mensen te schieten bij protesten in Bangladesh. Ze vluchtte naar India. Correspondent Davy Boerema.
1: Hier in India zei ze vandaag voor het eerst live dat ze naar Bangladesh terug wil keren. Zeer waarschijnlijk al rond december. Ze is niet bang om vervolgd te worden, zegt ze. Want Hasina zegt nu, ik kan niet mijn plicht naar het volk verzaken door angst.
0: Het is niet bekend wat de nieuwe regering in Bangladesh gaat doen als Hasina terugkeert. Bol.com en de Bijenkorf waarschuwen hun klanten voor een mogelijk datalek. Cybercriminelen hebben ingebroken bij een logistiek bedrijf waar de winkels mee samenwerken. Mogelijk zijn gegevens van klanten bekeken of gekopieerd. Bol en de Bijenkorf hebben klanten per e-mail gewaarschuwd. Als gevolg van het datalek lopen bestellingen mogelijk vertraging op. De vijfde etappe van de Tour de France Femme is gewonnen door Demi Vollering. Zij kwam als snelste over de streep in een kopgroepje van drie, zegt commentator Gabriel Melching.
2: Echte klasse mensvrouwen zaten daar. Kasia Nwiadoma, Marlen Reusser en Demi Vollering. Maar toen Nwiadoma aanging, keken Reusser en Vollering naar elkaar. Niemand wilde het oplossen. En Vollering besloot toen maar gewoon om er vol achteraan te rijden. En toen moest ze echt een groot gat dichten op Nwiadoma. En dat lukte vlak voor de streep, waarna ze haar ook nog kon passeren.
0: Het weer vannacht 13 tot 18 graden. Morgen wolken en zon en 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Dit is Halve Stad.
5: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
6: Donderdag tussen 7 en 10. Roots en raakvlakken. Luister naar de roots en de raakvlakken met de huidige muziek. Country, volksmuziek, country rock, blues, funk en gospel in één programma. Donderdag tussen 7 en 10 bij Gouwe Stad Radio. Roots en raakvlakken.

bam, bam, bam. Tweede uur totaal normaal, altijd weer zo normaal als altijd. En ja, het programma over stigma, taboes, maatschappelijke onderwerpen en meer. En we hebben het vandaag over alcoholisme en nog met een lichtelijke sidestep. Dus het tweede uur, we hebben Tessa in het eerste uur gesproken, ervaringsdeskundige, en Michael de Munnik, directeur Solutions, Center voor Verslavingszorg en meer. Daar hebben we het eerste deel van het interview gehad. Daar gaan we nog even mee door in het tweede uur. We worden ook nu vergezeld met Joop Hardam, sociaal raadsman. Hij zit ook bij ons in de studio. Daar gaan we straks zeker nog mee verder. En nog wat feitjes waarschijnlijk. En waarschijnlijk. We weten zelf niet eens wat we doen, joh. We doen ook maar wat. Hè? Zoals dat boek van... Nou ja, anyways. Maak je klaar voor het tweede uur. Daar gaan we dan.

0: zijn we weer. Radio Totaal Normaal. Zoals gezegd hebben we het vandaag over alcoholisme, alcoholverslaving. En aan de lijn hebben we weer Michael de Munnik, directeur van Solution Center Verslavingszorg. Goedemiddag.
1: Ja, ik ben er weer.
2: Ja, welkom terug.
0: Ja. Nou, we hadden net in het eerste uur al eventjes over de verschillen dus inderdaad tussen man en vrouw. Maar ook inderdaad wat jullie doen in de behandeling. Daar willen we toch graag nog inderdaad even wat verder op in. U gaf op een gegeven moment ook aan dat mensen eigenlijk in verschillende processen binnenkomen. Hoe beginnen jullie dan met de behandeling? In welk proces stappen jullie in? Hoe wordt dat bepaald? Hoe moeten wij dat voor ons zien?
1: Nou ja, uiteindelijk proberen we, ongeacht waar iemand aan verslaafd is en wat er speelt, te zorgen dat mensen 6 maanden bij ons clean blijven. Mm-hmm. Bij de een is daar heel veel zorg voor nodig en is het heel intensief. En bij de ander is het veel lichter. Dus afhankelijk daarvan kunnen we het programma aanpassen. Mm-hmm. Maar het begint met stoppen met gebruiken. En als mensen zelf kunnen stoppen met drinken, met hulp van ons vanuit de thuissituatie, dan kan het gewoon thuis. Dan spreken we af dat ze niet meer drinken. En dan gaan we in alle groepsessies die we met ze doen, in de behandelmomenten, evalueren we hoe dat gaat en kijken waar we daarin kunnen helpen. Mm-hmm. En als dat te ingewikkeld is om zelf te doen, dan nodigen we ze uit om dat met ons samen te komen doen. Dan komen ze voor een aantal dagen naar ons ziekenhuis in Voorthuizen. Dan helpen we ze met medische ondersteuning van het eerste gebruik af van het middel.
0: Yeah.
1: En afhankelijk van hoe zwaar de verslaving is, kunnen ze daar nog een aantal weken blijven tot maximaal 4 weken. En als het niet nodig is, dan doen we dat niet. Hè, want we gaan het alleen maar zorg te geven als het nodig is. Als het niet nodig is, dan kunnen ze gelijk starten in de ambulante behandelingen, zoals we dat dan noemen.
0: Yeah.
1: En die bestaan uit een aantal groepstherapie sessies per week, waarbij je zowel een-op-een gesprek hebt met behandelaren, maar vooral ook in een groep dingen doet. Omdat we zien dat de herkenning van anderen van hetzelfde probleem zo ontzettend wel helpt om te kunnen stoppen.
0: Mm-hmm.
1: Dus we doen ontzettend veel dingen in groepen samen. Dan leer je praten over je problemen, dan leer je luisteren naar anderen, dan leer je dingen herkennen, leer je dingen delen, leer je ook met je emoties omgaan als dingen even tegenzitten in de groep.
0: Mm-hmm.
1: En iedereen loopt zijn eigen programma daardoorheen met werkboeken en instructies en opdrachten, zowel in de groep als op de dagen dat je thuis bent.
0: Ja.
1: En uiteindelijk bouwen we de zorg af van heel intensief naar het eind van de rit licht intensief.
0: Ja.
1: En dan zijn mensen vooral, dan komen ze nog een of twee uurtjes per week in plaats van 1 of 2 dagen per week.
0: Ja.
1: En de zorg die, daar kom ik zo meteen nog wel op, denk ik. Ik probeer daarna echt wat voor te zetten in de zelfhulpgroepen.
0: Ja. Ja, daar wil ik het inderdaad zo ook nog even met u over hebben. Want dat zijn denk ik ook wel een beetje de bekende groepen. Maar misschien ook wel iets waar ook niet zo heel veel bekend over is.
1: Ja.
0: Ik hoorde u net ook iets zeggen met medische hulp afgaan van alcohol. Zitten er dan ook nog medische gevolgen aan? Of wat zijn de gevolgen die jullie zien, ook medisch gezien, als het gaat om alcoholgebruik?
1: Zeker. Een langdurig gebruik van alcohol kan zeer schadelijk zijn voor je lijf.
0: Mm-hmm.
1: Ik ben geen medicus, dus ik vind het moeilijk om daar heel erg op in te gaan. Maar we zien als in het extreme geval, komen Korsakoff-achtige verschijnselen voor. Echt de hersenen echt gewoon voor een groot deel niet meer functioneren.
0: Mm-hmm.
1: En we zien ook mensen met leverfalen, zien we dan die moeite hebben.
0: Yeah.
1: En het lichaam is ook, alcohol is een druk waar je niet zomaar mee kunt stoppen. Je moet echt, als je het heel erg langdurig en intensief gebruikt hebt, moet je echt heel voorzichtig stoppen daarmee, niet in één keer.
0: Yeah.
1: En als je snel stopt, is er ook hulp nodig, ook met medicatie om te

0: medisch doseren.
1: Ja, zeker. Ja. Zeker.
0: Ja. En u gaf ook al net aan, ik moet zeggen, ik schrok er zelf eigenlijk wel een beetje van, dat het echt 1/3 is van de mensen die herstelt. Dat is eigenlijk best wel...
2: In één keer.
0: Ja, precies. Maar dat is natuurlijk best wel... Laat ook wel misschien wel zien, zeg maar, de impact wat dat heeft. En hoe lang het misschien ook kan duren voordat iemand helemaal volledig hersteld is. Want wanneer is iemand hersteld? Is dat echt inderdaad als iemand helemaal volledig van alcohol is? Of is dat echt, heeft dat weer met dat stukje doseren te maken? Als iemand dat ook goed onder controle weet te houden?
1: Zoals wij er naar kijken, maar daar verschillen in de, laten we zeggen, in de wereld de mening wat over. Maar zoals wij er naar kijken, ben je nooit hersteld. Nee. En dan kun je wel in herstel komen, maar zul je de rest van je leven dat moeten onderhouden.
0: Ja.
1: Wat we erin geloven dat, omdat je zo, je lichaam zo, of je hersenen ook zo gewend zijn geraakt aan het gebruik, dat als je ook na 20 jaar nog een keer een slokje alcohol zou nemen, dat de kans gewoon best fors is dat het lichaam, dat er allerlei oude patronen weer aangaan.
0: Ja.
1: En voor je het weet zit je weer aan de fles of 2 of 3 per dag.
0: Ja.
1: Dus dat, dus laten we zeggen, het is geen ziekte die overgaat in die zin.
0: Nee.
1: Het is een ziekte die je onder controle kunt houden. Je zou het kunnen vergelijken met diabetes, of met astma, of met dat soort chronische ziekten.
0: Ja.
1: Daar kun je prima mee leven. Mits je de behandeling gewoon afmaakt en het blijft onderhouden. Dan kun je een heel gezond en functioneel leven hebben.
0: Ja.
1: Maar de kans op terugval ligt wel op de loer. De rest van je leven eigenlijk.
0: Ja, en is dat dan ook, om gelijk even het stapje te maken, is dat dan ook het belang van de zelfhulpgroepen? Dat mensen ook, dat u ook zegt, nou, een verslaving of zoiets dat gaat, dat is eigenlijk iets wat je hele leven meeneemt. Is dat ook belangrijk dat mensen daardoor na bijvoorbeeld herstel bij jullie of in een andere kliniek deel uitmaken van zelfhulpgroepen? Wat kunt u daarover zeggen?
1: Dat maakt echt een heel erg groot deel uit van onze visie op verslavingszorg.
0: Ja.
1: Dat je onder begeleiding van ons kun je prima stoppen met gebruik voor een aantal maanden. Maar als je echt de rest van je leven wil gestopt blijven, zul je dat moeten onderhouden. En de zelfhulpgroepen waarvan de bekendste zijn de anonieme alcoholisten. Je hebt ook Narcotics Anonymous. Die heeft een hele grote variëteit aan zelfhulpgroepen. En dat zijn bijeenkomsten waarbij mensen in groepen van tussen de 6 en soms wel 30 mensen wekelijks bij elkaar komen. En vooral delen waar ze tegenaan lopen. Het zijn geen therapiegroepen, maar het zijn groepen waarbij mensen een gedeelde achtergrond hebben. Namelijk dat ze verslaafd zijn aan een middel, alcohol, drugs of wat anders. En samen de moeilijke momenten delen die ze hebben om samen in herstel te blijven. En wat heel erg werkt in die groepen is toch die herkenning. Dat je niet de enige bent. En het weer in verbinding komen met andere mensen.
0: Ja.
1: Dat is vaak wat verslaving doet. Het is een hele eenzame ziekteverslaving. En dat begint, zeker bij alcohol, begint vaak heel gezellig. En met op jonge leeftijd met vrienden in de kroeg. Maar meestal eindigt het heel erg stiekem in een schuurtje achter in de tuin.
0: Ja.
1: Of op zolder. Het is een hele eenzame ziekte die heel erg isoleert. Juist mensen weer in verbinding brengen met andere mensen is een heel krachtig herstelprincipe.
0: Ja.
1: En dat kun je zelf doen. Dat kan bij een sportvereniging, dat kan in je werk zijn, dat kan in je familie zijn.
0: Ja.
1: Maar soms mis je daar net even die connectie of net even dat begrip van andere mensen die in dezelfde situatie hebben gezeten.
0: Ja.
1: En daar zijn diezelfde groepen heel erg goed voor om daarin te helpen.
0: Ja. Ja, en dat sluit denk ik ook, als ik het even zo mag invullen, een beetje aan op ook wat u zei van een alcoholverslaving. Dat is eigenlijk 20% uit verslaving, 80% uit sociale omgeving. En eigenlijk door middel van die zelfhulpgroepen ga je dus eigenlijk terug naar die 80%, om dat dus ook een beetje onder controle te houden. Mag
1: precies,
0: ik dat zo zeggen?
1: Precies.
3: Ja, een stukje gedrag.
1: Dat mag je heel goed dat je dat zo aan elkaar komt.
0: Ja, ja. Oké. Okay. Ja, dus dat is ook echt wel iets heel, heel belangrijks tussen. Dus niet alleen inderdaad de behandeling bij jullie, maar ook zeker die hulp daarna, zeg maar. Dat is dus ook iets waar jullie heel erg hard voor maken, begrijp ik. Wat ook echt in jullie visie naar voren komt.
1: Zeker.
0: Ja.
1: Zeker, zeker. En er zijn ook mensen die kunnen stoppen met gebruik zonder dat wij bij betrokken raken, omdat die gewoon daar die zelf voor begaan. Maar zijn ze dan niet zo bekend als ze zelfs wel zouden willen. Maar er zijn best wel veel mensen die omdat ze, laten we zeggen, leren praten over gebruik en zien dat andere mensen dezelfde problemen hebben gehad in hun leven en ook kunnen stoppen. Dat het voldoende is om die knop om te zetten in je hoofd.
0: Ja.
1: Dus het is een heel krachtig medium.
0: Ja. Ja, mooi. En nou, we zijn nu denk ik toch ook al een beetje aan het einde gekomen van onze tijd voor het interview. Is er als laatste nog iets wat u mee zou willen geven? Of iets van een nou ja, wat belangrijk is voor mensen die misschien met een verslaving te maken hebben? Of misschien nou ja, naasten van mensen die verslaafd zijn?

0: Wat zou u mee willen geven?
1: Herstel is mogelijk. Dat is denk ik een hele belangrijke hoopgevende gedachte. Het is niet altijd makkelijk, maar je kunt absoluut stoppen met gebruik. Dus dat is een goede hoop, zowel voor de persoon die verslaafd is als voor zijn of haar omgeving. En elke weg naar herstel is anders. Er zijn heel veel wegen die mensen kunnen bewandelen om in herstel te komen. Wij hebben een bepaalde visie op herstel. Er zijn ook andere instellingen die wat anders naar kijken, een ander soort zorg aanbieden. Het maakt mij niet uit waar mensen hun zorg gaan zoeken.
0: Nee.
1: Maar er is wel hoop is denk ik een heel mooi woord. Hoop is belangrijk om te hebben. Want als je daadwerkelijk zou willen stoppen, dan is er echt een mogelijkheid toe om wat te kunnen doen. Dus dat zou ik mensen mee willen geven.
0: Mooi, ja. En hoe kunnen mensen jullie organisatie bereiken? Want u gaf wel aan, het is vaak wel met een verwijzing via de huisarts. Maar als mensen bijvoorbeeld zelf op zoek zijn naar informatie over jullie organisatie, of misschien bij jullie terecht zouden willen voor hulp, hoe kunnen ze jullie vinden? Wat is jullie website?
1: Ja, de website is www.solutions-center.nl.
0: Ja.
1: En als je zou zoeken op solutions-center op Instagram en op TikTok en op LinkedIn vind je het ook. En we hebben een groot intakekantoor in Amersfoort, waar alle intakegesprekken plaatsvinden.
0: Oké, okay.
1: En het nummer vind je op de website, dus www.solutions-center.nl. Dan kom je er wel.
0: Ja,
2: duidelijk.
0: Nou, helemaal goed. Super bedankt voor uw verhaal en heel veel succes ook met wat jullie doen. Bedankt ook voor het meewerken en inderdaad ook het belang van herstel, maar ook zeker het stuk daarna en vooral ook de hoop dat herstel mogelijk is.
1: Helemaal goed. Dankjewel dat jullie dat mogelijk maken. Een mooi onderwerp.
2: Graag gedaan. Ja.
0: Graag gedaan, dank u wel.
1: Fijne middag.
2: Fijne middag.
0: Ja, dit was Michael de Munnik van Solution Center, de Center voor Verslavingszorg. Voor meer informatie kunnen jullie naar www.solutions-center.nl. Solution Center is ook te vinden op Instagram, TikTok en LinkedIn. Voor intakegesprekken kunnen mensen terecht in Amersfoort. Veel zaken gaan wel via verwijzing van de huisarts. En ik denk een mooie afsluiter die Michael de Munnik zelf al gaf. Herstel is mogelijk en niet elke weg is hetzelfde. Voor meer informatie zoek vooral eens op de website en laat je informeren. Dat geldt voor zowel mensen zelf als hun naasten.
2: Ja, mooi.

0: Ja, Major Parkinson, Awkward as a Drunk. Het, heerlijk nummer, gewoon. Je moet er misschien van houden. Nou ja, ik ben er wel fan van in die zin. Ja, een beetje raar, maar ook toch ook weer leuk. Je luistert naar Totaal Normaal en we hebben het vandaag over alcoholisme. En nog een klein uitstapje die we straks ook gaan doen. Maar we willen nog wel even, zoals Leonie zo mooi zei, het thema even afsluiten. Voordat we met het uitstapje gaan beginnen. Nog even wat feitjes op een rijtje van alcoholisme. Je hebt alcoholisme eigenlijk in verschillende vormen uitgemeten. We hoorden natuurlijk al bij het eerste interview dat het niet altijd super zichtbaar is en helemaal levensomvattend, maar wel heel veel invloed kan hebben. En hoeveel een alcoholist drinkt is lastig te zeggen. Je hebt verschillende niveaus van problematisch drankgebruik. En om als alcoholist gedefinieerd te worden, hoef je niet per se elke dag te drinken. En ook wanneer je eens per week te veel drinkt, is er al sprake van problematisch drankgebruik. Je bent een zware drinker wanneer je minstens één keer per week meer dan 6 standaard glazen alcohol drinkt. Vind ik shocking. Ik denk dat heel veel mensen dan onder dat kopje gaan vallen. Drink je meer dan 2 glazen alcohol per dag of meer dan 1 glas alcohol als vrouw, dan ben je een overmatig drinker. En wanneer je als je dan als overmatig drinker ook nog eens per week meer dan 7 glazen alcohol drinkt of meer dan 4 als vrouw. God, heel confronterend dit. Nee, dan is er sprake van excessief drinken. Dus dan doe je al dagelijks al 1 glas of 2 glazen. En dan dus ook nog eens 4 één keer per week als vrouw. Dat vind, ik vind dat echt weinig. Is dat erg?
1: Ja, het zijn natuurlijk wel cijfers, zeg maar, die denk ik ook gewoon echt niet bekend zijn. Want zeker als je natuurlijk ook naar bepaalde, nou, waar we natuurlijk net ook over hadden, een stukje sociaal drinken, zeg maar, met mensen. Kijk, als jij een avond met mensen, gaat het best wel snel hard. Dan kun je ook best wel snel onder die categorie vallen.
0: Ja, ja, en als ze dan blijkbaar mannen en vrouwen ook anders schalen. En inderdaad, denk je snel aan een hoop drankjes zit. Als je één keer per week zoveel glazen, dan denk ik, nou ja, goed, als je dan 2 keer per week de helft drinkt, is dat, telt dat dan ook? Of, weet je wel, en naast het alcoholglazen dat je drinkt, is het ook te belangrijk om te kijken naar de gevolgen van je eigen alcoholgebruik. Nou, dan heb je dus eigenlijk zo'n soort puntenlijstje. Dan kan je even meeschrijven. 2 of 3 punten, dan heb je een milde vorm van alcoholisme. 4 of 5, dan heb je een matige alcoholverslaving. En als je 6 of meer punten hebt, heb je een ernstige alcoholverslaving. Dan gaan we ze even af. Ik drink vaker in grotere hoeveelheden dan het plan was. Pogingen om te minderen of stoppen met alcohol drinken zijn niet gelukt. Drinken en bijkomen van het drinken kostte me veel tijd. Ik heb vaak zin om te drinken. Mijn drankgebruik veroorzaakt problemen thuis, op school en of mijn werk. Ik blijf drinken ondanks dit ik hierdoor problemen creëer in mijn relaties en directe omgeving. Door mijn drankgebruik ben ik gestopt met hobby's, sociale activiteiten of werk. Door mijn alcoholgebruik kom ik wel eens in gevaar. Ik blijf drinken, ondanks dat ik weet dat dit lichamelijke of psychische problemen met zich meebrengt of verergert. Ik heb steeds meer alcohol nodig om hetzelfde effect te bereiken. Als ik stop met drinken, krijg ik omzettingsverschijnselen. Nou ja, ik denk dat heftig is als je daaraan aan het grootste deel aan voldoet. Ik denk dat je misschien stiekem ook wel weet wanneer, zeker als je echt zwaar alcoholverslaving hebt, dat je dan stiekem wel weten, zit je misschien nog in de ontkenningsfase. Maar je bent dus wel eerder al een heftige drinker dan je denkt. En zeker ook de porties drank. We hebben het wel eens over alcohol in het verkeer gehad. Ja. En de eerste wat je leerde in zo'n cursus, dat ze zeiden, ga maar eens een wijntje inschenken. En dat grootste deel van de mensen niet eens weet wat 1 portie wijn is. En dan gaan ze dus met 1 drankje op, gaan ze het verkeer in. Hmm. Wat dus misschien dan wel 2,5 wijntje is.
1: Ja.
0: En de hoeveelheid glazen die er staan, dat zijn dus wel de nette, ga naar de kroeg of naar het terras glazen, zeg maar.
1: Ja, best wel shocking. En eigenlijk ook dat we misschien met elkaar ook gewoon te weinig weten over.
0: Ja, ja, en daarom is het wel goed norm. Om daar misschien even dan dus nu bij stil te staan.
1: Ja, inderdaad.
0: Want het kost ook veel, hè?
1: Ja, nou ja, het is ook zo. Het RIVM heeft in 2013 een berekening gemaakt over de kosten en de baten van alcoholgebruik in Nederland. Nou, dat hebben ze eigenlijk gedaan door naar verschillende manieren te kijken waarop alcohol een invloed kan hebben op de maatschappij. Nou, dat is in 2018 is het rapport weer herzien naar aanleiding van nieuwe cijfers en inzichten. Wat ze dus neerzetten is eigenlijk wanneer het gaat over de kosten, dan kun je denken aan lagere arbeidsproductiviteit, inzet politie en justitie, bijvoorbeeld door agressiviteit, alcoholgebruik, verkeersongelukken. Bij baten de accijnzen die de overheid krijgt door verkoop van alcohol, geluksgevoel, oftewel het welzijn, wat dan weer niet opweegt tegen de kosten ervan. Op basis van de schatting uit 2013 waren de maatschappelijke kosten voor alcohol in dat jaar 2,3 tot 4,2 miljard euro.
0: Een brede schatting.
1: Ja. Wel belangrijk om te beseffen dat dit inderdaad echt een globale schatting is. En er zijn verschillende sectoren waar de kosten en baten voor zijn gerekend. Ik ga ze niet allemaal opnoemen, maar wij onder andere dus inderdaad kan denken is inderdaad kosten van preventie, een stukje voorlichting, campagnes, productie en distributie van alcohol, producenten en verkopers van alcohol, zeg maar. Ook de verkeersongelukken, vroegtijdig misschien ook in de zorg terechtkomen, of ziektes, zeg maar, die daar verband mee houden. Kosten van ongevallen, et cetera, maar ook studievertraging of vertraging of uitval op allerlei gebieden. Dus dat zijn een beetje zaken, zeg maar, die daarin in mee zijn genomen. Dus,
0: en daarom is het ook zo breed. Het is natuurlijk heel moeilijk in te schatten wat het de maatschappij kost, want het is inderdaad een kostenbatenplaatje. Accijnzen zal ook niet mis zijn. Ik denk niet dat we dat moeten onderschatten. Nee. Maar in die zin is het natuurlijk wel zo vaag en op zoveel categorieën dat het bijna niet te meten is. Maar goed, de schatting is daarom ook echt met 2 miljard euro verschil ertussen. Ja, zeg maar. Maar goed, het kost gewoon heel veel geld. En het is daarom ook denk ik belangrijk om daarbij stil te staan. En naast dat het welzijn van mensen en de gezondheid van de maatschappij wordt daar gewoon minder van.
1: Ja. En vooral belangrijk denk ik dat het echt gaat om de welzijn van inderdaad van de personen. Dus ik denk een stuk voorlichting en campagnes dat dat ook helemaal niet zo verkeerd is. Als ik dat zo hoor, denk ik ik denk niet dat er veel mensen zijn die zoveel weten over alcoholisme.
0: Ja, en vaak als je er een prijskaartje aan hangt, zelfs al heb je er niks mee, als het je iets gaat kosten, dan worden mensen wat makkelijker getriggerd om iets te veranderen. Dus vandaar deze iets wat onpersoonlijke vergelijking van de kosten. Maar daarmee willen we wel het alcoholisme stuk eventjes afsluiten. Ga bij jezelf te raden. Ga bij de mensen om je heen te raden. Wees ook niet bang, denk ik, om het aan te geven als je je zorgen maakt om iemand die misschien wel te veel of te weinig drinkt. Nee, iemand te veel drinkt, sorry. Je drinkt die echt te weinig, man. Die doet gezellig mee. Nee.
1: Die te weinig aanwezig is door het vele alcoholgebruik.
0: Heel
1: misschien.
0: Mooi gered. Ja, goed. We gaan naar een nummertje en we zijn weer totaal normaal, hoor. Nou, even afkoelen. Nu gaan we weer het volgende interview in.

0: Jawel, je luistert naar Radio Totaal Normaal op deze prachtige zonnige dag. En als je terugluistert is het misschien niet zonnig, maar nu in ieder geval wel. En ja, we hebben het vandaag over alcoholisme met een uitstapje. Nou ja, het alcoholisme hebben we net uitgebreid besproken met alles erop en eraan. En het is eigenlijk heel leuk voor de tweede keer sinds dat wij dit programma maken, zijn wij zelf benaderd met de vraag om in de uitzending te komen. En dan kunnen wij niet anders dan daarop inspringen. Een sociaal raadsman, Joop Harnum heeft ons bereikt, weten te bereiken via. Zoals het sociaal team Gouden beschrijft, is het een raadslid die je kan helpen met vragen over wetregelingen en sociale voorzieningen. Denk aan welke potjes je recht op hebt of wat je moet regelen als je bijvoorbeeld je familiesamenstelling verandert. Hij kan mensen helpen door hen te navigeren in de bureaucratische weerwar van het systeem. En waar hij exact bij helpt en wat hij graag met ons deelt, dat horen we graag. Aan de lijn. Nee, we hebben hem helemaal niet aan de lijn. Hij zit in de studio. Joop Harnum, sociaal raadsman van de gemeente Gouda. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Hey, bedankt dat je in de uitzending wilde komen.
1: Ja, dankjewel.
0: En ook voor de interesse om je verhaal te doen. Ik hoor wel al van tevoren al gesproken en ik mocht tutoyeren. Dus bij deze, ik ga nog wel een paar keer fout doen, maar...
1: Geeft niks, is goed hoor.
0: Allereerst, wie ben je?
1: Ja, nou zoals je al zei, mijn naam is Joop Harnum. Ik ben indirect wel werkzaam in opdracht van de gemeente Gouda. Maar in dienst bij Quadraat, dat is een stichting. En die werkt onder andere, hebben onder andere medewerkers bij Sociaal Team Gouda.
0: Ja.
1: Dat is een beetje de volgorde, om het zo te zeggen. En ik ben een van de drie sociaal raadsleden in Gouda.
0: Een van de drie sociaal raadsleden in Gouda?
1: Ja.
0: Oké, en via Quadraat en in opdracht van de gemeente, als ik het goed begrijp.
1: Ja.
0: Oké. Nou, we hebben complexere dingen meegemaakt, maar we houden voor het gemak dus voor de gemeente en dankzij Quadraat, zeg maar. En wat, want ik ben een van de drie sociaal raadsleden. Wat is dat in vredesnaam? Ja. We hebben het natuurlijk al een beetje in de intro beschreven. Maar u zei zelf ook al van... Nou, eigenlijk hebben we heel weinig... te weinig mensen weten wat wij doen. En wat we kunnen betekenen voor mensen.
1: Dat klopt wat je zegt. Er is inderdaad nog een wereld te winnen. Heel veel mensen, ook in Gouda, weten niet dat er sociale raadsleden zijn. En laat staan dat men weet in Gouda wat we voor hem of haar kunnen betekenen in het dagelijks leven. Wat je daarbij voor kan stellen is, de wet en regels in Nederland zijn over het algemeen best ingewikkeld.
0: Hè? Ja, eens. Ja.
1: Mensen zijn snel het overzicht kwijt. Mm-hmm. Hè? Daar kunnen we straks misschien wat voorbeelden van noemen, hè, concreet. En dan is het heel fijn als iemand gratis en van niets met je mee kan denken, met je mee kan praten in een gesprek, in alle rust. Misschien heb je wat papieren thuis liggen. He, waar je mee worstelt, waar je tegenaan loopt. En wil je graag weten waar je staat. Of er misschien nog kansen zijn of mogelijkheden zijn. Wat je rechten zijn, wat je plichten zijn. En dan kan er een sociaal raadsman of vrouw graag met je meedenken, meepraten. Als die man of vrouw dat ook fijn vindt. En dan kunnen samen worden gekeken of er misschien oplossingen mogelijk zijn. Of dat er misschien een lijntje contact kan worden gelegd met een sociaal werker, een maatschappelijk werker of een jeugdwerker.
0: Ja, dus ook doorverwijzen is ook wel een onderdeel daarvan. En mensen dus helpen met wetten en regelgerelateerde dingen. Ik wil daar ook nog wel verder op ingaan wat het dan inhoudelijk verder is. Ik ben wel benieuwd hoe je dan hier zo terecht bent gekomen. Want zeker wetten en regels is niet voor iedereen weggelegd om daar adviezen in te kunnen geven. Wat is dan uw achtergrond en hoe bent u dan in deze hoek terecht gekomen?
1: Ja, ik ben zelf in het verleden advocaat geweest in de sociale rechtshulp. Dan moeten ze een zogeheten toevoegingspraktijk voor mensen met weinig of geen geld. He, dus zeg maar de mensen die gewoon afhankelijk zijn van bijvoorbeeld van een bijstandsuitkering. En die toch juridische hulp, rechtsbijstand kunnen gebruiken. En daar heeft de Nederlandse regering al lang geleden een systeem voor opgezet. Om die beste mensen ook te kunnen helpen en ondersteunen op juridisch gebied. En daar is natuurlijk heel veel over te doen geweest. Ik ben het zelf... Ik heb het zelf bijna 20 jaar mogen doen, dat vak. Voor ook kwetsbare medemensen. Maar zoals jullie ongetwijfeld ook gelezen, gehoord, begrepen hebben. Of in kranten gelezen hebben. De overheid zit niet stil. Die heeft nogal wat bezuinigd de laatste paar jaar. En dat heeft het, die advocaat die zich met dat soort zaken bezighouden, niet al te makkelijk gemaakt. Ik zeg het heel even voorzichtig. Maar daar komt wel in antwoord op je vraag, mijn opgedane ervaring juridisch vlak vandaan. En die bagage die ik daar heb opgedaan, die kan ik vandaag de dag best goed gebruiken en inzetten.
0: Ja, bagage klinkt dus iets zwaars, maar het is de ervaring.
1: Ja, de rugzak en ervaring voor de inwoners van Gouda die ergens tegenaan lopen.
0: Ja. En natuurlijk zat u al in de doelgroep waar mensen het al wat zwaarder hebben. Is een stukje sociaal aspect natuurlijk ook al meegenomen in uw verleden daarin. En moet ik me dan voorstellen dat u werd gesubsidieerd door de regering dan om dat te kunnen doen. En het was ook alleen maar de gratis hulpverlening die geboden werd. Want is dat dan hetzelfde als ProDeo? Of is het dan dat je dan soms even een uitstapje maakt dat je het gratis doet? Is dat, hoe moet ik me dat voorstellen?
1: Nou, ProDeo, het is eigenlijk in de volksmond. Hè? Op de straat wordt dat zo genoemd. ProDeo-advocaat. Maar dat is eigenlijk één en hetzelfde.
0: Okay.
1: Dus heel veel mensen denken van, nou, dat is gratis en van niets. Maar dat is al heel lang niet het geval. Want de beste mensen moeten wel een eigen bijdrage aan rechtshulp betalen. Gewoon een eenmalig bedrag. Mm-hmm. En dat eenmalig bedrag is dan, dat vaste bedrag is afhankelijk van iemands inkomen.
0: Oké, en waar moet ik dan aan denken?
1: Nou, als iemand bijvoorbeeld afhankelijk is van een bijstandsuitkering, hè, dan is vandaag de dag voor een inschakeling van een advocaat op basis van gefinancierde rechtshulp, met een mooi woord, dan moet je dan denken aan een kleine €280. Best aardig wat geld. Vroeger, toen ik nog advocaat was. Hè? Ik word oud. Waren die bedragen vele malen lager. Hè? Maar als iemand een bijstandsuitkering had of heeft, zeg maar, dan kan de man of vrouw een aanvraag doen voor bijzondere bijstand bij de gemeente waar hij of zij woont.
0: Dat kan ook nog, ja.
1: En dan kunnen diezelfde kosten die ik net noemde, kunnen volledig vergoed worden door de gemeente.
0: Ah, ja.
1: Dus per saldo hoeft iemand dan niet uit eigen portemonnee iets te betalen.
0: Ja, want ik kan me voorstellen met een vechtscheiding of iets. Weet je, soms moet je gewoon echt iemand inschakelen. En als je dat uit eigen zak moet doen, is dat denk ik ook voor een werkend persoon ook al eigenlijk niet te betalen. Nee. Natuurlijk. Rechtshulp is gewoon heel erg duur. Dus uiteindelijk, als ik het begrijp, ook wel een beetje mede door de frustratie van de veranderingen binnen in de regering, waardoor je besloot wat anders te gaan doen?
1: Of? Ja, ik wilde toch graag me blijven inzetten voor gewoon mensen die underdog zijn, of kwetsbare positie zitten. Hè? Of het nou met een baas of werkgever te maken heeft, of met een verhuurder. Hè?
0: Ja.
1: Zo.
0: Ja.
1: En dat vind ik in deze functie, kan ik dat goed kwijt.
0: Ja. En ik vind het dan eigenlijk, ik heb weer een soort van verhaal neergezet van, we maken het systeem zo ingewikkeld dat we mensen nodig hebben die het weer behapbaar kunnen maken voor de burger.
1: Ja, een beetje een cirkel.
0: Ja, dat is toch een beetje apart ergens natuurlijk. En het is heel fijn dat het er is.
1: Ja.
0: En jammer dat het zo ontiegelijk moeilijk soms kan zijn. Zeker als je een beetje gecompliceerde situaties ingaat. Gaat er niet eens mis, zeg maar, dat nodig is?
1: Ja, in die zin. Ja, we hopen natuurlijk allemaal dat onze functie op een gegeven moment eigenlijk overbodig is geworden.
0: Ja.
1: He, dat zou natuurlijk het meest ideale scenario zijn.
0: Ja.
1: He, dat zou ik, in mijn hart zou ik het ook het liefst wensen.
0: Ja.
1: Maar het is niet echt reëel. Kijk, het ziet er naar uit dat op korte termijn of langere termijn ziet er niet naar uit dat vanuit Den Haag of vanuit Brussel, Europa, er wat meer eenvoudigere regels op ons afkomen. Het wordt alleen maar, lijkt wel een soort onoverzichtelijker breid te worden.
0: Ja.
1: Hè? En dat kan te maken met allerlei denkbare onderdelen van het recht.
0: Ja,
1: en dat is gewoon.
0: Soms is het complex natuurlijk.
1: Ja.
0: Dat is ook zo. En daar moet ik me net voor gaan zitten. Maar sommige dingen denk ik, moet dat dan zo moeilijk zijn? Want bepaalde dingen waar je me helpt, van officiële brieven schrijven, dat soort dingen.
1: Ja,
0: dat is ergens eigenlijk jammer dat zo moeilijk dan wordt gemaakt. Ik denk zeker als een burger daar regelmatig mee te maken krijgt.
1: Ja.
0: Dat dan zo ingewikkeld moet.
1: Nou kijk, wat natuurlijk wel het mooie is. Goed dat je dit zegt hoor, dit punt. Maar wat natuurlijk een mooie uitdaging voor ons is, ook als sociaalzijde, is op zoek te gaan naar wat mensen nog wel zelf kunnen.
0: Ja.
1: He, dus kijk, als we natuurlijk iemand tegenover ons hebben, een beetje aftasten natuurlijk is dat. He, maar als die man of vrouw zelf nog in staat is om een mooie brief te maken, of een voorbeeldje daarvan, dan is het natuurlijk nog mooier als we dat samen kunnen doen.
0: Of ook niet als over te nemen.
1: Nee, dat is niet de bedoeling. Maar dus daar zijn we natuurlijk wel een beetje met elkaar naar op zoek. Maar dat ligt een beetje aan wie tegenover je zit in het gesprek.
0: Ja, want wie komen er bij jullie terecht, gemiddeld genomen, zeg maar?
1: Heel divers. Dat is gewoon van Ik werk in een team van. Ik werk zelf in het Nelson Mandela Centergebouw, Gouda Oost, bijna Dotterlaan om precies te zijn. En werk ik in een team met ongeveer 14, 15 collega's. Dat zijn sociaal-maatschappelijk werkers, dat zijn jeugdwerkers. Dat is een hele mix. Ik ben dan zelf de enige sociaal-juridische tak, om het zo te zeggen. En de jeugdwerkers komen natuurlijk vooral in aanraking met minderjarigen. Dat gaat via scholen. Komen die kinderen of jeugdigen op hun pad. En die komen met allerlei vragen waar ze tegenaan lopen in het leven. En sociaal-maatschappelijk werkers komen in aanraking met de doelgroep 18 plus tot soms wel 100 plus.
0: Ja.
1: Ja.
0: Wordt er dan ook doorverwezen, zeg maar, vanuit hun dan? Of komen mensen zelf naar je toe?
1: Zeker. We hebben, dus al een paar jaar is het zo dat op scholen zijn er inloopspreekuren van collega, jeugdwerkers. Datzelfde gebeurt bij huisartspraktijken. Dat is ook iets van de laatste paar jaar. Ja. Er wordt heel veel gebruik van gemaakt door mensen die voor een afspraak bij de huisarts zijn. En dat de huisarts dan denkt van, goh, het zou misschien wel handig kunnen zijn dat die man of vrouw een deurtje verder gaat. Hè? Als je dat zelf ook wil natuurlijk, hè? Als je ervoor open staat. Want ik krijg wat signalen dat er misschien wat meer aan de hand is dan alleen pijn in die arm.
0: Hè? Mm-hmm.
1: En bijvoorbeeld financiële problemen.
0: Ja.
1: Of gedoe met een bedrijf of winkel waar iets heeft gekocht. Nou, ja, zo kan je wel doorgaan.
0: Ja. Ja, sommige mensen zullen er misschien het hoofd in het zand steken als het ingewikkeld wordt, wat alleen maar grotere problemen oplevert. Ik kan me ook voorstellen, als je bijvoorbeeld niet goed bent in de Nederlandse taal, dat het dan nog ingewikkelder wordt. Of al wat ouder en niet goed in de Nederlandse taal. Dat je niet veel ervaring met computers hebt. Alles is bijna digitaal natuurlijk. Maar ja, dan moet je jou wel vinden ook natuurlijk.
1: Zeker,
0: Want wat doe je nou? Wat is nou het grootste deel van je takenpakket als je aan het werk bent, zeg maar?
1: Het grootste pakket is dat ik over het algemeen best veel mensen zie en spreek door de week. Maar allemaal over het algemeen vrij kort. Hè, dus zeg maar één keer, soms twee keer of maximaal vijf keer. En ik heb iedere week spreekuur in het gebouw wat ik net noemde. Op donderdagmiddag tussen 2 en 4 uur 's middags. Op afspraak op dit moment is dat. Maar als mensen dan zouden contact opnemen met Sociaal Team Gouda en ze zeggen van, goh, ik heb behoefte aan een gesprekje met iemand die juridisch verstand van zaak heeft, dan kan die een afspraak krijgen, gratis en voor niets. En dan kan hij langskomen.
0: Ja.
1: Verder hou ik me ook veel bezig met het schrijven van brieven. Op naam van klanten, ik noem het maar klanten, hè, met, of de inwoners van Gouda zelf. Dus niet de briefpapier van Sociaal Team Gouda. Want dan blijft natuurlijk iets van de man of vrouw zelf, hè, waar die tegenaan loopt. Maar dan proberen we te helpen en ondersteunen met het schrijven van een degelijke brief. Dat kan echt een immigratie- en naturalisatiedienst zijn. Over het uitblijven van een beslissing op een aanvraag verblijfsvergunning. Dat kan gaan over onderhoudsklachten van een huurwoning richting een verhuurder.
0: Er liggen wel templates klaar, denk ik, of niet?
1: Nee, eigenlijk niet.
0: Nee, alles met de hand zelf?
1: Nee, ik AI gebruik ik zelf niet, bijvoorbeeld.
0: Nee, okay, nee.
1: Maar ook geen voorbeeldbrieven, want ik ben altijd wel van op zoek gaan naar de achtergrond van iedere klant. Iedere man of vrouw. En gewoon het maatwerk bedoel ik.
0: Ja,
1: ik wil gewoon dat het precies bij hem of haar past.
0: Ja. Ja. Nou, mooi dat je dat zegt. Nou, ik hoop dat sommige dingen zijn natuurlijk wel al een beetje.
1: Ja, zeker. Ja,
0: maar,
1: ja.
0: Dat mooi.
1: Nee, maar dat vind ik ook wel weer een uitdaging om dat precies het plaatje te vinden wat bij hem of haar past.
0: En, en wanneer word je niet geholpen? Val je niet onder de doelgroep, zeg maar, waarbij je zegt van is er een bepaalde financiële hoe zeg je dat? Een barrière of een
2: grens?
0: Ja, ja. Iets in die richting?
1: Ja, nou ja, we hebben een zogeheten aanmeldadviesdienst. Ja, dat klinkt een beetje gek misschien, maar dat zijn collega's die bedienen de telefoon op een dag. En die hebben meerdere mailbox van het Sociaal Team Gouda. Ik kan straks wel de contactgegevens daarvan doorgeven als je dat fijn vindt. En die komen heel veel in contact met een telefoon, een soort callcenter, zo moet je je voorstellen. En die komen wel eens aanraken met contact met mensen die best veel geld verdienen qua salaris of een hoog vermogen hebben qua spaarrekening. En als mensen gewoon de waarheid vertellen aan de telefoon. He, dan wordt gezegd, ja, daar is Sociaal Team Gouda niet 1, 2, 3 voor bedoeld.
0: Ja.
1: Maar uitgangspunt is wel dat iedereen welkom is.
0: Ja.
1: Ongeacht afkomst, geslacht, geaardheid. En gaan ze maar door. Hè. Maar in die zin maken we geen enkel verschil, geen onderscheid. Ja. Maar als blijkt dat iemand een topinkomen heeft, om het zo te zeggen, en die wil gaan scheiden. Ik maak even een voorbeeld. Dan gaan we natuurlijk wel. We kunnen wel een informatieadviesgesprek geven. Daar doen we ook helemaal niet zo moeilijk over. Maar die beste man-vrouw zal dan natuurlijk wel naar een betaalde advocaat in dit geval moeten worden doorverwezen. Hè, ja. Die kan niet in aanmerking komen voor het systeem van gefinancierde rechtshulp, wat ik daar straks noemde.
0: Ja.
1: En hetzelfde geldt voor elk jaar. Hè, hebben heel veel mensen moeten aangifte doen van de inkomstenbelasting. Soms komt het wel eens voor dat mensen aan de telefoon zeggen van ik val onder jullie doelgroep.
0: Ja, ja,
1: ik heb een heel laag inkomen. En dan ben je bezig met invullen online samen met Digit om een aangifte te verzorgen. En dan blijkt dat mensen toch heel veel inkomen of vermogen hebben. En dan zeg je niet meer gelijk nee, maar dan zeg je wel de volgende keer van goh, de sociaal team Gouda is daar niet eens wat voor bedoeld. Dus alsjeblieft volgend jaar alsjeblieft een deurtje verder naar een belastingconsulent die €100 bijvoorbeeld vraagt voor het klusje.
0: Ja, dus als ik het goed begrijp, hoef je niet je financiën bloot te leggen om bij jullie te komen.
1: Nee hoor. Nee.
0: Maar het is gewoon wel echt gemaakt voor de mensen die het gewoon wat moeilijker hebben. En dat is ook niet meer dan fair, want het is natuurlijk, het kost je ook tijd als iemand het kan betalen en het gaat van tijd af die je misschien aan iemand kan geven die dat echt niet kan dragen. Doen jullie ook bijvoorbeeld iets met consumentenrechten of zo?
1: Zeker. Ik bedoel, als mensen aankopen doen in de winkel of bij een bedrijf of wat ook veel voorkomt, iets heeft met een energieleverancier of een waterbedrijf. Hè, dan komen bijvoorbeeld jaarafrekeningen vragen. Of laatst hadden we noodfonds energie wat speelde. Hè, mensen die willen graag kijken of ze daarvoor in aanmerking kunnen komen, ja of nee. Het toetsen, beoordelen van jaarafrekening van energiemaatschappij is best soms ingewikkeld. Hè, waar je op kan letten of hoort te letten.
0: Ik heb soms het idee dat ze het zelf ook niet weten. Als je kijkt naar de beschrijving en dat je denkt van jullie gooien ook maar gewoon woordjes naar bepaalde bedragen. Ja. En dan als ik het maar niet snap, dan betaal ik wel.
1: Ja.
0: Is dat zo? Of is het wel, klopt het wel echt? Of
1: nou ja, soms gaat het wel eens fout. Maar dan moet je net weten waar je op let natuurlijk. Hè, waar je moet letten. Om een voorbeeld te geven. Er zijn wel eens situaties dat de energiemaatschappij probeert met terugwerkende kracht, als er bijvoorbeeld geen meterstanden zijn doorgegeven, hè, gedurende opeenvolgende jaren, dan doen ze wel eens een afrekeningstuur die gebaseerd is op 3, 4, 5, 6 jaar terug in de tijd.
0: Ja,
1: en dat wordt dan geprobeerd, om het zo te zeggen, terwijl eigenlijk dat niet eens die altijd mag.
0: Dat, ik heb exact hetzelfde gehad natuurlijk. Ik heb toen nog in een soort van semi-rechtzaak gedaan. Die mensen maakten er echt een potje van, ook gewoon zo in hand.
1: Maar uitgangspunt, wat ik straks even ook toch even wil benadrukken, is dat iedereen in Gouda is gewoon welkom aan te kloppen bij Sociaal Team Gouda. Maar wij over het algemeen, de mensen die bij ons over de vloer komen, hè, of de drempel overkomen, wat dan natuurlijk al vaak een heel erg dingetje is, hè, om hulp te aanvaarden en of te vragen. Hè, dat is natuurlijk dat is best soms lastig voor veel mensen. Dat de doelgroep zelf, zeg maar, die bij ons komt, is met name natuurlijk mensen in de lagere inkomenscategorie of die het financieel lastig hebben om rond te komen.
0: Ja.
2: En kunnen mensen eventueel ook anoniem bijvoorbeeld met jullie in contact komen, hulp krijgen anoniem?
1: We hebben nog geen chat of WhatsApp gelegenheid, zeg maar. Is Sociaal Team Gouda wel mee bezig om dat op te zetten?
2: Oké.
1: Ook voor jongeren bijvoorbeeld.
0: Ja, want zit er dan stigma op bijvoorbeeld ook om jullie hulp in te schakelen, denk je?
1: Nou, ik denk wat ik net zei, zeg maar, dat het best moeilijk is om die drempel over te gaan. Hè, je hebt bijvoorbeeld heel veel post thuis van in dit geval aanmaningen van bedrijven of van instanties. Hè. En je iets moet betalen. In instanties denk je van nou, het zal zo vaak niet lopen. Hè. Ik loop wel los. Ik doe het briefje even in de onderste lade.
0: Mm.
1: En op een gegeven moment is de fase ongeopende post. De stapel wordt steeds hoger. Leggen ze in daar.
0: Ja.
1: En op een gegeven moment kan je niet meer verder. Tenminste, dan krijg je bijvoorbeeld te maken met een deurwaarder die in beeld komt.
0: Ja.
1: Of nog erger, beslag op een salaris of een uitkering. Hè? En dan is het nog steeds lastig voor mensen om de drempel over te komen om hulp te zou aanvaarden. En er zijn natuurlijk, gelukkig maar heb je in Gouda ook een meldpunt zorg en overlast. Hè? Waar ook signalen binnenkomen van mensen die waar gewoon van buren, omwonenden of andere samenwerkende partijen van iets binnenkomt. Een signaal van, goh, het gaat misschien niet zo goed met die man of vrouw. En dat zijpelt dan ook soms door richting Sociaal Team Gouda als mensen openstaan voor hulpverlening.
0: Ja, dat is wel fijn. Mensen moeten ook echt wel gewoon een beetje op blijven letten. Ook op hun eigen omgeving als er iets van noodzaak is. Ik hoop ook dat door middel van dit interview dat er misschien toch luisteraars zijn die het daardoor toch aandurven. Of in ieder geval weten van het bestaan van. Eerlijk gezegd heb ik ook even moeten opzoeken wat het was. En ik had het anders ook niet geweten. Ik vind het heel fijn dat zoiets op zijn plaats is. Want het is soms gewoon echt heel moeilijk om in die rechten en dingen een weg te vinden. Zeker als je er geen kaas van gegeten hebt. En wie wel? Ik bedoel, als je daar wat van weet, dan is het meestal je baan. Het is niet een soort van iets wat je on the side als een hobby gaat doen meestal. Dus heel fijn dat dat kan. Want het kan zo vreselijk duur worden om ook al sta je in je recht, om daar hulp in te krijgen. Is er nog iets wat je... Wil jij nog iets vragen trouwens? Of? Nee, oké. Okay. Is er nog iets wat we nog gemist hebben?
1: Nou, ik denk... Wat ook wel van belang kan zijn voor zo'n gesprek met een sociaal raadsman... Kan ook van belang zijn dat mensen bijvoorbeeld al maanden of soms jaren rond blijven cirkelen. Hè, die zitten maal in hun hoofd met een bepaald iets, hè, van een bepaald lopen ze tegenaan. En dan weten ze niet wat ze ermee aan moeten. Hè, dat beheerst hun leven, laat ik het zo zeggen. Hè, die ene kwestie. En dan kan het soms best zinvol en raadzaam zijn om zo'n gesprekken te hebben met een sociaal raadsman. Om dan uit te leggen van dit is wel of niet mogelijk. Dat kan soms al heel veel uitmaken. Waardoor mensen, als ze dat gesprek hebben gehad en gewoon keurig uitgelegd is wat er wel of niet mogelijk is, dat ze daar weer verder kunnen, een stapje verder kunnen maken in hun leven voorwaarts. Gewoon toekomstgericht bedoelen. Ja.
0: En dat spreekuur kun je dan vrij binnenlopen?
1: Op dit moment is het nog op afspraak. Maar het kan zo zijn dat er binnen nu en een paar maanden of iets langer dat het spontaan gaat worden. Maar op dit moment is het nog op afspraak.
0: Het is nog te druk eigenlijk.
1: Niet zozeer te druk, maar zo is het nu ingericht.
0: Ja, ja. Ja. Nou, ik kan me voorstellen als het heeft over die drempel en alles, dat het makkelijker is om als een soort impuls erheen te gaan. Dan dat je helemaal weer jezelf, je naam en alles moet gaan opgeven. Nee. En ik snap ook voor de voorbereiding dat het misschien fijn is om te weten waar je aan toe bent. Maar,
1: nee, maar is een goed punt hoor. Ja. Ja. Maar we zijn nu met z'n drietjes in Gouda. En zelf, ik verzorg nu zelf als enige het sociaal raad, de spreekuur, met een mooi woord. Maar als we straks met z'n tweeën of z'n drieën zijn, kan dat misschien veel eenvoudiger.
0: Ja, nou, hartstikke mooi. Waar kunnen mensen informatie vinden hierover en eventueel inschrijven voor die spreekuur en dergelijke? Waar kunnen ze dat doen?
1: Nou, allereerst hebben wij een algemeen telefoonnummer.
0: Een website is over het algemeen beter, omdat mensen anders moeten meeschrijven.
1: Website,
0: daar zou het ook op, neem ik aan, toch?
1: Zeker.
0: Ja, oké. Ja.
1: Website www.sociaalteamgouda.nl.
0: Ja.
1: En een e-mailadres.
0: Mm-hmm.
1: En info@sociaalteamgouda.nl.
0: Ja.
1: En het algemene telefoonnummer, maar dat staat op de website.
0: Maar ik mag het noemen, dat is niet houden.
1: Voor de luisteraars 088-900-4321. Ik herhaal 088-900-4321. En verder heeft Sociaal Team Gouda een Facebook bladzijde.
0: Ja.
1: En LinkedIn. En zo.
0: Ja, dus eigenlijk gewoon googlen. Ja. Kom je op alles. Ja, Sociaal Team Gouda. Ja. Duidelijk. Ik denk dat we dan aardig duidelijk hebben wat het is. Wat je kan doen. Wil je nog meer weten, kun je de website. Bedankt voor je tijd. En voor de interesse ook om in de uitzending te komen. En ik hoop dat mensen er wat aan hebben.
1: Ja, nou, hartstikke graag gedaan.
0: Ja.
1: Bedankt ook.
0: Ja, graag gedaan. En geniet nog straks even van het mooie weer.
1: Goed zo, ga ik doen.
0: En dit was Joop Hardam, sociaal raadsman gemeente Gouda. Je kan dus naar sociaalteamgouda.nl, info@sociaalteamgouda.nl. En je kan ze ook vinden op Facebook, LinkedIn. Gewoon eventjes sociaalteam Gouda zoeken. En dan kan je gratis en voor niks en anders misschien met een klein beetje kleine bijdrage kan je dus geholpen worden in het hele euvel van de bureaucratie in deze vreselijke ingewikkelde samenleving. Nee, valt mee. Maar mocht je er niet uitkomen, kijk gerust dan eventjes.

0: Ja, dit is alweer het einde van Radio Totaal Normaal. We vinden het allemaal heel erg jammer. Maar over 2 weken weer een nieuwe uitzending. Zelfde tijd tussen 3 en 5, 2 uur lang. Volgende week wordt dezelfde tijd herhaald Radio Gouwestad. En je kan ons terugvinden op radiototaalnormaal.nl. En ook op YouTube en dergelijke. Zoek gewoon op Radio Totaal Normaal of Radio Totaal Normaal Gouwestad. Vragen is Radio Totaal Normaal uit Gouwestad.nl. Tot over 2 weken. Dan gaan we het over Kortenkoff hebben.
1: Ja.
0: Even een zijstapje op het alcoholisme van vandaag. En geniet van het mooie weer. Bedankt voor het luisteren. Bedankt aan de redactie en de Leonie, presentatrice.
1: En Marcia.
0: En Jaap. En dankjewel. En Yvonne. En iedereen die het allemaal mogelijk maakt. En geniet ervan verder. En tot over 2 weken een nieuwe Radio Totaal Normaal.
1: Tot over 2 weken.
0: Doei.

0: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De fabrikant van Babu, Batavus en Sparta-fietsen heeft uitstel van betaling aangevraagd. Dat is vaak een eerste stap richting een faillissement. Het is fietsfabrikant Axel uit Heerenveen. Het gaat al langer niet goed bij dat bedrijf. In de coronacrisis kon de fabriek niet genoeg fietsen maken, doordat onderdelen niet konden worden geleverd. En toen dat probleem eenmaal was opgelost, was de vraag weer gedaald en bleef Axel met enorme voorraden fietsen zitten. Premier Jetten heeft het gebied van de grote natuurbrand bij Venray bezocht. De burgemeester van Venray vertelde dat er bij de brand een bijzonder gebied van jeneverbeststruiken verloren is gegaan.
1: En dat gaat heel, heel lang duren. Dat gaan wij in onze generatie niet meer meemaken voordat dat weer een beetje hersteld is.
2: En dank voor iedereen die hier de afgelopen dagen zo hard is staan zwieven en werken.
1: Dag en nacht, dat kan ik wel zeggen.
0: Vandaag werd het zijn brandmeester gegeven bij die natuurbrand in Venray. In Emmen zijn 4 nepagenten opgepakt. Ze zouden meerdere ouderen hebben opgelicht in Enschede en Lonneker. Ze hadden hun slachtoffers opgebeld met de mededeling dat ze van de politie waren en waardevolle spullen zouden ophalen, omdat er in de buurt zou zijn ingebroken. De criminelen namen vervolgens sieraden, contant geld en pinpassen mee. De verdachten zijn 3 mannen en een vrouw. Ze zijn tussen de 21 en 30 jaar. Verffabrikant AkzoNobel gaat definitief samen met een Amerikaanse concurrent, Exalta. De aandeelhouders zijn akkoord dat de bedrijven nog eind dit jaar fuseren tot een nieuw concern waarvan de naam nog niet bekend is. Economieredacteur Ruben Eg.
3: Er komen 2 hoofdkantoren, eentje in de Verenigde Staten en in Nederland. Maar, en dat is toch wel het belangrijkste, de zetel van dit nieuwe bedrijf, de 2e verfproducent der wereld, die komt in Nederland te staan.
0: Er zal hier dus ook belasting worden betaald. En het weer droog met opklaringen. Morgen wolken en zon, later in het noorden een bui. En het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Dit is Halve Stad.
6: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

0: Zaanstad Radio presenteert de Golden Oldies Revival. Zondagmiddag van 1 tot 2. Terug in de tijd met heerlijke, nostalgische, gouden ouwe.
1: Nostalgische, gouden ouwe.
0: Presentatie Tom Bos, Sjaak Zekeris en Paul Reijersdam.

0: Sit van der Linde met het NOS Journaal. In Barcelona is een van de grootste crystal meth labs in Europa opgerold. Er werd 2500 kilo drugs in beslag genomen. Het zat opgelost in een lading vloeibaar vanille-extract. Volgens Spanje werd de crystal meth vanuit Mexico naar Europa gesmokkeld. Toen de container aankwam in Spanje, besloot de politie om de zending te volgen. Daardoor werd naast het drugslab in Barcelona ook locaties opgerold waar de drugs werden opgeslagen en verwerkt. Fietsfabrikant Axel in Heerenveen heeft uitstel van betaling aangevraagd. Vaak is dat de aanloop naar een faillissement. Het bedrijf is bekend van de merken Sparta, Batavus en Babu. Sinds de coronatijd ging het steeds slechter met Axel. Premier Jette heeft vanavond een bezoek gebracht aan Venray vanwege de grote natuurbrand. Die brak maandag uit en is sinds het einde van afgelopen middag weer onder controle. Jette ging ook het bos in.
1: Ik moet eerlijk zeggen, als je de auto uitstapt in het hart van het gebied waar de brand echt heel heftig heeft gewoed, dan krijg je echt wel kippenvel, want het is een zwart gebakend landschap. En je ruikt ook en je voelt ook de hitte nog van die brand, dus dat maakt een enorme indruk.
0: Jette bedankte de brandweer, de vrijwilligers en ook de boeren uit de buurt die mee hebben geholpen bij de bestrijding van het vuur. In de duinen bij Wassenaar was vanmiddag ook een natuurbrand. Het vuur is onder controle, maar het gevaar is nog niet geweken, zegt de veiligheidsregio.
2: Omdat de grond nog erg heet is, daardoor kunnen er weer op verschillende plekken weer kleine branden oplaaien. En daarvoor houden we het nu nog heel goed in de gaten, zodat we dit snel kunnen blussen.
0: De brandweer weet niet hoe de brand bij Wassenaar is ontstaan. Uit voorzorg werd een hotel in de buurt ontruimd. Het weer droog met opklaringen. Vannacht is het 13 tot 18 graden. Morgen wolken, zon en met later op de dag in het noorden kans op een bui. Het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Dit is Halve Stad.
5: Totaalradio voor jong en oud. 106.2 FM.
6: Gouwe Stad Radio informeert en amuseert. Betrekt u bij het nieuws, actualiteiten, sport, activiteiten van verenigingen en houdt u op de hoogte van het maatschappelijk, cultureel en kerkelijk leven. Gouwe Stad Radio laat horen wat er in Gouda leeft.

Goedenavond en hartelijk welkom bij het donderdagavondprogramma van Gouwersloot Radio. Met van 7 tot 8 uur focus op het ontdekken van samenstelling en presentatie. En van 8 tot 9 uur Marcel Vos met Blues Power. Techniek doe ik vanavond zelf. Want het is een bijzondere avond, want we gaan niet zomaar eventjes wat draaien. Nee, we gaan nummers draaien van 4 verschillende albums. Van 4 verschillende zangeressen. De eerste, dat is een Canadese zangeres, Julie Tittle. Ze is 29 jaar oud en afkomstig uit Toronto. Ze wordt begeleid op het album After the Sun, wat trouwens haar debuutalbum is, door Nick Tataisha op gitaar, Justin Gray op bas en Lewis Spring op drums. Van dat album hebben we 3 nummers achter elkaar geplakt: Four Horsemen, Gloria en This Life. En dat is van het album versie Julia Tittle.

0: on my knees.
1: In 2022 bracht ze haar laatst verschenen album uit, Spellbound. Haar naam is Judy Collins. Ze was toen 83 jaar. Ondertussen is deze oude dame al 86 jaar, maar heeft nog steeds een stem als een klok. Schitterend mooi album, dat Spellbound. Ook daar heb ik weer 3 tracks van achter elkaar geplakt. En dat zijn de tracks So Alive, When I Was a Girl in Colorado en Arizona. 2 mooie staten in de Verenigde Staten van het album Spellbound, Judy Collins.

Ik heb het flauwe vermoeden dat van de volgende zangeres ik al een aantal nummers gedraaid heb. Ik weet het niet 100% zeker, maar ik heb van Kate Teasby van het album I Remember You Singing toch weer een drietal tracks gehaald en achter elkaar geplakt om die te laten horen. Deze dame die is geboren in 1976 in Londen. Haar vader speelde viool bij Dingle Spike, een Londense Ierse band. En de moeder was actief in het Zuid-Afrikaanse congres. En dat is natuurlijk iets wat haar helemaal gevormd heeft. Misschien is dat te horen. Ik vond het een schitterend album. The Only Way I Knew, You've Got a Friend, Her Father Didn't Like Me Anyway. Kate Teasby.

En we sluiten vanavond af met een blokje van de zangeres Ellie Gowers. Het album is afkomstig uit 2022 en is getiteld Dwelling in By the Water. Er staat eigenlijk alleen maar bij in het verhaal een verbluffend goed debuutalbum. Dat mag u zelf gaan beoordelen. Ook van dit album heb ik weer drie tracks achter elkaar geplakt. En zoiets noem ik een blokje. En volgende week gaan we weer een paar van die blokjes draaien van verschillende artiesten. Van Ellie Gowers album. In ieder geval de nummers Woman of the Waterways, Poor Old Horse en Waking Up the Stone. En liefhebbers van Silly Sisters, die zullen dat Poor Old Horse waarschijnlijk ook nog wel kennen. Mensen, bedankt voor het luisteren. Ik hoop dat het na genoegen was. En wat mij betreft heel prettig weekend en graag tot volgende week. Dag.

0: City Dijkers met het NOS Journaal. De Duitse minister van Binnenlandse Zaken noemt het incident met een drone met explosieven eraan op de luchthaven van Leipzig een poging tot een aanslag. De drone werd vannacht gevonden in de buurt van een Oekraïns vrachtvliegtuig op de luchthaven. Het explosief werd vervolgens onschadelijk gemaakt. De Duitse binnenlandminister zegt dat de drone zeker geen werk van amateurs was. Hij was ontworpen om de modernste beschermingstechnieken tegen drones te omzeilen. Wie erachter zit is nog niet duidelijk. Bij Waspik is vanmiddag een man verdronken in de Bergse Maas. Hij sprong samen met anderen van een boot, vermoedelijk nadat er om onduidelijke redenen paniek uitbrak. Iedereen wist weer uit het water te komen, maar de man van 67 uit Oosterwijk kwam niet meer boven. Hulpdiensten vonden na een urenlange zoektocht zijn lichaam terug. De burgemeester van Ceuta heeft Spanje om hulp gevraagd vanwege het grote aantal minderjarigen dat is achtergebleven na de bestorming vorige week. Van de ruim 70.000 mensen die vorige week vanuit Marokko Ceuta binnenkwamen, is het grootste deel inmiddels weer teruggekeerd. Maar er zijn nog ongeveer 2500 mensen achtergebleven. Omdat bijna de helft van hen onder de 18 is, mogen ze niet zomaar worden weggestuurd. Ceuta kan maximaal 90 minderjarigen opvangen en daarom slapen veel jonge migranten nu op straat of op het strand. Spanje heeft inmiddels geld beschikbaar gesteld om voor meer opvangplekken te zorgen. En premier Jette heeft vanavond een bezoek gebracht aan Venray vanwege de grote natuurbrand daar. Die brak maandag uit en is sinds het eind van afgelopen middag weer onder controle. Jette zegt dat hij het fijn vindt om er vandaag toch even te zijn. Hij bedankte alle brandweermensen voor hun harde werk. De burgemeester van Venray bedankte Jette voor zijn komst. Het weer is vannacht droog met opklaringen. Het wordt uiteindelijk 13 tot 18 graden. Morgen een dag met wolken en zon, met later op de dag in het noorden ook kans op een buitje. Het wordt in de middag 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halve Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
2: Altijd al willen leren lijndansen of meer willen bewegen op een leuke manier? Kom dan gezellig vrijdagmiddag dansen van 2 tot 4 in het Nelson Mandela Centrum. Bernadottelaan 79 te Gouda bij de Low Key Country Line Dancers. Kom gerust eens vrij blijven binnenlopen voor informatie of een proefles. Put on your dancing boots and join us. Yeehaw!

0: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Gianni Infantino blijft voorlopig aan als voorzitter van de FIFA. Dat is de uitkomst van het spoedoverleg van de Wereldvoetbalbond. De positie van Infantino stond onder grote druk. Vooral vanwege zijn plan om aandelen te verkopen voor de commerciële rechten van het WK voetbal. Hoewel Infantino zijn plan heeft teruggetrokken, zegt onder meer de Europese Voetbalbond het vertrouwen in Infantino op. Ook van binnenuit de FIFA klonk kritiek. Maar nu heeft de gehele top toch zijn steun aan Infantino uitgesproken. Iran zegt dat een akkoord met Oman over een vrije doorvaart in de straat van Hormuz nabij is. Het ministerie van Buitenlandse Zaken stelt dat er wordt gewerkt aan een gezamenlijke verklaring. Ze zouden het ruwweg eens zijn over de coördinaten van de geplande vaarroute door de zeestraat. Vanuit Oman is geen update gegeven over de onderhandelingen. Sommige internationale media melden ook dat een tijdelijk akkoord tussen de VS, Oman en Iran dichtbij is. Maar daarover is nog veel onduidelijk en de onderhandelingen kunnen nog altijd klappen. Bij een aanrijding in Dordrecht is een kind omgekomen. Het kind werd aangereden door een bestelbus. De bestuurder is aangehouden. Hij wordt verdacht van het veroorzaken van een verkeersongeluk met de dood tot gevolg. Over de toedracht van het ongeluk in Dordrecht is nog niets bekendgemaakt. En ook wil de politie nog niets zeggen over de identiteit en de leeftijd van het kind. De Spaanse exclave Ceuta waarschuwt voor het grote aantal minderjarigen dat is achtergebleven na de bestorming van vorige week. Ongeveer de helft van de 2500 mensen die zijn achtergebleven zijn onder de 18 en mogen daarom niet zomaar worden teruggestuurd. Ceuta heeft te weinig plekken om deze minderjarigen op te vangen. Het weer, vannacht koelt het af tot een graad of 15. Komende dag dan een mix van zon en wolken. In het noorden kans op een bui en het wordt 22 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halve Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
2: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en ga.

Van Plaswijk tot en met Stolwijkersluis. Altijd en overal. RTV Gouwestad.

0: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Infantino treedt vooralsnog niet af als voorzitter van de Wereldvoetbalbond FIFA. Hij heeft bij een spoedoverleg in Marokko de volledige steun gekregen van het bestuur. De positie van Infantino stond onder grote druk vanwege zijn investeringsplan voor het WK. Hoewel hij dat plan heeft ingetrokken, zegt de onder meer de Europese Voetbalbond het vertrouwen in Infantino op. De FIFA heeft nu alle bonden per brief excuses aangeboden. In de Bergse Maas bij Waspik is een man verdronken. Het gaat om een man van 67 uit Oosterwijk. Hij sprong samen met anderen van een boot, vermoedelijk omdat er om onduidelijke redenen paniek uitbrak. Na een urenlange zoektocht is zijn lichaam gevonden. Duitsland noemt het incident met een drone met explosief op de luchthaven van Leipzig een poging tot een aanslag. De drone werd gisternacht gevonden in de buurt van een Oekraïens vrachtvliegtuig. Het explosief werd vervolgens onschadelijk gemaakt, maar wie erachter zit is nog onduidelijk. De Spaanse exclave Ceuta waarschuwt voor het grote aantal minderjarigen dat is achtergebleven na de bestorming van vorige week. Ongeveer de helft van de 2500 mensen die zijn achtergebleven zijn onder de 18 en mogen daarom ook niet zomaar worden teruggestuurd. Ceuta heeft te weinig plekken om deze minderjarigen op te vangen. Premier Jette heeft het gebied van de grote natuurbrand in Venray bezocht. Met de gouverneur Roemer van Limburg liet hij zich bijpraten over de stand van zaken. De brandweer probeert nog steeds te voorkomen dat het vuur weer oplaait. Het weer. Vannacht koelt het niet verder af tot een graad of 15. Komende dag een mix van zon en wolken. In het noorden kans op een bui. En het wordt 22 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
2: De lucht is gevuld met muziek. En de beste muziek is afkomstig van RTV Gouwenstad. Je eigen omroep in de buurt.

0: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Gianni Infantino blijft voorlopig aan als voorzitter van de FIFA. Dat is de uitkomst van een spoedoverleg van de Wereldvoetbalbond. De positie van Infantino stond onder grote druk, vooral vanwege zijn plan om aandelen te verkopen voor de commerciële rechten van het WK voetbal. Hoewel hij zijn plan heeft ingetrokken, zegt onder meer de Europese Voetbalbond het vertrouwen in Infantino op. Ook van binnenuit de FIFA klonk kritiek. Maar nu heeft de top toch zijn steun aan Infantino uitgesproken. De FIFA heeft alle bonden per brief excuses aangeboden. Zeker 56 mensen die in Iran ter dood waren veroordeeld zijn de afgelopen maanden geëxecuteerd. Dat zegt VN-mensenrechtenchef Turk. Hij heeft opnieuw zijn zorgen geuit over het grote aantal executies in Iran. Onder de geëxecuteerden waren 27 mensen die vorig jaar deelnamen aan de protesten tegen het regime. Volgens Turk dreigt voor zeker 100 andere demonstranten hetzelfde lot. Turk luidde vorig jaar ook al noodklok over het aantal executies in Iran. Toen werden door het regime ruim 1600 mensen geëxecuteerd. Duitsland noemt het incident met een drone met explosief op de luchthaven van Leipzig een poging tot een aanslag. De drone werd gisternacht gevonden in de buurt van een Oekraïns vrachtvliegtuig. Het explosief is onschadelijk gemaakt. Wie erachter zit, is nog niet duidelijk. Tennisser Tellon Griekspoor heeft in de tweede ronde van het Masters-toernooi in Canada voor een verrassing gezorgd. Hij versloeg Alexander Zverev in 3 sets. Zverev is de nummer 3 van de wereld en is bezig met een goed seizoen. Hij won Roland Garros en werd tweede op Wimbledon. Griekspoor heeft vanwege een eerdere blessure een minder goed seizoen. Het weer. Vannacht koelt het af tot een graad of 15. Komende dag een mix van zon en wolken. In het noorden kans op een bui bij 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halve Stad. Totaal radio voor jong en oud. 106.2 FM.
2: Je kunt er de klok op gelijk zetten. Want op zondagmiddag tussen 1 en 2 komen de herinneringen weer naar boven. In de Golden Oldies Revival. Luister naar de classics die eigenlijk al vergeten waren. De Golden Oldies Revival. Zondag tussen 1 en 2.